0: Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

the courage.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Een vrouw belt aan bij een oudere dame en zegt dat ze zwanger is en of ze even naar de wc mag. Uiteraard mag dat, zegt de vrouw. Maar het blijkt een oplichter die sieraden steelt en een portemonnee. Gelukkig staat ze op beeld. Ook beeld van een man die inbreekt bij een seksshop in Utrecht. Hij gaat er vandoor met een gevulde kassalade. En twee zakkenrolsters slaan toe in een supermarkt in Barneveld. Ze stelen de pas van een oudere dame en ze pinnen in Leusden. Dus misschien komen ze daar vandaan. Tip de politie als je informatie hebt.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Rock.

0: Blanket Go. Ja, draai je nog maar even om, als het kan natuurlijk. Hè? Want voor hetzelfde geld denk je nu, nee, ik moet zo de deur uit. Het is 6 minuten over 6. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen, Bob. Hallo. Nee.
0: Hoe laat loop je nou jouw wekker af, vraag ik mij af eigenlijk.
1: Vanochtend iets te laat. Dat was een feit.
0: Hij doet het waarschijnlijk wel, maar je zet hem 3 keer af. Zo zit dat toe, of niet?
1: Ja, ik heb dus zo'n wekker die aan de muur hangt. Zo'n Google Nest-achtig gebeuren, waar je dan tegen kan praten.
0: Nee, echt waar. Dat is een openbaring die je nu doet.
1: Ja,
0: ben je dat?
1: Ja, die begint dan te praten. Die zegt goedemorgen. Ja? En dan speelt hij een muziekje af dat ik leuk vind.
0: Is hij aardig voor je, of niet?
1: Ja. Ja, is wel lief. Ja, nee, dat
0: hoe ingesteld. Moet ik me dat voorstellen? Je ligt in bed en dan gaat hij af en dan zegt hij... Anne.
1: Goedemorgen.
0: Bakkerboerder Anne. Of is het in het Engels?
1: Nee, het is in Nederlands heb ik ingesteld. En hij zegt dat het weer het is.
0: Ja? Ja.
1: Leuk, hè?
0: Ja, ik vind het wel heel modern eigenlijk, ja.
1: Als je alleen bent, is dat best gezellig.
0: Nou, ik denk het ook, want als ik dat doe, dan wordt Marit, mijn vriendin, mevrouw, die wordt dan boos, denk ik. Anders die wordt dan heel boos.
1: Ja,
0: die is morgen niet om te genieten. Ik ga heel snel de deur uit, morgen.
1: Ik ben gewezen. Precies.
0: Ja. Goed, dan word je wakker en dan... En praat je daarna ook nog tegen je wekker, of niet?
1: Nee, dat kan ik niet aan. Ik luister alleen naar hem. Ik moet de koffie zetten, dat doe ik.
0: En stel dat er weer een man in huis komt, dan gaat die wekker de deur uit natuurlijk.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik kan met z'n drie ook wel leuk hebben, denk ik.
0: Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Goed dat je er bent, voor iedereen geldt dat. Leuk dat jullie luisteren. Dit is Toto in Afrika.

0: A3 is deze week die extra boost, zeg ik altijd maar, die ze krijgen met je zit in mijn hoofd.
1: Ja, dat is hoofd.
0: Dat is Haags natuurlijk, ja. Je zit in mijn hoofd op Radio M Utrecht natuurlijk. Inmiddels is 13 minuten voor 6:30 geworden. Gaan we zo nog even naar kijken naar de kranten vandaag. Want die hebben we van de deurmat geplukt. Dus daar gaan we nog eens eventjes de tanden in zetten.
1: Het een en ander voor ons liggen, dus dat gaan we zeker doen.
0: En we hebben een divers aantal onderwerpen vanmorgen waar we over praten. Robert Jan gaat op pad, komt hij zo vertellen in de studio. We gaan het ook hebben over spelletjes volgens mij.
1: Ja.
0: Wat is daar de aanleiding van, Anne?
1: Ja, vandaag opent in Utrecht een bordspellencafé. En nou is dat nou niet zo'n heel nieuw fenomeen.
0: Mm-hmm.
1: Want in meerdere cafés heb je tegenwoordig bordspelletjes liggen die je kunt spelen met je gezelschap. Maar in dit café Bob hebben ze duizenden bordspellen.
0: Nee.
1: Nou, ik zag het. Ik denk, hoe past dat nou? Waar laat je het? Waar laat je het nou?
0: Ja.
1: 2000 zijn het er.
0: Dat is wel heel veel. Zijn er zoveel, zou ik als eerste wel willen stellen.
1: Inderdaad. Ja, uit andere landen of zo. Ja, bizar. Dus daar kunnen we alles over vragen aan een van de initiatiefnemers die overigens 19 jaar oud is. En de andere is 18.
0: Oh.
1: Ze zijn vrij jong een bedrijf begonnen. Net als jij trouwens.
0: Ja, ik was 20. Ja, inderdaad. Ja, maar geen spelletjes. Dit is wel bijzonder eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus, maar het is in een café en dan speel je. Dan kun je gewoon een spel pakken. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dan kun je spel pakken. En ze hebben allemaal plannen met het café. Het gaat vandaag voor het eerst open. Volgens mij 22 augustus voor het eerst voor het publiek.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze gaan nu proefdraaien. Dus we gaan nu kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En ruimen mensen braaf hun spullen op.
0: Ja.
1: Want ja, het is niet leuk als je levensweg wil spelen als 3 van de poppetjes ontbreken, bijvoorbeeld.
0: Precies.
1: Of het geld in Monopoly's weg, heeft iemand het gejat. Ja,
0: dat is ook niet leuk. Ja.
1: Dus er zijn wel wat dingetjes waar ze eerst even de kat uit de boom van willen kijken. En ik ga natuurlijk niet veel klap verklappen, want om 7:15 spreken we Mindel. En dat is de dame die aan het hoofd staat samen met Maarten, haar compagnon.
0: Oh, ik ben benieuwd. Hey, en dan vragen we ook via Facebook bijvoorbeeld, waar die vraag al staat, over die spelletjes heen.
1: Ja.
0: Vandaag praten we er uitgebreid over door. Dus.
1: Ja, we willen graag weten van jou. Wat voor bordspellen speel je steeds? Nog steeds? Wat vind je leuk?
0: Ja, wat vond je?
1: Wat is jouw lievelingsspel trouwens?
0: Nou, ik ben geen spelletjesmens, maar ik ben recentelijk natuurlijk verhuisd. Dus ik kwam al die spellen van vroeger weer tegen.
1: Oh,
0: en dat is naar een van die jongens gegaan en zei, joh, neem maar mee, want ik doe er niks mee. Ik vind niks. Ja. Ik kwam natuurlijk Monopoly tegen. Monopoly. Stratego kwam ik tegen.
1: Is je ook wel een riskspeler?
0: Ja, dat heb ik nooit gespeeld.
1: Niet?
0: Geen idee, nee.
1: Fout.
0: Nee, ja. Ik heb één spel en dat heb ik meegenomen. Recentelijk lag dat nog op de vliering, dus die heb ik nog even meegenomen uit het oude huis vandaan.
1: Ja.
0: Het spel, dat ken jij niet, denk ik, Wildlife. Dat is een soort Monopoly eigenlijk, maar je gaat dan de wereld rond met dobbelstenen.
1: Ja.
0: En je moet dan dieren, kopen. En redden uit, ik weet het ook niet meer precies hoor.
1: Nou, dat
0: heet Wildlife. Ik heb het, ga het maar eens googelen. Dat vond ik het leukste spel eigenlijk. En ik denk als ik erover nadenk nu, dat ik dat nog steeds heb. Een gele doos, want ik heb die doos gezien.
1: Ik zie het, ja.
0: In mijn hand gehad. Met een olifant voorop, klopt dat?
1: Ja, een olifant. Ik zie het. Oranje doos.
0: Ja,
1: met
0: geel.
1: Met een DVD erbij. Cool.
0: Met een DVD erbij. Nou, dat was in mijn tijd niet.
1: Is dat op Marktplaats trouwens? Je hebt een collectors item.
0: Ja, dat denk ik ook. Wat geinig, joh. Nou goed, maar spelletjes, ik kom er wel op terug.
1: We gaan zo meteen nog wel even over door. En laat het weten wat je favoriete bordspel is in de app of op Facebook. Radio Utrecht.
0: 9 minuten voor 6:30. Even de ruimte voor Neil. Neil Diamant.

0: Neil Diamond dus op Radio M Utrecht. Excuus dat ik zei Neil Diamant, maar dat was nog iets van vroeger. Iemand die zei tegen mij, ken je Neil Diamant? Ik was een jaar of 15 of zo, wist ik veel wie dat was. Maar het bleek Neil Diamond te gaan. Toen had hij meer artiesten, had hij dan Nederlandse namen. Dan, maar goed, ik was 15.
1: Nou, wat wil je dan?
0: Internet bestond niet, dus je kon niet even gauw wat nakijken. Maar dat kan me nog wel herinneren. Tja, van lang geleden inmiddels. Over lang geleden gesproken. Lang geleden dat wij in de kranten keken. Tenminste 24 uur geleden. Maar de kranten van vandaag, dat is natuurlijk weer vers van de pers binnengekomen. Lag op de deurmat. Even naar de krantenkoppen kijken vanmorgen. Wij openen de landelijke ochtendbladen mee. Met de sprongwagen als eerste. Regen of zonneschijn. Elke ochtend begint Arnold Smijnk uit Weesp met een frisse duik in de vecht. Het is een van de voordelen van wonen op een woonark. Daar gaat het om. Mooi artikel. Zou jij kunnen wonen, Anne, op een woonboot, zeg maar?
1: Ja, lijkt mij heel erg leuk zelf. Ja,
0: je zit heel erg lekker aan het water natuurlijk. Ja, de vecht is prachtig. Nou, die kennen we natuurlijk. Bij ons stroomt die ook. Ja. Midden-Nederland, nou, Weesp zitten we zo tegenaan. Wel een mooie foto. Ik vind het grappig dat ze daarmee openen als zijnde het buitenleven. Want,
1: ja, die verzekering hebben we trouwens met die gekke waterstanden en dan weer veel weinig water.
0: Ja, precies, ja.
1: Nou,
0: dat is voorkant Telegraaf vanmorgen. Onder andere pakken ze daar groots mee uit.
1: Ja, goed, gaan we naar NRC. Die hebben een andere foto op de voorkant. Een ander onderwerp. Geheime drones. Zelfs de familieleden van dit Oekraïense drone-team weten niet wat zij uitvoeren. Uh-huh. Daar een groot verhaal over. En ook aandacht voor Forum voor Democratie. Extreem rechts. FVD organiseert actief demo's met neonazies. Daar schrijft de krant ook over. In het kader van de Renaissance school die weer is geopend.
0: Dan de waterschappen, die kunnen de droogte niet meer aan. Daar opent AD mee vanmorgen. De waterschappen hebben geen antwoord op de extreme droogte in Nederland. Dat zegt dijkgraaf Hein Pieper. Ondanks allerlei peperdure maatregelen blijft de impact van droogte pijnlijk zichtbaar. Ja, ik ben al heel erg blij dat het gisteren ook weer af en toe een beetje regende. Ja, en zo. Dan denk ik bij mezelf, oké, als het nou maar zo doorgaat, dan kan die grond langzaam het water opnemen. Beter dan in één keer zo voor stortregen, want die grond is zo keurig droog. Dus het gaat de goede kant op. Toch zijn er wel behoorlijk wat angsten, wil ik nou niet zeggen. Maar hoe gaat het allemaal verder? Bij de waterschappen bijvoorbeeld. Zij moeten er ook tegenaan. Maar ja, hoe? Hoe gaan we dat doen?
1: Nou,
0: laat het maar gauw veel regenen, terwijl ik aan de andere kant zeg, ik wil nog wel even doorzomeren eigenlijk.
1: Ja, het komt veel te vroeg altijd, hè, die herfst. Of tenminste, zo voelt het.
0: Zeker.
1: Gaan we nog even naar Trouw. Ja, bedrijven die niet buigen voor Trump blijven overeind. Bedrijven die niet zwichten voor de druk van Trump om diversiteitsbeleid te schrappen, doen het financieel minstens zo goed als bedrijven die wel het roer omgooien. Ja, even in het korte, regering Trump schrapte binnen de overheid het diversiteitsbeleid. Maar Trump wilde dat bedrijven dit ook zouden doen. En bedrijven die niet zwichten, presteren sindsdien financieel niet slechter. Dus ja, je kunt overeind blijven. En in Trouw ook een groot verhaal over. Zij eisten de nacht op.
0: Hoi.
1: Kunnen vrouwen veiliger over straat een jaar na de moord op Lisa? Ja, in de verdieping, pagina 2 en 3, lees je daar meer over in de Trouw.

0: Pacho Boys. West End Girls in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hoe zou het met Margot zijn? Zou ze al terug zijn uit Spanje, is de grote vraag natuurlijk. Want ze is natuurlijk vanwege de zonsverduistering
1: vorige week.
0: Is ze daar geweest? Nou, ik kan je uit de droom helpen, alle en iedereen. Ja hoor, ze is weer terug. Ze heeft vanuit haar weerkamer alvast even een weerberichtje gestuurd. En zometeen spreken we haar natuurlijk uitgebreid in Utrecht is wakker. Een bewolkte woensdag ligt voor ons. Vanuit het zuidwesten trekken regengebiedjes over onze provincie. Vanmiddag wordt het wel droger en er waait zometeen of straks een zwakke tot matige zuidwestenwind. Temperatuur komt uit op een graad of 20, 21. Zo'n beetje wat we gisteren denk ik ook hadden.
1: Een beetje meer van hetzelfde.
0: Ja. Kon jij nog wat doen gistermiddag? Ben je nog, want ik was op een gegeven moment buiten een beetje aan het rommelen, zeg maar, rondom mijn huis. Werd ik weer nat. Ik had het idee dat het helemaal droog zou worden, maar ik weer niet onthouden wat Grieta precies zei over de middag. Mm. Dus op een gegeven moment begon het weer te regenen. Jij,
1: ik heb ook wel een spatje zien vallen, ja.
0: Toch wel?
1: Waren mensen aan het rennen over de straat?
0: Ja.
1: Want het ging regenen.
0: Ja, maar vanmorgen ben jij droog overgekomen naar de
1: studio. Dat wel, daar was ik ook wel even blij mee na gisteren. Dat natte pak.
0: Ja, terwijl die regengebiedjes jou ook inderdaad dat natte pak hadden kunnen bezorgen vanmorgen.
1: Oh, zeker ja. Dus, geluk.
0: Zometeen praten we door over het weer. Utrecht is wakker met Baya Condios in Aantocht.
2: Utrecht is wakker met

0: God, Maya Condios, want dat betekent het natuurlijk, ja. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hoe zou het met Robert-Jan Boy zijn? Weet jij dat, Anne?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Laten we het even vragen. Is Robert-Jan? Hij er al?
0: Ja, hij is er al. Via de digitale verbinding.
2: Ja, goedemorgen.
0: Is dat nog steeds... is nu inmiddels koud. Een koude cappuccino voor jou.
3: Dan zal die toch nog kouder worden, denk ik. Want ja, ik ben al onderweg.
0: Ja,
3: want dus drink hem zelf op of verdien hem even. Okay.
0: Ja, nee, dat is zonde om weg te gooien. Dus wij gaan een lauwe cappuccino delen, Anne. Zometeen.
1: Ja, het gaat eruit.
0: Robert-Jan, goedemorgen. Nou. Wat goed dat je er bent. Want dan heb jij al de neus richting de plek waar je heen gaat vandaan vandaag.
3: Jazeker. Ik ga naar Veenendaal, naar het Kees Tipplein, om precies te zijn. Dat is onder meer bij de bibliotheek. En we gaan het hebben over vrouwenmoord, femicide. Ja. Niet zo'n vrolijk onderwerp natuurlijk, maar het is precies een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Ja. Tegelijkertijd, en dat is misschien niet toevallig, is in Veenendaal gisteren een tentoonstelling over femicide geopend op het Kees Tipplein, dus in de open lucht als het ware. Het zijn portretten en verhalen van slachtoffers van vrouwengeweld, zijn door de partner gedood. En vrouwengeweld, dat is heel breed natuurlijk. Er is van alles losgemaakt natuurlijk na de dood van Lisa. Als het gaat om de veiligheid van vrouwen, wij eisen de nacht op, hè, die actie, dat vrouwen veilig over straat kunnen. Ja. Maar het onderwerp is veel breder natuurlijk. Dat vinden ook de soroptisten uit Renen en Veenendaal die zich inzetten voor vrouwen, de veiligheid van de vrouwen. Mm-hmm. Die steunen ook de campagne Orange the World. Hè, een wereldwijde campagne tegen vrouwengeweld. Maar die komen zo meteen ook naar het Kees Tipplein toe. Zodat we kunnen praten over wat we kunnen zien daar op dat Kees Tipplein. En hoe zij over deze zaak denken en wat er verder moet gebeuren. Want er is wel heel veel aandacht geweest. Maar we horen toch ook aan alle kanten dat het nog niet genoeg is als het gaat om veiligheid van vrouwen. Ja. Buitenshuis en binnenshuis.
0: Want groot gesteld is het zo dat we nu een jaar verder zijn na de moord op Lisa uit Abcoude vandaan. Is het nou wel of niet zo dat vrouwen zich veiliger zijn gaan voelen? Zijn er voldoende maatregelen genomen eigenlijk om dat voor elkaar te krijgen?
3: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. We hebben toch wel het een en ander gehoord over het veilig maken van fietspaden bijvoorbeeld. Hè. Meer verlichting. Maar geweld tegen vrouwen vindt ook vaak binnenshuis plaats. Dus daar is ook nogal het een en ander aan te doen. Dus signalen moeten opgepakt worden, hoor ik dan. Maar wat voor signalen dat precies zijn, dat gaan we hopelijk zometeen onder meer horen dus van de soroptisten.
0: Leg even uit wat soroptisten zijn, want dat is een mooi woord eigenlijk.
3: Ja, soroptisten, ik had er eigenlijk ook nog niet zo van gehoord. Maar het komt erop neer dat die de positie van vrouwen proberen te verbeteren. Okay. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Oké. Nou, we gaan er heel veel over horen. En terecht natuurlijk om daar nu de tanden in te zetten in dit onderwerp. Dus een pittig onderwerp wat we zeker niet uit de weg gaan. Goeie reis naar Veenendaal toe. Want ik hoor dat je langs, ik denk de A12 staat of zo. Want het is,
3: Het
0: is drukker aan het worden, denk ik.
3: Ja. Okay. Het is drukker, maar het rijdt goed door. Dus we moeten het allemaal op tijd weten te bereiken.
0: Goed.
3: Kortom, nog even stoeien rijden. En dan hoor je mij vanaf het Kees Tipplein in Veenendaal.
0: Tot zometeen.

0: Bijna 7:15, zometeen maar Margot Rebbenink en het weer voor Midden-Nederland. En ja, inmiddels laat je de radar draaien, de gedachten gaan over welke spelletjes je vroeger speelde. We hebben al veel reacties daarop binnengekregen. Over een half uurtje gaan we bellen over het spelletjescafé, zeg ik dat goed?
1: Ja, een bordspellencafé in Utrecht wat vandaag opent, vanavond. Of ja, althans voor genodigd publiek, 22 augustus gaan ze officieel open.
0: Precies, en dan kun je gewoon allerlei spelletjes spelen. En het zijn er hoeveel?
1: Ja, duizenden.
0: Geweldig, geweldig.
1: Ongelooflijk.
0: De ouderwetse bordspellen, dus het hoeft niet met een computer. Het kan gewoon ouderwets met dobbelsteentjes en pionnen en andere dingetjes en zo. Dat is heel leuk, dus praten we over een half uur over. Maar we zijn natuurlijk super benieuwd over, ja, als je nu luistert, dan al die herinneringen die bovenkomen van vroeger. Hoe je, zeg maar, wat voor spelletjes je speelde.
1: Wat je dan deed op verjaardagen bijvoorbeeld. Of op een zondagmiddag met je familie of je broers of je zussen. Ja, bijvoorbeeld Michael die zegt, ik hou echt van de oude Hollandse spelletjes. Die doe ik nog steeds, zegt hij.
0: Wat dan?
1: Monopoly, mensen erger je niet.
0: Oh ja, mensen erger je niet. Ja, dat speelde ik ook vroeger, ja. Ja.
1: Rummy Cup speelde ik altijd met mijn oma.
0: Rummy Cup, ja.
1: Dat is altijd zo leuk. Ja. Ah. Hier, ik heb ook gelijk weer een herinnering waar ik aan denk. Denk, ach, zondagmiddag met mijn oma, een kopje soep en Rummy Cup.
0: Mooi is dat, hè? Ja, dat brengt herinneringen met zich mee, natuurlijk.
1: Ja, nou, hartstikke leuk dit. En er komt nog meer, veel meer binnen waar we het zo meteen ook over
0: hebben. Ik heb nog een spelletje in mijn hoofd nu ineens. Oh. Mastermind. Oh, ken je dat?
1: Met die dingetjes toch?
0: Met pinnetjes of zo?
1: Ja, met die pinnetjes.
0: Ik weet niet eens hoe dat ging, maar.
1: Oh, mijn oma en tante hadden dat, ja.
0: Ja. Ja,
1: zie, wat grappig.
0: Dat is ook leuk. Dat
1: zeeslag. Weet je?
0: Zeeslag heb ik ook gehad, inderdaad. Ja, ja.
1: Of schaken natuurlijk, dammen. Dat zijn ook leuke spellen.
0: Ja, dat zijn ook
1: meer denksport natuurlijk, schaken. Maar goed.
0: Ja. Ik denk dat er talloze te bedenken zijn. En dat we ook heel veel diversiteit in de uitzending gaan brengen. Niet alleen bij ons natuurlijk, maar ook vanmiddag bij Lisbeth in aan tafel. En mijn aard in Utrecht komt thuis. Dus wat voor spellen speelde je vroeger? Of wat vind je nog steeds erg leuk? Of heb je goede herinneringen aan?
1: Laat het ons weten in de app of op Facebook op Radio M Utrecht.
0: Dit is Wally Tax, Nederlander Wally Tax en Miss Wonderful. Utrecht is wakker. Goedemorgen.

0: Wally Tax. En heeft mooie muziek gemaakt. Ook bij de groep waar hij bij zat natuurlijk. Miss Wonderful bracht de tijd op 11 minuten voor 7 uur. En ik zeg hoog tijd. En ik zeg ook meteen om haar erbij te halen. Margo Libbering, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Goed dat je er bent. Vanuit je weerkamer. In Spanje waar je was, ik denk daar toch nog even aan. Want wij spreken je nu voor het eerst in de uitzending weer.
1: Ja.
0: Jij bent natuurlijk bij die zonsverduistering geweest en zo. Wat waanzinnig moet dat geweest zijn. Ik wil toch even persoonlijk van je horen. Ja. Hoe was dat maar gewoon?
1: Ja, nou dat is precies een week geleden.
0: Ja,
1: woensdag,
0: inderdaad.
1: Vorige week woensdag. Ja. Nou dat was natuurlijk heel spannend. Mm-hmm. Want ik wilde hem 100% zien. Het verschil tussen 100% en die 80-90% in Nederland is gewoon alles en niks. Waar ik zat in Zaragoza, iets ten zuiden van Zaragoza, werd het 1 minuut en 40 seconden helemaal donker.
0: Ja.
1: En dat is zoiets speciaals. Nou ja, ik kan er nog van dromen, moet ik zeggen. Het heeft heel veel indruk gemaakt. En ik vond het ook heel fijn om een hele groep vrienden te mogen begeleiden naar de goede plek.
0: Ja.
1: Nou, zo moeilijk is het niet om op de 100% lijn, maar je moet dan ook nog geen wolken hebben. En we moesten op een heuvel gaan staan, omdat de zon zo laag stond. Dus er waren wel wat uitdagingen, maar iedereen heeft hem heel goed kunnen zien.
0: Wat goed, hè?
1: En dat moment dat die zon dan helemaal verduisterd wordt,
0: mm-hmm,
1: en je brilletje even af kan, en dan zie je ook die prachtige ronde rand, die corona rondom de zon. Ja joh, ik wil er nog eentje zien, moet ik zeggen.
0: Dus wanneer ga je er weer heen?
1: Volgend jaar.
0: Ja, want dat is wel opmerkelijk. Want iedereen in Nederland in ieder geval heeft het gehad over 2081.
1: Ja, toen zeiden wij nog, Nederland.
0: Ja, dan zit ik in de hemel. Hoop
1: precies,
0: ik tenminste.
1: Ja.
0: Want dan ben ik de 100 echt wel voorbij. Jij ook.
1: Ja.
0: Maar hij kan dus volgend jaar ook nog een keer bekeken worden. Maar niet in Nederland dan toch?
1: Niet in Nederland. En ik reis er ook niet de hele wereld voor af, want ik vlieg niet. Maar volgend jaar is er in Spanje op 2 augustus weer een totale zonsverduistering. Maar dan niet in het midden en noorden van Spanje, maar in het zuiden, in Andalusië.
0: Ja.
1: En wel op 2 augustus.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, hè, wil je nog een keer een zonsverduistering zien, dan kun je met de trein of met de auto naar Andalusië. Het is wel een eindje.
0: Dat
1: weg,
0: was echt als een eindje rijden, hoor, met de auto.
1: Ja.
0: Moet ik zeggen. Dat is bijna 3000 kilometer.
1: Precies, dan doe ik er gewoon 3 dagen over. Dat maakt niet uit, want het is echt zo mooi.
0: Ja,
1: wat leuk zeg.
0: Je brengt het goed over en dat heb je ook goed gedaan. Maar ik denk dat je het moet ervaren, dit om dit echt
1: te maken. Je moet het echt ervaren om het mee te maken. Het is gewoon echt een kippenvel moment. En nou, het is nu een week geleden, maar ik ben er nog helemaal vol van.
0: Je bent er stil van. Nou, tot zover het weer. Van een week geleden.
1: Ja.
0: De zonsverduistering, zoals je het hebt meegemaakt. Nee, mooi. En ook mooie foto's heb ik gezien van mensen uit de groep die je begeleiden, zeg maar. Het weer voor vandaag. Je zou bijna denken, het is een zonsverduistering nu. Het is nog hartstikke donker. De zon wordt gehinderd door nogal wat wolkenvelden, denk ik.
1: Precies, ja. En dat zal ook wel even een tijdje duren, want we hebben te maken met een storing die over ons heen koerst met dikke wolken. Pas aan het einde van de dag, dan zal de zon vanuit het westen wel weer tevoorschijn gaan komen. Maar reken maar op een bewolkte dag. En er komen ook neerslaggebiedjes over ons heen. Het is een beetje verbrokkeld. We hebben nog niet zo heel veel opgevangen. Even de regenmeters legen in Utrecht. Wijk bij Duurstede 0,2. Den Dolder 0,2. En Soestdijk 0,2. Dus er is nog niet zo heel veel gevallen. Starttemperatuur een graadje of 16, 17. Opmerkelijk warm dus. Met niet zoveel wind. En als ik eventjes de radar uitzoom, dan zie ik op de Noordzee een wat groter gebied met buiige neerslag liggen. En dat komt in de loop van de komende uren naar ons toe. Dus die regenmeters worden wel gevuld. In de loop van de middag wordt het wel weer wat droger. Dus de meeste neerslag zal in de loop van de ochtend gaan vallen bij temperaturen die, net zoals gisteren, toch weer net even boven de 20 graden uitkomen. 20, 21 graden.
0: Kijk eens aan. Zo'n paar graden winst moeten nog te boeken zijn de komende uur.
1: Ja, zeker.
0: Praten we in het volgende uur door over de verwachting ook na vandaag. En natuurlijk het weer van vandaag nog een keer per uur toegelicht. Dus graag tot zo meteen, Margo.
1: Tot zo.
0: Dit is Utrecht, dit is Wakker Radio in Utrecht. Nu met Lionel.

0: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
1: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
2: Helpende hand uit de buurt nodig?
3: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
2: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had de heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
7: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is dat niet gevaarlijk. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd en komen beschikbaar op YouTube. Het heeft zo'n 20 jaar gekost om de ruim 1600 afleveringen te verwerken.
9: Hallo!

0: de beeld- en geluidskwaliteit van de uitzending is verbeterd. De eerste 10 afleveringen van de Fabeltjeskrant staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer nog, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik wil bijna zeggen, dit is de Fabeltjeskrant. Ik ben helemaal in de moed, moet je zeggen. Het is Radio M Utrecht.
2: We zijn net wakker, we moeten niet nu gaan slapen.
1: Nee, maar dat dit dan in het NOS Journaal zit, is natuurlijk landelijk nieuws ook. Dat al die afleveringen, die ik ook vroeger allemaal ongetwijfeld gezien heb. Elke avond was het op televisie. De Fabeltjeskrant, ja, dat was het gewoon helemaal om naar te kijken. Dat het gedigitaliseerd is, dat iedereen dat kan gaan bekijken. Dat
2: ga
1: is
2: je het weer kijken?
1: Ja, ik ben helemaal in de stemming, nu al. Het is 2:02. Ik ben al in de stemming van spelletjes spelen, daar hebben we het zo meteen over. En dan ook nog eens een keer de Fabeltjeskrant. Echt, het is
2: wat een nostalgie.
1: Dit is een woensdag, mensen. Dit
2: ja,
1: is echt
2: er komt van alles boven, hè? Over juffrouw Ooievaar.
1: Ja.
2: En Ed en Willem Bever.
1: Ja. Ja. Ja, ik ga.
2: En hoe heette die wolf ook alweer?
1: Die wolf. Bor. Bordenwolf. Ja, een hartstikke idee.
2: Goed zo.
1: Maar ook inderdaad. Hebben we dan echt over de Fabeltjeskrant hier bij Radio M Utrecht?
2: Ja. Meneer de Uil.
1: Hallo meneer
2: de Uil.
1: Waar brengt u ons naartoe? Ik vond het leuk als kind. Kind komt weer helemaal boven.
2: Geen mop aan.
1: Maar ook de serieuze zaak hier bij Radio M Utrecht. Vandaag natuurlijk. Het regionale nieuws. Het nieuws uit de regio.
2: Even onze eigen Fabeltjeskrant.
1: Nou,
2: nee,
1: ik hoop het niet natuurlijk. Ja, nee, die link legde ik even niet. Het nieuws uit de regio. Radio M Utrecht. Even kort, Marjolein.
2: Het gaat over zwarte rookpluimen boven Leerbroek gisteravond, want een loods stond in brand en die vlammen die sloegen er behoorlijk uit. De brandweer kon een woning ernaast redden, niet de schuur, en over de oorzaak is nog niets bekend. Een doorbraak in een politieonderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in een stuk bos tussen Leersum en Overberg. Zij werd 2 maanden geleden gevonden door een voorbijganger en de politie laat nu weten dat een man is opgepakt. Het regent, maar de waterstanden die zijn zo laag dat veel veerpontjes nog aan de kant blijven. En hoe de schippers zich nu vermaken, dat vertel ik je zo om 12:30.
1: Maar je zo
2: en niet 12:30, 19:30. Oh, dat is wel een fabeltje.
1: 12:30 dan ben je al klaar met je...
2: Dan stop ik ermee.
1: Dan ben je klaar met je lijstdienst. Goed, we hebben die kwalijk voor de verwarring. Want ik denk dat het daarom komt allemaal.
2: Een beetje druk in mijn hoofd.
1: Marjolein, hartelijk dank. Tot zover even dus nieuws in het kort. Ik heb nieuws van de weg en dat rijdt goed door. En dit hoor je zo meteen, maar dan helemaal. Welk nummer is dat? Blijf luisteren.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

0: muziek van Sister Sledge. Hier is The Greatest Dancer, een van de grote hits van deze Amerikaanse meidengroep. Want dat was het natuurlijk, ja. En ook bij ons in Nederland een behoorlijk succesvol geheel. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 7:10. Robert-Jan Boy in Veenendaal vanmorgen. Die gaat praten over een best wel pittig onderwerp, maar dat gaan wij zeker niet uit de weg. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen. Ja, Veenendaal, op weg naar het Kees Tipplein, vlak voor de bibliotheek. Daar is een tentoonstelling gisteren geopend, een openlucht tentoonstelling dus over femicide. Nou, dat is een actueel onderwerp uiteraard, omdat het precies een jaar geleden is dat Lisa uit Abcoude is vermoord. Veel aandacht ook vandaag voor die gebeurtenis van een jaar geleden. En dus ook in Veenendaal, hoewel het hier nog breder wordt getrokken, want hier gaat het ook over slachtoffers die door de partner zijn gedood. En die verhalen worden verteld door nabestaanden, heb ik begrepen, via die tentoonstelling. Nou, we gaan er zo meteen over praten met de Soroptistenclub Reden Veenendaal. Die houden zich bezig met de positie van vrouwen, om die te verbeteren eigenlijk. En dat zijn onder meer vrouwen met wie we over gaan praten over deze tentoonstelling. Ja. En eens even kijken wie we nog meer tegenkomen. In ieder geval de wethouder van Veenendaal, die het heel erg belangrijk vindt dat dit gebeurt, kunnen wij ons zomaar voorstellen. En de vraag is natuurlijk ook, wat wordt er verder aangedaan, ook in Veenendaal, als het bijvoorbeeld gaat over veilige fietsroutes?
0: Ja, natuurlijk, ja. Nou, het is een pittig onderwerp dat we zeker niet uit de weg gaan. Femicide, vrouwenmoord, dat is niet nogal wat. Dus na 7:30 uitgebreid horen we jou vanuit Veenendaal. Robert-Jan, tot zometeen, hè?
1: Tot zo.
0: 7:11. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Een diversiteit vanmorgen in de uitzending. Ook met een vrolijke noot natuurlijk. Want ja, smile on the mond. Je staat op. Het is woensdag vandaag. En je wilt vast en zeker een spelletje met ons spelen.
2: Ja, en we hebben het daarover omdat we willen weten van jou. Welke bordspellen speel jij nog steeds? Want zometeen over een paar minuutjes gaan we in gesprek met twee initiatiefnemers van een bordspellencafé in Utrecht. Nou is dat geen nieuws. Want er zijn wel meerdere in Nederland, maar deze heeft er wel duizenden.
0: Ja, dat is niet te geloven.
2: Ongelooflijke collectie.
0: Je doet een kast open, zeg maar, in zo'n café, in zo'n ruimte. En dan zie je een aantal spellen, maar duizenden, dat kan niet eens in één kast natuurlijk.
2: Ik ben benieuwd hoor. We gaan er zo meteen over verder praten dus. Ja. En we horen ook graag wat jouw favorieten zijn, om even die herinneringen op te halen van vroeger misschien. Of dingen die je nu nog steeds graag speelt, zoals Itster bijvoorbeeld, een nieuw spelletje.
0: Ja.
2: En muziek, of 30 Seconds, of noem maar wat je leuk vindt. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: We gaan het meemaken. Ja. Jouw favoriete spelletje nog even.
2: Want ja, ik heb hem net genoemd eigenlijk.
0: Ja.
2: Een spoiler. Itster vind ik zo leuk.
0: Maar die is er zoveel varianten natuurlijk. Hè?
2: Ja, dan moet je guilty pleasure. Geweldig.
0: Zeg maar even voor het gemak, grofweg, muziek raden uit welk jaar en zo.
2: Ja, je moet dan het jaartal raden. En als je de titel en de artiest raadt, krijg je extra punten.
0: Ja?
2: En je kunt ook fiches leggen op anderen als de ander het niet weet. En jij wel. Dan kun je stelen. Vind ik ook leuk.
0: Oh ja. Ja, weet je, die spelregels zijn maar niet duidelijk. Ik heb het ooit een keer voor het eerst gespeeld. Want ik dacht van, ik snapte helemaal niks van. Ja, ik snapte heel veel van muziek. En bij mij was het meteen raak. Ik wist me ongeveer al die jaartallen combineren met muziek.
2: Ja, moet het echt een keer spelen, joh.
0: Maar het werd heel anders gespeeld. Toen dacht ik, ja, er moet wel iets gaan gebeuren. Maar dat
2: ja, hoe ik het uitleg, dat moet jij ook gaan doen.
0: Oké, okay,
2: dan alles.
0: We gaan dat binnenkort even samen spelen.
2: Ja, heel
0: maar
2: goed.
0: Sowieso spelen we het op de radio zo meteen.
2: Ja, leuk.
0: Onderweg Abel, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
3: Ik doe

0: grote hit voor de Nederlandse groep Abel uit het jaar 2000, het millenniumjaar. Dat is even geleden, maar leuk om weer te horen. Dat was even onderweg. Nou, misschien ben je wel onderweg. Of ga je onderweg vandaag, of hoef je helemaal de deur niet uit. Dat kan natuurlijk ook. Misschien ga je wel spelletjes spelen. Ik weet zeker dat je spelletjes wil gaan spelen. Zeker als je hoort waar we nu over gaan praten. Ja, Utrecht is wakker.
1: Ja, in Utrecht opent een café waar je bordspellen kunt spelen. Nou, is dat op zich niet nieuw. Maar je hebt hier de keuze uit de verzameling van duizenden spellen. Wel 2000, maar liefst. Ja, daar willen we natuurlijk meer over horen. Het is bedacht door de 19-jarige Mindel Werkman en de 18-jarige Maarten Hoogstenbach. Goedemorgen allebei, ze zijn hier.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja,
0: jullie zitten bij elkaar, denk ik, of niet?
2: Ja, klopt.
0: In het café al, of niet?
2: Nee, nog niet, in de auto.
1: Oh, hartstikke goed. Ja, mensen weer samen aan tafel krijgen en telefoon even wegleggen. Dat stond in het bericht dat ik las. Is dat de reden waarom jullie dit wilden beginnen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, we merken gewoon dat mensen steeds meer op hun telefoon gaan zitten. En zelfs, nou, laatst met vrienden uit eten. En je merkt gewoon dat iedereen heel snel je telefoon er eigenlijk bij pakt om even een appje te lezen of even op TikTok te scrollen. Of ja, je pakt snel je telefoon erbij. Dus we dachten, hoe kunnen we nou mensen samen aan tafel brengen? Dat je echt voelt dat je samen wat aan het doen bent. En dat kan natuurlijk heel goed met spelletjes. Dus zo zijn we er eigenlijk op gekomen.
1: Ja, dus eigenlijk om meer aandacht voor elkaar te hebben, maar ook om die telefoon weg te leggen.
2: Ja, dat zeker.
1: Ja, geldt natuurlijk ook voor volwassenen. Kijk Bob even aan.
0: Ja, zeker. Ja. Maar ja, je kijkt voor alles op je telefoon, toch? Dat doen jullie ook, neem ik aan. Ja,
2: klopt.
0: Maar het is inderdaad irritant als je met elkaar bent dat iemand op een gegeven moment helemaal zijn aandacht niet meer bij het gesprek heeft. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Zeg, 2000 bordspellen, we hebben dat verkeerd gelezen, hè? En gehoord.
3: Het is toch echt wel wat er is gebeurd.
1: Bizar, wat veel. Hoe groot zijn de kasten wel niet in het café?
3: Ah, we hebben er flink wat moeten neerzetten en moeten bouwen ook. Maar ja, dat hoort erbij als je 2000 spellen hebt.
0: Maar waar komen ze vandaan dan? Ik bedoel, ik neem niet aan dat jullie de boer op zijn gegaan en overal aan het winkels dit hebben gekocht, neem ik aan.
2: Nee, ja, we hebben via Marktplaats heel veel spellen gehaald.
0: Ja,
2: en heel veel mensen die ons kochten 300 bordspellen in één keer. Dus die konden dan gelijk ophalen, de hele auto vol met spellen. En heel veel kringlopen zijn we af geweest.
0: Oh ja, tuurlijk ja. En allemaal wel gecontroleerd, neem ik aan, of die spellen compleet zijn, of moeten we dat in de praktijk gaan ondervinden als jullie straks open gaan?
3: Nee, ze zijn bijna allemaal gecontroleerd en natuurlijk kan er ooit een foutje tussen zitten. Maar spellen die ook echt compleet moeten zijn om ze te kunnen spelen, hebben we ook nog wel even doorgekeken. En ja, het kan zijn dat er natuurlijk eens een keer in die 2000 spellen een fout in zit, maar ja, dat is dan ook even zo.
1: Hey, wat een operatie. Hoe lang zijn jullie wel niet bezig geweest met het verzamelen van die spellen?
3: Nou, in het begin de eerste maand zijn we denk ik inderdaad wel heel erg bezig geweest met spellen verzamelen.
1: Oh.
3: Maar ja, als je gewoon lekker rond gaat rijden en het allemaal een beetje bij elkaar gaat verzamelen, dan kom je er ook wel.
1: Maak je er zelf ook een spel van?
0: Ja. Zeg, noem even wat spellen die jullie ingeslagen hebben. Misschien even wat ouderwetse spellen. Ik bedoel daarmee spellen die waarschijnlijk niet meer gespeeld worden, maar vroeger wel bij mensen.
2: Ja, we hebben Risk, we hebben Stratego.
0: Oh ja.
2: Rummy Cup,
3: alle
2: oude spellen, maar we hebben ook dus Twix en 30 Seconds en van alles eigenlijk. Eigenlijk alle spellen die je kan verzinnen hebben we wel.
1: Zo leuk.
3: En anders hebben we ook de deal dat mensen gewoon spellen mogen opschrijven die ze nog missen.
0: Ja.
3: En dan gaan wij die spellen regelen.
0: Nou, vanmorgen waren we een beetje filosoferen op de radio. Dachten wij van, oké, wat voor spellen waren er vroeger? En nou ben ik alweer wat ouder dan Anne. Dat scheelt echt heel veel, hoor, trouwens.
1: Ah, 30 jaar.
0: Maar ik had vroeger het spel Wildlife. Hebben jullie ook Wildlife of niet?
3: Ja, die hebben we zeker.
0: Ja, dat kan ik niet missen natuurlijk, ja.
1: Als je geweldig.
0: Maar goed, dat is een spel. Wat leuk was, we keken het even na. Dat tegenwoordig, of tenminste tegenwoordig, het is ook weer niet meer modern. Dat werd met een DVD gespeeld. Ik heb nog een bordspel thuis. Dat heb ik bewaard. Ik vond het wel leuk. Dus echt de ouderwetse vorm. Want je hebt natuurlijk ook veel spellen die wel gemoderniseerd zijn in de loop van de jaren, toch?
3: Ja,
2: we hebben ook heel veel verschillende versies van
0: zo'n
2: spellen.
0: Ja.
1: Kijk, Monopoly heeft natuurlijk ook al tientallen versies, hè, bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: daarover gesproken, wat is het oudste geld dat jullie tegenkwamen? Dat was nog in guldens, dat is echt ver voor jullie tijd natuurlijk, maar in guldens werd er natuurlijk betaald. Zie je ook hoe oud zo'n spel dan is, bijvoorbeeld, dat het gemaakt is in 1980 of 1960 of zo?
3: Oeh, Ja. Dat vind ik nog wel leuk om eens een keer te kijken inderdaad. Als je daar nog eens goed kan zien.
2: Ja, en dan dus zie je wel echt aan de verpakking dat...
4: Ja, dat uit elkaar valt. Dat met plakband, of let op, met pleisters plakte je bijvoorbeeld al een doos aan elkaar. Dat die uit elkaar viel. Goed, waar jullie zitten is even belangrijk.
1: Ja, jullie zitten in de pingpongclub, hè, aan de Concordiastraat, dus in
3: Utrecht. We doen het samen met de pingpongclub. Mm-hmm. En het is een heel oud gebouw, oude loods, die we helemaal hebben...
2: Ja, vroeger werden daar oude treinen opgeslagen.
4: Oh, ja, natuurlijk, ja. Loods, ja, ik snap het, ja.
2: Ja, het is echt mega. En ik werk bij de Hondenkop. Dat zit iets verder, dus een restaurant. En daarin zit een bakker en daar werkt Maarten. En zo kennen we elkaar ook. En de pingpongclub en de Hondenkop hebben dezelfde eigenaren.
4: Oh.
2: En er stonden dus ruimtes vrij die in de pingpongclub waren. Dus die konden we gebruiken.
4: Nou, we gaan jullie officieel open vandaag. Maar binnenkort kan iedereen gewoon, neem ik aan, het café binnenstappen en een spelletje uitkiezen. Dus.
3: Ja. Precies wat we willen. Mensen kunnen gewoon lekker langskomen. En ook als ze ideeën nog hebben of als ze nog dingen bij ons willen organiseren. We hebben nu al een aantal mensen die hebben gezegd... ja, kan ik niet een UNO-avond of een pokeravond bij jullie organiseren?
2: Ja, of verjaardagen
1: Leuk.
2: Alles dan.
1: Jullie hebben ook plannen om samen te werken met bejaardentehuizen, toch? Dat hoorde ik vanmiddag nog gisteren.
2: Ja,
1: dat
2: klopt.
1: Wat leuk.
2: Ja, klopt. Ja, we zijn op maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
4: Mm-hmm.
2: Dus we zouden dan het leuk vinden om met bejaardentehuizen samen te gaan werken.
4: En moeten die dan naar jullie toe komen? Want sommige mensen zijn natuurlijk niet meer goed ter been. Of gaan jullie met de spelletjes langs dan bij mensen?
3: Ja, zitten we nog over na te denken inderdaad hoe we het willen vormgeven, maar... waarschijnlijk een combi van wij kunnen langskomen, maar er zijn natuurlijk ook nog genoeg bejaarden die wel gewoon lekker in een bus
1: met
3: een
1: belbus kunnen komen. Ja, hartstikke leuk. Nou, mooie ideeën, mooie plannen. En we horen er graag meer over als jullie al een tijdje open zijn. Kom maar dan nog een keertje praten over hoe het gaat. Leuk, veel plezier en succes vanavond. En vanaf de 22e ook, als het echt open gaat voor iedereen.
2: Zeker.
1: Lindel en Maarten van Sportspelencafé De Troef.
4: Fijne dag, hè?
2: Fijne dag.
4: En lekker spelletjes spelen samen ook, hè? Gezellig.
2: Ja, dankjewel.
4: Dit is Radio M Utrecht met ook muziek uit de oude doos. Toen er ook spelletjes gespeeld werden in de jaren 60 en 70. De Lemon Pipers, dit is de Green Tambourine. Het is 6 minuten voor 7:30.

0: uit het jaar 1975. Glen Campbell. En Utrecht is wakker op Radio Web Utrecht. Zometeen het nieuws uit de regio. Een paar minuutjes geduld. Wat hebben we in het nieuws, Marjolein?
1: Een doorbraak in een politieonderzoek in Leersum. En hoe lang blijven de pontjes nog uit de vaart? Ook daar heb ik het over.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?

0: met betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
0: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Half acht. Goedemorgen, Radio M Utrecht. Luister je naar nu voor het regionale nieuws. En dat begint met een doorbraak in een politieonderzoek.
10: Het onderzoek heeft te maken met een gewonde vrouw. Zij werd gevonden in een stuk bos tussen Leersum en Overberg door een voorbijganger. Dat was in juni. De vrouw had duidelijke verwondingen toen ze werd aangetroffen. En de politie maakt nu bekend dat een man is aangehouden voor betrokkenheid. En ook wordt deze persoon verdacht van brandstichting in Veenendaal. En dat gebeurde op diezelfde 19 juni. Zwarte rookwolken gisteravond boven Leerbroek vanwege een grote schuurbrand. De vlammen sloegen uit de opslagloods en de rook was tot ver in de omgeving te zien. Brandweervoertuigen uit Lexmond, Meerkerk, Leerdam en Schoonrewoerd gingen erop af. Het lukte om de woning ernaast te sparen. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Utrecht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een forse aanrijding. Een bestelbus en auto botsten op de Europalaan hard op elkaar. Het busje kwam door de klap op zijn kant terecht. De toedracht wordt onderzocht. Door de lage waterstanden blijven de veerpontjes nog aan de kant. Ondanks de buien van deze week kunnen ze nog niet gaan varen. Sinds begin van de maand ligt de liniepont aan de wal. Geen pont is tussen Culemborg, Houten en Everdingen. Ook de verbinding tussen Culemborg en Schalkwijk vaart niet. Volgens de uitbaters van de ponten moeten daarvoor nog veel meer regen vallen. Vooral in Duitsland. En deze tijd die gebruiken ze daarom voor onderhoudswerk. En ze balen natuurlijk. En daar kun je meer over lezen op onze app en website. Het komt trouwens wel weer wat water bij vandaag.
11: Hoeveel?
10: Buien, ja, hoeveel millimeter, dat moet Margoye maar vertellen.
11: Ja.
10: Maar er zijn van allerlei buien over de dag. En ja, het wordt zo'n 21 graden.
9: Ja. Ja, we gaan het er allemaal over vragen, inderdaad. En ja, voordat die pont weer kan gevaren, al komt er 5 millimeter bij.
10: Millimeter,
9: 5 centimeter is niet genoeg, denk ik.
10: Nee, moet wel minstens 30 of zo. Ja,
9: daarom. Dankjewel voor het regio nieuws. Weer even in het kort. Tot zo weer.
10: Tot zo.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Vanmiddag de Goede Middag Zomertour met Jos van Heerden.
17: Is er nog genoeg water om te varen in de Vecht en in de Loosdrechtse plassen? Jos die zoekt het uit vandaag, want hij gaat weer naar de drukste sluis in de buurt. Spreekt varende vakantiegangers aan. En ook bij de gezelligste sluiswachter ter wereld, sowieso. Dat is Leo.
9: Die gaan we horen natuurlijk. En je kunt hem ook zien dan dus, hè?
17: Ja, Leo. Je bent welkom om langs te komen tussen 2 en 5 uur 's middags vandaag. En er staan stoelen en er is koffie en taart en ijs. Nou, Jos heeft het helemaal uitgedokterd.
9: Wat een geweldige radio-uitzending wordt het ook.
17: Ja, lekker.
9: Ja, wij hebben ook van alles, maar geen taart trouwens.
17: Ach, nou, jammer zeg, kunnen we dat nog niet even regelen.
9: Ja, we gaan even een feestje bouwen. Maar goed, Jos, alle credits vanmiddag nu hier vanaf 2 uur, hè?
17: Ja, vanaf 2 tot en met 5. En het adres is de Meindense Dijk 21 in Loenen aan de Vecht.
18: Utrecht is wakker met

0: Radio M Utrecht. 7:30 inmiddels geworden. En het is vandaag alweer een jaar geleden. De moord op de 17-jarige Lisa uit Apeldoorn. De schokkende gebeurtenis heeft veel losgemaakt in Midden-Nederland en in heel Nederland. En de hele wereld heeft erover gesproken. Er kwamen acties voor veilige fietsroutes bij ons in Nederland. En meer aandacht voor geweld tegen vrouwen. De tentoonstelling Femicide is gisteren in Veenendaal geopend. Ja, daar staat een goed voorbeeld van. Te zien op het Kees Stipplein in Veenendaal. Robert-Jan Boy, jij bent er ook vanmorgen.
1: Jazeker. En het is nog vrij rustig hier op het Kees Stipplein, zou je in alle bescheidenheid kunnen zeggen. Het is een nieuw plein. Aan daar, ja, de cultuurfabriek die maakt onderdeel uit van het plein. Dat is een bibliotheek, maar daar is ook een soort museum. Het is een museum, kun je van alles zien. Maar voor de rest een winkelcentrum hier, allerlei gelegenheden om ons heen. En dat plein met die grote panelen erop. Waar als je aankomt lopen allemaal, ja, gezichten zijn te zien van vrouwen. Met een tekst erop. Ze belden mij huilend op. Je moet nu komen, ik moet hier weg. Nou ja, dan ga ik naar de zijkant, zie je het hele verhaal, wat daar dan achter zit. Andere zuil, op de dag van hun laatste ontmoeting ging het vreselijk mis. Wat zien we daar? Ik wist niet dat deze knuffel onze laatste zou zijn. Ja, zo zijn het allerlei teksten die met de nabestaanden ook te maken hebben, die erbij zijn betrokken. Hiete Miese van de SOR Optimistenclub Rene Veenendaal. En Monica Brouwer is er ook bij. SOR-optimisten, die zetten zich in voor vrouwen, de positie van vrouwen. Klopt. Die waren gisteren ook bij de opening hier, ja, van de tentoonstelling.
2: Zeker, zeker.
1: Hoe was dat?
2: Indrukwekkend. We weten van het bestaan allemaal wel af. Maar je wordt dan toch wel weer even met je neus op de feiten gedrukt. Vooral omdat er een moeder van een van deze meisjes die afgebeeld staat op de zuilen haar verhaal deed. En ja, dat was erg emotioneel en dat raakt je.
1: Ja, geweld tegen vrouwen. Een jaar geleden de moord op Lisa uit Apeldoorn. Ja, die was op de fiets, zeg maar, bij Duivendrecht.
2: Ja, die was op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. En ze had zich niet gerealiseerd wat voor gevaar ze liep.
1: En wat we hier zien heeft met moorden te maken binnen het gezin, hè?
2: Ja, achter de voordeur noemen we dat wel eens, hè?
1: En ook geweld tegen vrouwen.
2: Ja, ja, precies. En die vrouwen realiseren zich waarschijnlijk niet voldoende wat voor gevaar ze lopen en hun omgeving ook niet.
1: Ik kijk even over de schouder. Ik voel me dagelijks schuldig dat ik haar niet heb kunnen beschermen. Moeder Tineke van Annemieke, waar Dieter het net over had.
3: Ja. Dit is maar één moeder die dit zegt. Maar als je realiseert dat er in Nederland elk jaar, nou, ongeveer 45 vrouwen worden vermoord op deze manier. Dat is eens in de 8 dagen dat een vrouw vaak door haar partner of ex-partner om het leven wordt gebracht. Ja. En vaak zie je zo'n traject al aankomen. Dat een man zo'n vrouw gaat isoleren. Steeds meer macht over een vrouw wil hebben. En de laatste fase van zo'n proces is dan soms die femicide. Dat iemand echt vermoord wordt. En de omgeving die voelt zich dan schuldig dat ze het niet eerder hebben gezien. Achteraf realiseert zich van, oh ja, maar dat was er en dat. Ze mocht nooit meer met vriendinnen uit. Ze mocht niet meer. Ze werd alsmaar gecontroleerd. Die man belde haar de hele dag op en ze moest opnemen. En als ze niet opnam, dan werd hij ontzettend boos en ging hij uit zijn dak. Nou, dat zijn allemaal signalen of rode vlaggen die ook hier op een van de panelen
1: die staan. Die moet je dan herkennen.
2: Ja, dat is heel belangrijk. En daar vragen wij ook aandacht voor als SOR-optimisten. Daarom steunen wij dat initiatief van de gemeente in samenwerking met Orange the World om de bewustwording van kijk eens beter om je heen. Ja. En durf ook mensen aan te spreken. Dat ze zich gezien en gehoord voelen.
1: En daarom deze openlucht tentoonstelling om dat onder de aandacht te brengen.
2: Ja, dit is een heel mooi middel waar mensen langslopen. Mensen lopen hier naar de bibliotheek. Lopen naar het centrum van Veenendaal. En je loopt ergens langs en onwillekeurig lees je dingen en ga je erover nadenken.
1: Ja, je ziet de grote foto's van de vrouwen die dan vermoord zijn. En dan die tekst erbij waar we het net over hadden. En dan denk je van, hé, wat zit er nou achter? En dan kun je aan de zijkant dus de verdere toelichting lezen. En zo moet dat wat teweeg brengen. Nou, we blijven hier nog eventjes. We komen zo uiteraard terug. Want is dit nou iets van de laatste tijd? Of is het al jaren aan de gang? Dat is ook een vraag. Ja, ik zie dat...
2: Ik ben
1: behaald wordt, ja. Nee, maar we wachten nog even.
2: Ik ben bang dat het al heel lang duurt, ja.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Een vrouw belt aan bij een oudere dame en zegt dat ze zwanger is en of ze even naar de wc mag. Uiteraard mag dat, zegt de vrouw. Maar het blijkt een oplichter die sieraden steelt en een portemonnee. Gelukkig staat zo beeld. Ook beeld van een man die inbreekt bij een seksshop in Utrecht. Hij gaat er vandoor met een gevulde kassalade. En twee zakkenrolsters slaan toe in een supermarkt in Barneveld. Ze stelen de pas van een oudere dame en ze pinnen in Leusden. Dus misschien komen ze daar vandaan. Tip de politie als je informatie hebt.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: En Gold and Never Let It Slip Away. Het is bijna 10 minuten voor 8 geworden. Hoog tijd om met Margot maar eens over het weer te gaan praten. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Standaard tijd natuurlijk. 10 voor 7, 10 voor 9. En in de tweede uur Utrecht is wakker, 10 voor 8. Hoe staan we ervoor vandaag en de komende dagen? Want er is wel wat regen naar beneden gekomen. Maar natuurlijk veel te weinig voor de natuur. Maar we zijn er nog niet vanaf. Die regen die gaat nog wel even door. Maar hoeveel en zo in millimeters?
1: Precies, ja, dat is een beetje een lastige vraag. Wel een goede vraag.
0: Ja, Marjolein gaf er ook geen antwoord op. Marjolein met het nieuws en erachteraan kort het weer. Dus die verwees even naar jou op de radio. Hoeveel millimeter?
1: Ik weet het natuurlijk. Hè. Ja. Nee, het lastige van de weersituatie die vandaag een beetje begint en tot en met zaterdag duurt, is dat de neerslaggebieden in de vorm van buien overtrekken. Ja. En buien hebben helaas de eigenschap dat sommige helemaal leeg regenen. Hè, en dan kan er in de korte tijd veel en significant regen vallen. En op andere plekken valt het weer tegen. Dus wat dat betreft is het lastig om in te schatten hoeveel er gaat vallen. Ik kan natuurlijk wel zeggen wat er op dit moment in de regenmeter zit. En dat is nog niet veel van afgelopen nacht. 0,2 in Hellendoorn en 0,8. Ach nee, ik moet even de goede provincie hebben. Ja, dat is
0: dit
1: dus,
0: is Overijssel, vind ik ook leuk om te weten hoor. En het is in Hellendoorn.
1: In Odijk 0,1 en Wijk bij Duurstede 0,2. Dus wat dat betreft zijn we een beetje de dans ontsprongen. Maar op dit moment zien we vanuit het westen echt wel een buiengebied richting onze provincie trekken. De meeste actieve regen die trekt momenteel over Noord- en Zuid-Holland richting bijvoorbeeld Lelystad en dan weer richting Gelderland. Mm-hmm. Maar wij gaan het een en ander opvangen. Dus vanochtend is het bewolkt. Af en toe trekt er een bui over. Dan is het weer eventjes droog. Vanmiddag wordt het sowieso een beetje droger. Dan komen we aan de achterkant van het buiengebied te zitten. Met later op de dag, eind van de middag en avond ook een beetje zon. En temperaturen op dit moment rond een graadje of 17. Mm-hmm. Het is niet koud buiten met weinig wind. En we gaan vanmiddag naar zo'n 21 graden. Dus we gaan weer over die 20 graden heen.
0: Ja, dat is vandaag zeg maar. Het valt allemaal wel mee. Het is niet echt een hoeveelheid regen waarvan je denkt van nou, en de temperatuur is goed. Dus op zich denken we goed. En we zitten een beetje stijgende lijn in qua verbetering van weer. Als je al praat over een slecht weertype vandaag.
1: Nou, we gaan de komende dagen echt wel meerdere actievere buien ook in onze provincie opvangen. En dat begint eigenlijk morgenochtend al. Ik denk dat morgenochtend, als ik jullie weer spreek, dat het dan bewolkt is en buiig. Misschien ook wel met een enkele onweersklap. Dat trekt echt niet de hele dag over. Want in de middag denk ik dat we weer even een kleine pauze hebben voordat het volgende buiengebied erover komt. Maar vanaf morgen moet je echt rekening houden dat er echt stevige buien ook bij ons vallen. Vooral overdag, als die temperatuur een beetje gaat oplopen. Dat pookt de energie in de wolken op. En dat betekent dat er dan misschien ook wel gaan onweren bij temperaturen van 1, 22 graden. En dat onstabiele weer houdt ook nog vrijdag aan. Maar vanaf zaterdag lijkt het weer wat droog te gaan worden voor een paar dagen.
0: Je maakt ons weer een beetje blij.
1: Nou, ja. Altijd positief eindigen.
0: Dat weet je al, ja. Nou, niet helemaal, want je hebt nog een mogelijkheid om het nog positiever te maken met een weerspreuk. Daar gaan we natuurlijk even mee afronden.
1: Ja, nou, met het vochtige weer wat nu begonnen is, komen ook de paddenstoelen weer in zicht.
0: Oh ja,
1: ik heb ze nog niet gezien hoor.
0: Ja, nu al.
1: Dat heeft met het vocht te maken. En als het dan ook nog lekker warm is, dan schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Daar komt hij dan. Ja. Regen op de droge grond, dan een paddenstoel in je mond. Maar wees voorzichtig, want niet elke paddenstoel is gezond.
0: Ik ben op zich gek van champignons, moet ik je ook zeggen hoor.
1: Oh, ik ook. Ja, kanterellen, heerlijk.
2: Oh ja. Ook wel, hoor.
1: Ja.
0: Maar je plukt ze toch niet in de natuur, mag ik hopen? Margot?
1: Nee.
2: Dat truffel is, eten, dat, ja, dan krijg je andere effecten.
0: Ja, dat is weer wat anders.
2: Hallo?
1: Ja, precies, ja. Andere paddenstoelen, Anne.
2: Nou, ik hou wel op.
0: Dat doen wij nooit, Margot, hè? Anne wel.
1: Nee, dat is voor mij onze tijd, ja.
2: Dat durf ik gewoon te vertellen op de radio.
0: Zeg, nog een keertje dan die weerspreuk, want hij is zo leuk.
1: Ja, nou, regen op de droge grond, dan schiet een paddenstoel in je mond. Maar wees voorzichtig, want niet elke paddenstoel is gezond.
0: Geweldig. Margot, dankjewel. Tot zo meteen met 10 voor 9. Heb ik de koffie klaar. Tot zo, hè?
1: Ja, lekker.
2: Met een paddo-druppel. Nee.
0: Ja. Utrecht is wakker. We gaan ook spelletjes spelen in het volgende uur. Natuurlijk gaan we het hebben over de bordspellen. Wat speelde je vroeger bijvoorbeeld? Of wat vind je nog steeds leuk? Want dat is een vraag vandaag.
2: Ja, kun je antwoord laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. In aandacht natuurlijk ook het regionieuws met Marjolein. En nog even voor 8 uur genieten van de kennismaking destijds met de Noordmannen. Ja, ze kwamen uit Noorwegen vandaan. Aha, en het bekende.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Leren mediteren, zen.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey, je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Hallo, Odido.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er opnieuw acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met de onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De Amerikaanse universiteit Harvard schikt voor $53 miljoen met nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap. Vorig jaar werd een oud-beheerder van het mortuarium van de universiteit veroordeeld omdat hij jarenlang lichaamsdelen mee naar huis nam om ze daarna te verkopen. Nabestaanden spanden een rechtszaak aan tegen Harvard omdat de universiteit te weinig zou hebben gedaan om het wangedrag van de medewerker te voorkomen. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. En ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. Een vrouw uit Blerik is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in haar slaapkamer. Daarna dook de netpython in een kledingkast. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Dus ze kwam de slang vervolgens zelf ophalen. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. En ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man onder meer achter dit intro. Van het nummer Gimme All Your Loving. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. En het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio M Utrecht, daar luister je naar. Het 3e uur van Utrecht is wakker. Ging voor start met het nieuws uit binnen- en buitenland. En nu het nieuws uit de regio. Marjolein.
4: De politie heeft iemand aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de mishandeling van een vrouw. Ze werd 2 maanden geleden met verwondingen gevonden in een stuk bos tussen Leersum en Overberg. Deze verdachte was volgens de politie ook betrokken bij brandstichting. Zwarte rookwolken gisteravond van ver te zien in de omgeving van Leerbroek. Er was brand in een schuur. De brandweer kon de woning ernaast redden, helaas niet de schuur. Over de oorzaak is nog niets bekend. En ondanks de regen komt waterschap Amstel, Gooi en Vecht met extra maatregelen vanwege de droogte. Vanaf vrijdag is er een verbod om overdag grondwater te gebruiken voor het beregenen. En dat geldt in delen van Utrecht, Stichtse Vecht en Eemnes. Er zijn wel wat uitzonderingen, bijvoorbeeld voor monumentale bomen. Ook dat hoor je zo om 8:30.
3: En dit hoor je ook zo meteen. True love, that's a wonder.
5: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog. Verkeersverwachtingen.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

0: Dus Sandy Coast en Hans Vermeulen natuurlijk als voorman, als zanger. True Love, That's a Wonder. Het is bijna 8:09. Je luistert naar Utrecht is Wakker met vrolijke en minder vrolijke dingen vandaag in de uitzending. En we gaan niks uit de weg. Het is vandaag alweer 1 jaar geleden dat we het hebben over de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. En dat heeft heel veel losgemaakt. 1 jaar later, er zijn allerlei maatregelen genomen in Nederland, ook om voor vrouwen de wegen veiliger te maken, de fietspaden beter verlicht. Maar zet dat genoeg zoden aan de dijk? We praten daar onder andere over. In Veenendaal, Robert-Jan Boy is daar.
1: Ja, en ook in aanleiding van de femicide-tentoonstelling uiteraard hier is op het Kees Stipplein grote panelen met foto's van lachende vrouwen die er helaas niet meer zijn. Femicide, grote teksten bij. Dit is geen familiedrama, dit is femicide, zie ik te staan. En ik zou hier, ik voel me dagelijks schuldig dat ik haar niet heb kunnen beschermen, zegt een moeder van Tineke. Nou, meer van dat soort teksten die de mensen op gedachten moeten brengen. Gistermiddag geopend. En de vraag is, had het voorkomen kunnen worden? Moet er inderdaad nog meer gebeuren? Hoewel er wel meer aandacht is voor femicide. Gieten en Monika van de SOR Optimisten Club zijn er nog bij. Ze zetten zich in voor vrouwen. Positie van vrouwen in de maatschappij. En zometeen krijgen we ook een bezoek van de wethouder. Eens even kijken wat er gaat gebeuren in Veenendaal op dit vlak. Dus genoeg te bespreken zometeen na 8:30 op het Kees Stipplein, waar het regent en waar het nog vrij rustig is.

0: Bob Marley en de Wailers, de koning van de reggae bij Radio M Utrecht natuurlijk. En Stir It Up.
1: Ja.
0: 13 voor half. Zullen we eens even een ouderwets bordspelletje gaan spelen?
2: Ja.
0: Lijkt me hartstikke leuk.
2: Vandaag veel over hier in Utrecht is wakker. Omdat we een gesprek hebben gehad om 17:15 met twee jonge initiatiefnemers voor een bordspellencafé in Utrecht.
0: 2000 spelletjes hebben ze daar.
2: Ja, ongelooflijk. Wat een grote collectie. We hebben het erover gehad. Nou, zij willen dus heel graag mensen van die telefoon afkrijgen en weer aan tafel met elkaar gaan zitten om een spel te spelen. Want dat was een van de momenten dat zij zelf met vrienden merkte dat niemand op zijn telefoon zat.
0: Super idee natuurlijk. Om te zeggen, ja, allemaal van die telefoon af werkt niet. Dus van een spelletje spelen, dan moet je je aandacht daarbij houden. Heel slim.
2: Ja, dus dat gaat binnenkort openen, 22 augustus. En we hebben het even met ze over gehad. Het was een leuk gesprek, maar we willen nu van jou weten. Welke bordspellen speel je nog steeds?
0: Ja.
2: En wat zijn leuke herinneringen die je aan hebt van vroeger bijvoorbeeld, van de oude spellen? Nou, ik gelijk denk aan mijn oma die het heel leuk vond om te patiënten.
0: Oh, maar dat deed ze zelf, hè? Patience is toch, dat doe je zelf ook, toch, of niet?
2: Ja, kaartspel.
0: Klaar voor jassen is ook zo'n spel, ik val je even in de reden.
2: Ja, zeker. Of biljart. Maar ja, goed, dat zijn allemaal geen bordspellen. Ik dwaal een beetje af gelijk, sorry.
0: Nee, maar mag dat niet dan? Is het dus een ouderwets spel?
2: Ja,
0: mag
2: wel, hoor. Ja, wat voor spellen je ook allemaal leuk vindt. Mag het allemaal zijn. Nou, er zijn wat reacties binnengekomen van de mensen die gezellig met ons meeluisteren. Zoals Michael, die zegt, ik hou van oud-Hollandse spelletjes. Ja, zoals Mens erger je niet en Rummy Cup speelt hij graag met de ouderen, waar die elke dinsdag is in Nieuwegein. Leuk. Even kijken, we hebben ook nog David, die zegt, ik hou van gezelschapsspellen. Wat je dus doet met meerdere mensen. Ja, sommige spellen kun je wel echt met 8 man spelen of zo. Dat is wel leuk. Mm-hmm. Eens even kijken, Anke zegt, hoi hoi. Met onze kleinzoon spelen we graag Monopoly. Othello, dat ken ik niet. Ken je dat, Bob?
0: Van naam?
2: Othello?
0: Ja, van naam. Mm. Maar ik zit ook aan een film te denken.
2: Othello, even Othello. Snel.
0: Op... Nee, iets anders denk ik aan. Weet ik niet meer wat. Maar het...
2: Oh god, ik krijg ineens een toneelstuk van Shakespeare.
0: Nou, precies, natuurlijk ja. Ik denk dat het is iets anders, ja. Othello.
2: Geen idee, nou leg het uit, Anke, als je dit hoort. Rummy Cup vindt ze leuk, Mens erger niet vindt ze leuk. En ze speelt ook Word Feud op de telefoon.
0: Oh ja.
2: Maar ja, goed. Dat
0: jij ook?
2: Ja. Ik heb het gespeeld met mijn oma. Ja, Word Feud. Ja, ik speel het niet meer, nee, want mijn oma is er niet meer.
0: Ja, maar goed, dan heb je wel mooie herinneringen aan.
2: Ja, precies. Ja. En bordspelletjes speelden we ganzenbord vroeger.
0: Ja.
2: Ja, lekker bij de open haard in de winter. Lekker met een kopje chocomel.
0: Ja, lekker hoor. Chocolademelk ook
2: altijd
0: lekker.
2: Wat speelde jij vroeger graag?
0: Qua spelletjes bedoel je, Monopoly speelden we, Wildlife heb ik het eerder over gehad in de uitzending.
2: Dus met die dieren?
0: Met die dieren, ja. Dan moest je dieren uit overal van de hele wereld verzamelen, zeg maar. En dan kon je winnen. Katachtige, reptielen, dat waren categorieën. Wilde beesten vond ik het leukste daarvan.
2: Oh, ja.
0: Ik vond het leukste dier, en nog steeds vind ik het een geweldig dier trouwens. De cheetah, jachtluipaard is dat.
2: Ja.
0: Dat is het snelste dier ter wereld. Die kan echt in no time kan hij op 100 km per uur uitkomen. Of in ieder geval in die richting, zeg maar.
2: Als je erover nadenkt dat je dan zo'n dier hebt.
0: Of zo'n prooi te bejagen. Zo'n dier heb je niet even in de tuin, achterin de tuin. Mag ook niet trouwens.
2: Jammer.
0: Ja. Maar dat spel Wildlife, mensen, echt hier niet, hebben we het al over gehad. Mastermind kan ik me herinneren van vroeger. Pim Pampet schiet me er binnen.
2: Pim Pampet. Oh god, ja,
0: dat toch?
2: Ook nog. Ja, dat speelden wij ook wel eens. Ja? Ja, we speelden ook wel eens Uno. Ken je nog dat kaartspel?
0: Ja, van naam.
2: Dat zo reverse kon leggen. En dan de ronde tafel weer omkeerde.
0: Ganzenbord. Hoe ouderwets kunnen we het hebben?
2: Dood. Nou moest je helemaal opnieuw beginnen.
1: Vreselijk.
2: Oh, dat is chagrijnig. Kun je goed tegen je verlies?
0: Nee, slecht.
2: Oh man, dat is zo chagrijnig als dat gebeurde.
0: Ja.
2: Of dat je dan in de gevangenis zat. Op Monopoly. Zit je daar. Iedereen speelt door. Koopt die hele Kalverstraat leeg. Al die huizen.
0: Ja, dat is ook niet meer leuk.
2: Nee, dat is wel leuk.
0: Ik weet niet of mijn vader nu luistert. Want dan ga ik hem geheim vertellen. Ja, die luistert nu.
2: Speelde je vals?
0: Ja, nee. Mijn moeder speelde vals. Met mij samen. Want
2: Die
0: wilde natuurlijk altijd dat ik win. Dus ik kreeg onder de tafel altijd briefjes uit de bank. Mijn moeder was altijd de bank. Dus mijn vader denkt nu, hè? Echt waar? Ja. Mijn moeder is er niet meer. Maar in dit geval, als ze hierboven zit te luisteren, dan zou ze heel erg lachen. Want ik, is geweldig natuurlijk. Dus ik won heel vaak met Monopoly. Ah, mijn vader wist dat natuurlijk wel, denk ik nu. Tuurlijk
2: wist
0: hij dat wel.
2: Dat je die herinnering hebt, zeg. Ja, hilarisch. Ja. Oh, valsspeler.
0: Veel reacties. Henny ook zegt, ik heb vorige week nog gekaart. Veel gekaart. Het was een weekje vakantie met de Ouderenbond, KBO moet ik zeggen, we gaan uit IJsselstein. We waren in Oud-Marsum. We hebben heel wat potjes gekaart. Hartstikke leuk, hè?
2: Zo, nou
0: Cor zegt Bob, Anne, vanmiddag gezellig een potje klaverjassen ga ik bij mijn oudste broer Chris en mijn schoonzus Annie. Samen met mijn vrouw. Kortom, met z'n viertjes, altijd gezellig. Veel mensen kaarten dus inderdaad.
2: Ja, dat kaarten blijft erin zitten. Het is ook makkelijk mee te nemen. Dat is ook wel echt een voordeel. Wat ik ook leuk vind is 30 Seconds. Speel ik heel vaak met vrienden.
0: Wat is het ook alweer?
2: Zo'n kaartje en er staan dan een paar woorden op. En die moet je dan zo snel mogelijk binnen een bepaalde tijd in 30 seconden dus omschrijven. De andere moet het raden uit jouw team. Nou, dat kan van alles zijn. Categorie showbiz, historie, dus geschiedenis, sport, algemene kennis, politiek. Alles, over alles kan het gaan.
0: Nou, wacht even. Ik bedenk een woordje en dan moet jij er iets...
2: Ja, er staat dan op het kaartje. Je hebt dan de groene en de blauwe en de gele kant.
0: Ja?
2: Dus je gooit dan een kaart en je hebt dat bordspel en dan kom je op die kleur. En dan lees je zeg maar zo snel mogelijk... Nee, je legt uit wat er staat op die kaart. Dus stel, er staat een naam, weet ik veel, een voetballer of zo. Dan moet je uitleggen wat die voetballer heeft gedaan zonder zijn naam te noemen.
0: Oh, wauw.
2: In een bepaalde tijd. En hoe beter je dat doet, hoe verder je op dat bordspel komt. En hoe groter de kans dat je wint. Enig, ja. Kunnen we een keer doen op de radio?
0: Ja, dat zit ik aan te denken, ja. Maar ik denk dat ik ga dichtslaan. Ik weet het niet, dan ik sta echt voor apen. Dat wil ik niet.
2: Dat is wel leuk. Moet ik eens spelen met Robert-Jan. Denk dat hij het ook heel leuk vindt.
0: Ja. Er komen echt nog steeds reacties binnen, ook via de RTV Utrecht app. Heel erg leuk. Gaan we zo meteen nog wel even een ronde mee maken.
2: Oké, leuk.
0: Het is zoiets van, het is onze show. Nou, het is ook jullie show. Dus reageer maar via de RTV Utrecht app. Wat je leuke spelletjes vindt om te spelen.
2: Kom
0: vandaag
2: erbij.
0: De dag of vroeger, ja.
2: Laat het weten in de app of op Facebook. Radio bij Utrecht, praten we lekker met je door.
0: Zo gaat het allemaal, net zo makkelijk. Inmiddels 7 minuten voor 8:30. Radio M Utrecht, goed dat je bij ons bent. Gezellig dat je bij ons bent. Laat ook nog even weten waar Jos vandaag is. Hè?
2: Ja, precies. De zomertour van Jos is in volle gang deze week.
0: Love is a Stranger nu. Dit zijn de Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox.

0: zijn. 1983, Dave Stewart en Annie Lennox, zei ik al. Wat hebben zij veel muziek samengemaakt. Love is a Stranger. Het is 8:58. Zometeen het regionieuws met Marjolein hier bij Radio 1 Utrecht. Mag ik je toch even vragen, Marjolein? We hebben het over spelletjes spelen vanmorgen. Ja. De bordspellen en zo. Spelen jullie thuis? Jij met... jouw dochters zijn alweer wat ouder, denk ik. Die zijn met hele andere dingen bezig. Sterk, die studeren en zo. Ja. Maar je zoon bijvoorbeeld, die is wat jonger. Spelen jullie nog wel eens spelletjes thuis? Op bordspellen of zo?
1: Soms wel. We doen nog wel eens Monopoly.
0: Oh ja, leuk hè?
1: En we hebben een bepaalde versie die niet super lang duurt. Dat is met een creditcard. Je hoeft niet meer te tellen.
0: Als ik dan mee zou spelen, dan zou ik weer 10 seconden klaar zijn.
1: Zou je failliet zijn?
2: Ja, precies. Die Kalverstraat gekocht.
1: Ik vind dat heerlijk. Want normaal moest je allemaal tellen. En dan werd er stiekem altijd wel eens geld gepakt en zo.
0: Zat
2: je net over te vertellen, popvalspeler.
0: Ja, mijn moeder gaf mij altijd geld gaf uit de bank vandaan.
1: Ja, precies. Nou ja, dat gebeurt dan niet. Dat kan niet. Cluedo doe ik ook nog wel eens met hem.
0: Hebben we nog niet gehoord inderdaad. Cluedo, wat was dat ook?
1: Ja, dan moet je de moordenaar achterhalen. En met welk wapen... iemand is vermoord. Ja. En wie het heeft gedaan natuurlijk. Ja,
0: dat zie je op televisieprogramma's. Zijn er ook weer... ik weet niet of dat nu weer herhaald wordt of zo. Ook inderdaad dat je met bekende Nederlanders... Mm-hmm. Dat doet op die manier. Maar dat is eigenlijk gebaseerd op dat spel volgens mij. Ook.
1: Ja, en zo zijn ook nog wel kaartspelletjes. Uno en...
0: noemde jij ook al aan, hè?
1: Beverbende.
2: Ja. Leuk.
1: Ja, keer gewoon. Ja, dus echt best nog wel veel spelletjes. Ja.
0: Oké, en het spel wat jullie dan vroeger thuis speelden, zeg maar, jij met je broers en je ouders?
1: Ja, dat was denk ik het niveau mens erg je niet of zo.
0: Ja, bij mij
1: en ook wel Monopoly, moet ik zeggen, deed ik. En later als student heel veel kolonisten.
2: Oh ja, Catan, ook heel leuk. Ja. Ook veel gespeeld vroeger. Ja,
0: ik ken die namen allemaal wel,
1: echt
0: maar...
1: allemaal met vriendinnen en vrienden gingen we hele avond de spelletjes doen. Dat was echt heel leuk. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Nou, leuk. De vraag aan iedereen. De hele dag hebben we het erover bij Radio 1 Utrecht. Ook bij Liesbeth en aan tafel. En ook bij Arts in Utrecht komt thuis. Welke spelletjes vind je nu nog leuk? Wat speelde je? Bordspelletjes met name. We zijn er zeer benieuwd naar. Zometeen. En dan hebben we het over het regionale nieuws. Wat hebben we in het nieuwsbulletin?
1: Ja, dat gaat over een politieonderzoek in Utrecht vannacht. En ondanks de regen neemt het waterschap toch extra maatregelen tegen de droogte.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Leren mediteren? Zen.nl. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf.

0: en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Marjolein is er voor het regionieuws hier bij Radio M Utrecht de hele ochtend. Nu ook om iets over 8:30 en dat begint met een politieonderzoek in Utrecht.
3: Dat is vannacht opgestart in Lage Weide. Er was een melding gekomen over een explosie op dat bedrijventerrein. Rond 2:30 ging de politie naar de Savannahweg. Aan de gevel van een bedrijf is lichte schade te zien. De politie zoekt verder uit wat daar is gebeurd. Zwarte rookwolken gisteravond boven Leerbroek vanwege een schuurbrand. De vlammen sloegen uit de opslagloods en meerdere korpsen kwamen er naartoe om te blussen. Het lukte de brandweer om de woning ernaast te redden. De schuur is helaas helemaal verwoest. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie die de oorzaak gaat onderzoeken. Er is een doorbraak in een politieonderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in het bos bij Leersum en Overberg. 2 maanden geleden werd ze gevonden door een voorbijganger. Het slachtoffer had toen duidelijke verwondingen. De politie maakt nu bekend dat een man is aangehouden voor betrokkenheid. En ook wordt hij verdacht van brandstichting in Veenendaal. En dat gebeurde op diezelfde dag, 19 juni. Ondanks de regen komt waterschap Amstel, Gooi en Vecht met extra maatregelen vanwege de droogte. Van vrijdag is er een verbod om grondwater overdag te gebruiken voor het beregenen. In delen van Utrecht, Stichtse Vecht en Eemnes. Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen natuurorganisaties of gemeenten wel grondwater gebruiken voor jonge planten of voor monumentale bomen. En wat die maatregelen inhouden en waar ze precies gelden, kun je ook lezen op onze app en website. Het weer dan, het is opnieuw wisselvallig. Geregeld vallen er buien. Vanmiddag is het wat droger. En dan is het maximaal 21 graden.
2: Daar gaan we het mee doen vandaag. Dankjewel Marjolein. En met jou dus ook de hele ochtend. 9:30, 10:30, 11:30.
3: Daar moet je het ook mee doen. Ja.
2: Positief gesteld natuurlijk. Dankjewel. Het is 9:03. Van een ochtendspits in Midden-Nederland is geen sprake. Goed gedaan mensen.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
8: Vanmiddag de Goede Middag Zomertour met Jos van Heerden.

0: we zijn even aan het kijken of Jos nog een beetje actief is. En ik denk, nou ja, laten we eens even kijken.
1: Laten we de luisteraars even laten genieten van dit mooie muziek.
0: Ja, dat is leuk. En het zijn de makkers en zomerzon. En die zomerzon is er misschien wel een beetje sporadisch vandaag. Maar Jos gaat wel los vanmiddag. Ook op de radio natuurlijk te horen.
1: Ja, is er nog genoeg water om te varen in de Vecht? En in de Loosdrechtse plassen? Dat gaat hij uitzoeken vandaag. Want hij gaat naar de drukste sluis in de buurt. Hij spreekt daar varende vakantiegangers aan. En ook bij de gezelligste sluiswachter ter wereld, zo gezegd. Dat is Leo. Ja, je bent van harte welkom natuurlijk om langs te komen bij Jos. Van 2 tot en met 5 middags vandaag. Er staan stoelen, er is koffie, taart, ijs en een hele hoop gezelligheid. Dus ga erheen. Het adres is Mijndense Dijk 21 in Loenen aan de Vecht.
0: En wie niet kan, geen punt natuurlijk. Wat radio-uitzending is, hè? Dus tussen 2 en 5 is het even wel genieten. Nou, tot zover de mededeling hierover. En excuus dat we de bakkers even wat langer moesten laten horen.
2: Echt, jongen.
3: Utrecht is wakker.
0: Goedemorgen.
3: Van Beten.
2: Ja hoor.

0: Hot Chocolate uit het jaar 1976 in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 10 minuten over 8:30 geworden. In Veenendaal is sinds gisteren de tentoonstelling Femicide te bezoeken. Op het Kees Stipplein is dat. Robert Jan Boy is daar vanmorgen, praten over door. De aanleiding is ook alweer een jaar geleden nu precies dat de moord op Lisa uit Apkoude plaatsvond. Wethouder Hulshof zou zich ook al bij het gezelschap gaan voegen. Robert Jan, is hij al gesignaleerd?
1: Ja, zeker, want ze is gearriveerd en we zijn een beetje naar achteren gelopen. Lopen we naar voren toe, naar het midden van het Kees Stipplein, waar de grote panelen zijn opgesteld. Bijna 2 meter hoog. De lachende gezichten van vrouwen die er helaas niet meer zijn. De teksten. Ik voel me dagelijks schuldig dat ik haar niet heb kunnen beschermen. Dat is de moeder van Tieneke. Dan denk je, wat zit daar nou achter voor verhaal? En dan zie je aan de zijkant een hele tekst. Die kun je op je gemak eventjes lezen. En dan zie je de achtergronden van een en ander. Het liefst stopte hij haar in een kooitje, is een andere tekst die je ziet staan. Ook weer met een lachende vrouw erbij. En weer een toelichting. Ja, je komt aanlopen, je ziet die lachende gezichten.
2: Ja.
1: Het prikkelt de nieuwsgierigheid om te kijken wat er nou precies achter zit. En dat is nou precies de bedoeling, mevrouw Hulshof.
2: Ja, dat klopt. Nee, als je dit ziet, zie je foto's van hele sterke, mooie vrouwen. En dan denk je, hey, wat is het verhaal wat ze vertellen? Ja, en als je dan de quote ziet, dan schrik je. En als je de verhalen ziet en leest, dan schrik je helemaal.
1: Waar bent u onder meer van onder de indruk?
2: Nou, eigenlijk over de rode draad van al deze verhalen. Je leest eigenlijk dat de nabestaanden allemaal aangeven dat het hele leuke, vrolijke, zo sterke vrouwen zijn geweest.
1: Ja.
2: Die in een relatie zijn terechtgekomen die uiteindelijk heel ongezond en zelfs dus dodelijk is afgelopen. Het realiseren van al deze gezichten, dat mensen zijn die er niet meer zijn, dat een verhaal is achter de cijfers, ja, dat is denk ik iets wat heel erg raakt.
1: We zijn gisteren bij de opening ook bloemen gelegd hier.
2: Ja, klopt.
1: Bij moeder van de Shelly staat daar.
2: Ja, Shelly is helaas overleden.
1: Had ik maar naar mijn onderbuikgevoelens geluisterd.
2: Klopt, ik was heel erg onder de indruk van de moeder van Shelly, Mariette. Zij had het gevoel dat het niet goed zat. En zij vertelde, dat vond ik ook heel indrukwekkend, dat de honden bijzonder reageerden op deze man. En ze zei, ze neemt zichzelf heel erg kwalijk dat ze niet haar gevoel heeft gevolgd.
1: Mm-hmm.
2: En dat vind ik eigenlijk ook heel verdrietig. Want als nabestaande moet je jezelf niet schuldig voelen, maar als dader.
1: Ja.
2: En ik denk juist dat we als samenleving met elkaar ervoor moeten zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen. En zeker in je eigen huis.
1: Maar u heeft in uw eigen huis ook, ja, niet dat er wat gebeurd is, minstens
2: nee, gelukkig
1: dat
2: niet.
1: Begrijp, maar wel.
2: Nee.
1: Uw dochter, jonge dochter,
2: ja,
1: was
2: klopt.
1: Op een gegeven moment met wat bezig.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb een dochter van een paar weken 17. En zij heeft voor haar eindproject kunst een project gemaakt van een papier-maché vrouw van 3,5 meter hoog. Beplakt met krantenartikelen over femicide. En als je ziet hoe snel je die artikelen vindt om zo'n grote pop te kunnen bekleden, dan staat de schrik in je hart.
1: Ja, van waar haalt ze dat vandaan en waarom doet ze dit?
2: Ja, omdat ze het belangrijk vindt om aandacht te vragen voor gendergelijkheid. Dus dat mannen en vrouwen gelijk mogen zijn en vrij kunnen zijn.
1: Ja,
2: het is echt een mini-activist, dus dat is echt heel erg knap.
1: Wel verbazing van wat aan de hand zijn.
2: Ja,
1: had ik maar naar mijn onderbuikgevoelens geluid dat soort teksten misschien?
2: Ja. Nee, dat klopt. Aan de andere kant proberen we natuurlijk met elkaar daarover te spreken, over mijn zoon, om te kijken van hoe ga je met elkaar om?
1: Ja.
2: En is iedereen veilig? En ik denk dat dat juist nu, ook in de tijd van introducties, nieuwe scholen die starten, mensen die elkaar kent, dat je goed op elkaar let.
1: Ja,
2: en dat is denk ik ook de boodschap die wij als gemeente Veenendaal heel erg willen uitstralen.
1: Dat is de boodschap die we ook vragen van de gemeente Veenendaal.
2: Ja,
1: het staat hier. Maar wat doet nou de gemeente Veenendaal een en ander?
2: Nou, dit is natuurlijk heel belangrijk dat we met elkaar bewust zijn dat het gebeurt ook in Veenendaal. En dat het niet in bepaalde buurten gebeurt, maar dat het overal gebeuren kan. Hè, geweld achter de voordeur.
1: Ja.
2: En wij vinden het heel belangrijk om goed samen te werken met de politie en Veilig Thuis. Maar ook met sportverenigingen, cultuurinstellingen, kerken. Dat mensen weten dat ze naar een vertrouwenspersoon kunnen gaan.
1: De samenwerking met instellingen, de Zorg Optimistenclub.
2: Gelukkig zijn ze er ook.
1: Monika Brouwer, voorkomen, dat is een belangrijk. Ja, hoe kan je het voorkomen? Belangrijke vragen. Zijn er suggesties?
3: Ja. Nou ja, dat is wel om je meer bewust te zijn van de signalen die je zou kunnen zien in zo'n ongezonde relatie. Hè?
2: Zeker.
3: Waar vrouwen vaak steeds geïsoleerder raken. Geen contact meer mogen hebben met vriendinnen bijvoorbeeld of familie.
1: Ja.
3: Of heel erg gecontroleerd gaan worden door een man. Nou, dat, als we daar alert op zijn.
1: Maar wat doe je dan?
3: ja, proberen toch het gesprek aan te gaan, denk ik, met zo'n vrouw.
1: Kunnen de vrouwen meer doen?
3: Nou ja, als wij het beter weten, deze signalen beter kennen, dan kunnen we ze herkennen en moeten we het lef hebben en de durf om daar ook over in gesprek te gaan. En aan de andere kant is het belangrijk dat de slachtoffers ook misschien dit herkennen en weten waar ze terecht kunnen om misschien hulp te vragen. En dat het ook geen schande is om hulp te vragen. Ja, ja. Dat heel erg belangrijk is. En dat is bij Veilig Thuis bijvoorbeeld. Hè? Er zitten hier allemaal QR-codes ook op de panelen. Om je te verwijzen naar Veilig Thuis, waar je altijd terecht kunt voor hulp en advies.
1: Nou, dat kan moeilijk zijn om die stap te nemen natuurlijk.
2: Zeker.
1: Mannen ook aanspreken.
2: Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is. Want over het algemeen is het geweld tegen vrouwen wordt gepleegd door mannen. Dus ik hoop vooral ook dat wanneer mannen, vrienden, vaders, broers, zonen, als zij gedrag zien bij een ander, waarvan je denkt, hey, probeer je nou meer te zijn of iemand kleiner te maken, spreek vooral elkaar aan.
1: Aanspreken.
2: Ja,
1: dat komt in alle lagen voor, hè, van de bevolking.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het is gewoon menselijk. En helaas gebeurt dit. En ik denk dat iedereen hulp nodig heeft, daar dus ook. Maar die moeten echt wel weten dat dit echt niet kan.
1: Komen er ook nog veilige fietsroutes in Veenendaal tot slot?
2: Ze hebben een indicatie gemaakt van waar voelen vrouwen zich niet veilig. En ik denk dat meer licht en zorgen dat er genoeg doorgang is, dat een belangrijk deel kan zijn. Dus veiligheid op straat is ook een belangrijk onderwerp. Deze tentoonstelling gaat echt over veilig zijn in je eigen huis. En je zou je altijd veilig moeten weten in je eigen huis.
1: De mensen zijn welkom. Tot en met 15 september.
4: Jazeker, maar
1: Gitten.
4: Dankjewel. De aandacht voor dit onderwerp moet niet stoppen bij 15 september. Jaarlijks organiseert Orange the World ook een bewustwordingsperiode. En het houdt niet op 15 september. Laten we naar elkaar omkijken. Dat is een hele goeie.
1: In ieder geval welkom op het Kees Tipplein.
2: Absoluut.
1: Om het van dichtbij allemaal te zien.
2: Ja.
1: Bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Robert-Jan Mooi dus, in Veenendaal. Het is een reizende tentoonstelling, dus die komt ook op andere plekken. Dit is Utrecht is Wakker. Goedemorgen.

0: Miles Smith. En Luihoorn en Drive Safe. Hé, er is een filemelding voor Midden-Nederland. Dat is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Voor de rest rijdt het wel goed door op de A-wegen. De N230 is wat drukker. Dat is de ring van Utrecht-Noord. Richting Maarsen komen er vanuit Utrecht tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. Ook daar 5 minuten extra reistijd. En dan zonder vertraging. Margot Lippering bij ons.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar goed, we gaan er weer voor een compact weerbericht. Maar wel eventjes toelichten. Wind, regen, millimeters misschien ook wel. Kortom, wat staat ons nog te wachten deze woensdag?
1: Nou, eerst maar eens even over de regen. Ja. Want ik heb het vorige uur verteld. Hè, het is heel lastig te zeggen hoeveel er gaat vallen, omdat de neerslag een buiig karakter heeft. Mm-hmm. Op de ene plaats regent het stevig. Bijvoorbeeld op dit moment in de Bilt zware regen bij 17,4 graden. En in Cabauw, nou, dat ligt niet zo ver uit elkaar, lichte regen bij 18,4 graden. Dus zo kan het verschillen van plek tot plek de komende uren. Maar overal zal regen gaan vallen. Hè, ik schat in dat er zo tussen de 2 en de 10 millimeter misschien wel iets meer gaat vallen de komende uren, door een neerslaggebied van west naar oost over onze provincie trekkend. Het lijkt in de middag droger te gaan worden, met later in de middag ook een beetje zon. En die temperatuur, op dit moment al best wel hoog hoor, 18 graden, nog steeds in de warme lucht, gaat toch weer boven die 20 graden uitkomen. Misschien wel 21 graden.
0: Nou, oké, daar doen we dat mee, zeg ik vandaag. 21 graden is op zich ook al niet heel gek voor een zomersfeerbeeld, wat we nu een beetje in zitten eigenlijk.
1: Ja, een beetje onder de maat en dat blijft het ook zo. Morgen overigens ook buien, maar dat zijn buien die met name door de afkoelende bovenluchten gepaard kunnen gaan met kleine hagel en met onweer. Dus wat dat betreft, de wisselvalligheid slaat toe. Morgen dus in de loop van de dag vanuit het westen een aantal regen- en onweersbuien, af en toe ook een beetje zon en toch weer die 21 graden bij een vlagerige zuidwestelijke wind. Mm-hmm. En ik denk dat we ook op zaterdag nog een paar regen- en onweersbuien te verwerken gaan krijgen. En vanaf zaterdag, zondag, dan wordt het weer tijdelijk wat droger. En zien we wellicht de temperatuur even dieper tot onder de 20 graden.
0: Kijk eens aan. Margot, dankjewel voor al je bijdrage in Utrecht is wakker. We spreken je morgenochtend natuurlijk weer, hè?
1: Zeker.
0: Bij tijdse wekker zitten. En we horen je natuurlijk de hele dag door. Vanmiddag ook al in aan tafel om maar eens mee te beginnen. Dankjewel, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We hebben heel wat spelletjes onder de loep gelegd. Sterker nog, jullie zijn ermee gekomen. We hebben ook naar gevraagd. Ouderwetse bordspellen heeft te maken met dat café in Utrecht waar je vanaf zometeen 2000 spelletjes zou kunnen spelen. Bordspellen, niet te geloven. Wat een
2: leuk. Bizar toch. Een enorme collectie die ze daar gaan.
0: Allemaal in kasten en planken staat dat daar. Dus best wel leuk. Maar ja, welke spelletjes speelde je vroeger? Bordspellen. En welke doe je daar nog mee? Mag ook een ander spel zijn. Ouderwetse spelletjes.
2: Ja. Gewoon waar je mooie herinneringen aan hebt. Of wat je nu vandaag de dag misschien speelt met vrienden, specifieke groepen vrienden of familie. Horen we graag van je. Er zijn er wat mensen die een leuke reactie hebben achter.
0: Ja, zeker veel.
2: Hartstikke leuk. Nou, heel veel mensen spelen Rummy Cup graag. Met opa, oma of met de kleinkinderen. Spelletje Quix. Ken je dat, Bob? Quix?
0: Quix? Nee.
2: Ook een soort kaartspel. Ja, een beetje Yatzee-achtig.
0: Oh ja.
2: Yatzee, ja, dat is natuurlijk ook een ouderwetse favoriet. Natuurlijk. Ja, mensen erg je niet, komt veel bij. Maar ook Levensweg.
0: Ja,
2: en
0: ken
2: dat
0: ik
2: spel
0: ook.
2: Was een beetje in opspraak geraakt. Heb je dat meegekregen laatst?
0: Ja, nou laatst niet helemaal. Ja,
2: een tijdje geleden volgens mij alweer. Ja, ja, dat was dan dat je dan in een autootje zit natuurlijk. En je moet dan kindjes verzamelen. En natuurlijk partner. En je gaat dan zo carrièrepad. Wat is levensgeluk, hè? Kan ook een lege auto zijn zonder kinderen.
0: Ja.
2: Zonder partner. Dus dat was een heel grappige discussie.
0: Die
2: vonden dat niet meer de huidige tijdgeest paste. Ja, veel spellen veranderen ook een beetje. En gaandeweg.
0: Metje die zegt, ik heb jaren geleden het spel Klok en Hamer voor mijn schoondochter gekocht. En gezocht heeft ze het en gevonden. Dus,
2: Klok en Hamer.
0: Klok en Hamer. Ik ken het van naam misschien ver weg bij een idee. En inderdaad ook nog een reactie over dat klaverjas. Er komen er veel dingen van binnen. Rummy Cup wordt genoemd. Marion komt er ook mee. Ja, er zijn heel veel spelletjes. Maar goed, zeg het maar.
2: Ja,
0: er
2: komt ook een reactie binnen van iemand van Julia. Die zegt, ik speel heel graag Kezen. Ken je dat?
0: Dat is ook een kaartspel.
2: Ja, Kezen kaartspel. Ja, en of ja, volgens mij bord trouwens. Kezenspel, daar heb je nu ook het NK van, joh.
0: Al die Nederlands kampioenschap Kezenspel.
2: Ja, Kezensportspel, ja. Ja, joh, dus van heel veel spellen zijn tegenwoordig ook kampioenschappen en grote toernooien en
0: ja,
2: zo.
0: Ja, precies.
2: Leuk hoor, dat het zo doorgaat. En we praten er vandaag graag over verder hier op Radio M Utrecht. Lisbeth doet dat in aan tafel van 12 tot 2. En Aart in Utrecht komt thuis van 5 tot 7.
0: Laat maar weten wat voor spelletjes speelden. Oh, op de radio natuurlijk, woordbouwer.
2: Ja,
0: straks in de M bij de koffie. Bij Pieter natuurlijk. Die zometeen al aftrapt met het Nederlandse lied in de Hits uit Holland.
2: Lekker hoor.
0: Lekker blijven luisteren.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op social.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
6: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
5: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
7: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
5: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: En heel goedemorgen, wat fijn dat u er weer bij bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel op deze woensdag 19 augustus. Ja, wat is het voor dag vandaag? Dat hoort u altijd van mij. En het is vandaag wereldwijd de Wereldhumanitaire Dag. En wat houdt dat in? Nou, dat is een eerbetoon aan al die mensen die hulp verlenen in noodgebieden. Verder vandaag hier bij Eemland 1 Actueel. Films, voorstellingen, concerten, exposities. Je kan ze allemaal meemaken en zien bij Artichok in Soest. Dorpshuis De Furs in Lagevuurse. Na leegstand weer een kloppend hart van het dorp. De mysteriespelen komen naar de Barendse Doopsgezinde Kerk. Klaas Bijker hoort u later in het programma met het weer van vandaag. En zoals ik er nu naar kijk, regent het behoorlijk. En doelman Jamie Schaap, nieuwe sidekick van Randje 16. Het bekende voetbalprogramma van Eemland 1. En heel veel fijne muziek. Dus reden genoeg om zeker met dit weer lekker te blijven luisteren naar Eemland 1 Actueel van deze woensdag 19 augustus.
1: De omroep voor regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: We begonnen deze ochtend met James Brown en de Sex Machine. We gaan over naar Artisjok. Artisjok wordt gezien als het oudste cultureel podium van Soest, opgericht in 1967 door lokale kunstenaars en kunstminnenden. Tegenwoordig kun je er genieten van films, voorstellingen, exposities en allerlei andere culturele activiteiten. Waarin zit heden te dagen de kracht van Artisjok? Ja, daarover ga ik praten met Arjo van Loo, een van de bestuursleden. Arjo, een heel goedemiddag. Of goedemorgen, sorry.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik was alweer verder in de dag, moet je nagaan. Ja, Arjo, als jij Artisjok zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen?
1: Nou, Artisjok is een hele levendige organisatie die helemaal gerund wordt door vrijwilligers en die een heel groot aandeel van het cultuuraanbod in Soest verzorgt.
0: Dat is wel speciaal eigenlijk, hè? Dat vrijwilligers zo'n grote inbreng hebben. Want zij hebben best wel een grote rol. Welke rol hebben zij precies in dit geheel?
1: Ja, het draait eigenlijk om de vrijwilligers. Wij hebben een stuk of 15 werkgroepen. En een klein deel van die werkgroepen die zijn er om het geheel te ondersteunen. Maar het grootste deel van de werkgroepen verzorgen het aanbod. En om een paar voorbeelden te geven. Je hebt een werkgroep jazz die het aanbod van de jazzconcerten en de jamsessies organiseert. We hebben een werkgroep film. We hebben een werkgroep boek die literatuuractiviteiten organiseert. En ja, het is een clubje mensen in zo'n werkgroep die het programma bedenkt. Maar ook volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering. Hè? Tot en met de bardienst en het opruimen van de zaal na afloop.
0: Ja, dat is best een hele grote rol die zij dan spelen. En omdat het vrijwilligers zijn, is het dan niet lastig om die groep bij elkaar te houden, zodat er in ieder seizoen weer een mooi programma staat?
1: Nou, dat valt gelukkig heel erg mee. Mensen voelen toch veel verantwoordelijkheid voor het verzorgen van het aanbod. Dus als er eens iemand wegvalt, dan wordt het toch snel wel weer een oplossing gevonden. Bij ons zit het knelpunt vooral bij de ondersteunende werkgroepen. Je hebt bijvoorbeeld voor techniek, dat is echt wel een specialisme. Mm-hmm. Ja, daar heb je mensen rondlopen die er echt heel veel van af weten. En als zo iemand dan op een gegeven moment stopt of verhuist, dan is dat soms wel eens lastig.
0: Ja.
1: Maar voor het programma-aanbod hebben we eigenlijk nooit een groot probleem.
0: Nou, dat is gelukkig, hè, Arjo, want daar moet je het toch van hebben. Nou, heerst er ook laagdrempeligheid. En waaruit blijkt dat dan het meest?
1: Nou ja, het belangrijkste is de toegangsprijs. Die is bij ons echt uitzonderlijk laag.
0: En waar praten we dan over?
1: Nou, als je bijvoorbeeld naar de film gaat, is €9. Uh-huh. En mensen denken wel eens van, dat is misschien zo'n heel klein zaaltje. Maar ja, we hebben prima stoelen. En de projectie en het geluid is gewoon ontzettend goed. En als je lid bent van Artisjok, dan is het €6. Dus nou ja, vergelijk dat.
0: Daarvoor kan je niet meer naar de film tegenwoordig, hè? Als je naar de commerciële bioscoop gaat.
1: Ja, ja.
0: Is het dan ook mogelijk om goede artiesten ieder jaar en goede films naar binnen te halen? Want ja, daar zit ook een kostenplaatje aan natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat is altijd een puzzeltje wat je moet leggen. Hè? Want je moet het met een laag budget doen.
0: Ja, want jullie krijgen subsidie van het Fonds Podiumkunsten.
1: Ja, dat is alleen voor jazz. En dat is ook begrijpelijk, want Fonds Podiumkunsten geeft subsidie voor regionale podia. Dus het fonds heeft eigenlijk gezegd van ja, het jazzaanbod van Artisjok is eigenlijk zo, hoe noem je dat? Regio of Soest overstijgend zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Dat een subsidie waard is. En dat geeft ons wel wat meer armslag om ook eens wat grotere bands te boeken.
0: Ja, want dat willen de mensen natuurlijk ook zien, hè? Als ze komen.
1: Ja, wat voor ons heel belangrijk is, wij hebben gewoon een hele goede relatie met de artiesten. Dus
0: die willen graag komen naar Artisjok.
1: Ja, zeker.
0: Arjo, als we even een blik werpen op het komend seizoen, want dat zit er toch weer aan te komen. Wat zijn de hoogtepunten?
1: Nou ja, het belangrijkste hoogtepunt valt in volgend jaar, 2027. Dan is ons jubileum. We bestaan dan 60 jaar.
0: 60 jaar alweer, hè? Ja, prachtig, ja. Prachtig. Ja. Ja, en welke artiesten zijn er zoal geboekt al?
1: Nou, dat, voor volgend jaar, dat gaan we nog verder bepalen. Maar we willen echt wel bijzondere dingen gaan doen. We willen ook veel meer naar buiten treden. Waarschijnlijk gaan we ook iets met een buitenpodium doen. En dan gaan we echt wel zoeken naar artiesten die...
0: Kun je al wat namen noemen, Arjo? Of ben ik daar te vroeg voor?
1: Nee, daar zijn we op dit moment nog druk mee bezig. Oh. Maar daar gaan we volop mee in de publiciteit treden.
0: Dus tegen die tijd mag ik bij je terugkomen?
1: Ja, absoluut.
0: Goed. Ik hoop dat het een heel mooi seizoen gaat worden natuurlijk. En,
1: ja, absoluut.
0: Maar ik neem aan dat alle vrijwillige groepen daar heel druk mee bezig zijn op dit moment.
1: Ja en... hoor, als je op de website van Artisjok kijkt, dan zie je nu al wat voor aanbod we in september en oktober hebben. En er zitten hele mooie concerten tussen. En,
0: ja, kun je er eentje noemen alvast voor de luisteraar?
1: Dat is een hele goede. Dat is niet zo. Dan zou ik er even moeten kijken, want ik sta namelijk op het punt om op vakantie te gaan.
0: Oh, jij zit al helemaal met je hoofd in de koffer.
1: Ja, en ik kom op 7 september terug en dan duik ik er weer vol in. Maar wat altijd ontzettend leuk is, is het Jazzcafé op de eerste zaterdag van de maand. Daar ga ik al even reclame voor maken. Dat is gratis, dus gaat altijd gepaard met de opening van een tentoonstelling.
0: Ja.
1: Dus dat is dit jaar, moet ik even denken, dat is op 5 september. Dat is eigenlijk ook de opening van het nieuwe seizoen.
0: Van het nieuwe seizoen, met een prachtig jazzoptreden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Arjo, ik ga jou laten gaan, want jij moet inpakken en wegwezen.
1: En wegwezen, ja.
0: Ik wens jou een hele mooie vakantie toe. En wij gaan elkaar zeker in het nieuwe theaterseizoen gaan we elkaar spreken. En bedankt voor vandaag en heel veel plezier. En een mooie dag.
1: Dankjewel.
0: Dag, hè.
1: Tot ziens. Dag.

0: En dat was de stem van Corrie Brokke. Dit nummer, de Zigeunerkoningin La Mama, was uit 1964. En u herinnert zich misschien nog wel dat zij uitkwam voor Nederland op het Eurovisie Songfestival op 1 juni 1957. En dat is alweer heel erg lang geleden. Mooi om haar stem weer eens terug te horen. Het dorpshuis De Vurgs, daar gaan we naartoe. Aan de slotlaan in de Lage Vuurse stond een poosje leeg. Na wat onrust rondom het gebouw is er groen licht gegeven door de politiek om het oude dorpshuis nieuw leven in te blazen. Dit was ook de droom van Rob Baas en Tjerk Peter van den Berg. En die wilden dat De Vurgs weer het kloppend hart van de Lage Vuurse zou worden. En of dit is uitgekomen, dat ga ik vragen aan Tjerk Peter van den Berg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Tjerk Peter. Hoe hebben jullie dit aangepakt?
1: Nou ja, het heeft wel een tijdje geduurd, hè. Wat u net al zegt, het heeft een tijdje leeg gestaan. Er zijn verwoede pogingen gedaan door bepaalde mensen uit het dorp al om het weer nieuw leven in te blazen. En ja, het was nog best wel vers ook vanuit de gemeente om een andere bestemming erop te zetten. Mm-hmm. Het is eigenlijk niet helemaal echt gelukt. En toen denk ik nu een jaartje of twee geleden of zo zijn we begonnen met het opzetten van een dorpscoöperatie. En die zochten ruimte om hun energiecafé te doen. En toen dachten we, kunnen we dat niet voor het dorpshuis gebruiken? En toen zijn eigenlijk weer opnieuw onderhandelingen met de gemeente opgestart. Ja, dat heeft een lange adem gehad, maar uiteindelijk is het gelukt.
0: Het is gelukt.
1: En hebben we een getekend contract voor 3 jaar om de first te mogen exporteren.
0: Ja. In ieder geval daarmee gefeliciteerd. Want dat is toch wel een mooie uitkomst. Wat moest er volgens jullie sowieso inkomen?
1: Ja, kijk, het belangrijkste is wat we gezegd hebben. Het moet een plek worden van ons, voor ons en door ons. Wat is het dan? Ja, wat in principe iedereen wil. Bij wijze van spreken zegt, ik wil graag, ik noem het wel straat kegelen, weet je wel. Nou, organiseer het en regel het. En dan zorgen wij ervoor dat de plek beschikbaar is. Ja. Dat is echt van ons, voor ons, door ons.
0: Echt voor de mensen van het dorp. Ja, echt voor de mensen van het dorp. En ook echt weer een ontmoetingsplek. Want ontbrak dat in de Lage Vuurse de laatste jaren? Een echte plek waar mensen samen konden komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik ben er zelf nu, 2,5 jaar woon ik in Lage Vuurse. En ik miste echt wel dat je s'avonds even gezellig even een borreltje kan drinken, bijspreken. In een dorpscafé, een dorpskroeg.
0: Ja.
1: Want we hebben genoeg restaurants, maar dat is toch een andere doelgroep, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En ik had zoiets van, stel dat het gaat lukken om de first weer draaien te krijgen, dan zou ik het heel fijn vinden om daar ook een soort van, we hebben het nu dan dorpsborrel genoemd, maar een plek te hebben om gewoon met dorpsgenoten gezellig onder het genot van een drankje de lokale politiek kunnen bespreken, of gewoon een spelletje doen, of een verdachte, klaverjassen, wat er dat maar op dat moment ontstaat.
0: Dus het is voor jong en oud, voor iedereen gewoon een fijne plek om een kaartje te leggen, een borreltje te drinken of een leuke activiteit te gaan organiseren. Als ik mijn informatie goed is, dan gaat aanstaande donderdag de deur open van De Vurgs. Hoe gaat dat eruit zien? En wat gaat er gebeuren op die donderdag?
1: Nou, dat is voor ons ook een verrassing.
0: Oh, is dat zo?
1: We zien het vooral ook even als een soort van proefdraaien. Hè? Kijken wat er allemaal gebeurt. Of we het allemaal goed voorbereid hebben. Of de dingen lopen als ze lopen. En uiteindelijk hebben we ook wel iets verzonnen. We hebben een pubquiz bedacht, die gaan we doen.
0: Altijd leuk, altijd gezellig.
1: Lokale politiek uitgenodigd om even een soort van officieel momentje te hebben. Maar het zal gewoon op de avond zelf ontstaan, denk ik. Dat is ook een beetje de kern van, en we moeten het samen doen. Dus laten we maar gewoon samenkomen en dan kijken wat er ontstaat.
0: Hoe is de reactie vanuit het dorp zelf, vanuit de mensen? Zijn ze blij met dit initiatief van jullie?
1: Nou, we krijgen inderdaad heel veel positieve reacties. Dus dat is ook heel fijn om te horen. Dat er ook eindelijk weer wat gebeurt. En we merken ook, nu het echt zover is en we een beetje lopen duwen, om het zo te zeggen, met reclamefolders. We hebben laatst een flyer door de bus gedaan met mensen. Ja. Dat mensen ook zelf enthousiast worden en ook zelf dingen gaan bedenken. En een van de voorbeelden van grappig om te vertellen is dat iemand die tafeltennis graag. En we hadden een tafeltennistafel geschonken gekregen van iemand. Die stond gewoon midden in het pand. En diegene kwam voorbij en die dacht, hé, een tafeltennistafel. Nou, die is een beetje een rondje gaan appen in de dorpsapp. En voor het weet waren er 40 enthousiastelingen die wel een balletje wilden slaan. Dus,
0: nou kijk.
1: Zo kan het ook. Ja.
0: Nou kijk, en dat is ook de bedoeling van een dorpshuis, hè?
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Je daar bij elkaar kan komen om de dingen te gaan doen die je leuk vindt. Nou zijn er ook plannen voor een klein theater, heb ik me laten vertellen. Gaat dat lukken?
1: Nou, als het aan mij ligt wel.
0: Ja?
1: Ja, nou, kijk, wat het mooiste is, want dat vonden we ook belangrijk, want we hebben een enquête gedaan in het dorp, van wat wil je nou precies, hè? We hebben het schoolbord genoemd, en een van de dingen die naar voren kwam, is dat live muziek vonden ze interessant, iets van toneel, stand-up comedian, en dus dan heb je toch iets van een... Ja,
0: een podium nodig.
1: Nodig, een podium en wat licht en zo. Dus ik denk, nou weet je wat, laat ik gewoon eens even om me heen gaan kijken. Ik heb toen gewoon via Marktplaats tweedehands spullen gekocht. Goedkoop mogelijk, hè, want ook dat is zoiets. Budget is er niet of nauwelijks. Dus en ik vind het ook heel belangrijk om gewoon spullen te gaan hergebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Dus waarom niet? Dus dan hebben we een beetje de boel bij elkaar gescharreld. Uiteindelijk de veiligheidsdingen moeten natuurlijk wel allemaal nieuw zijn. Maar nu zijn we zover dat we zoiets hebben van, nou, daar komt het theaterlicht in te hangen. Het podium zoeken we nog een sponsor voor, om zo te zeggen. Maar dan gaan we wel een soort van theatertje gemaakt om inderdaad een bandje te kunnen hosten. Ook iets van, we weten dat er wel een heel andere cabaretier denkt, nou, dat is een leuke plek om een try-out te doen of zo.
0: Nou, waarom niet? Ja, want op vrijdag 4 september, ja, dan is het eerste feest. Dus ik zou zeggen, dan moet dat er staan. Hè? Want Friday Night Live, een avond met live muziek. Dus dan zou het toch wel heel leuk zijn als je het voor elkaar hebt gekregen, hè?
1: Ja, nou dat wordt nog spannend.
0: Misschien een oproepje nu, hè? Van als je nog wat nodig hebt of wat dan ook.
1: De belangrijkste, er moeten bepaalde ophangbeugels gemaakt worden. En dat is niet iets wat je koopt en dat moet speciaal gemaakt worden. En dat, ik hoop dat die op tijd klaar zijn om nog op tijd alles te kunnen ophangen. En anders dan wordt het een paar weken later, dan is wat het is. Ja.
0: Nou, we gaan duimen dat het 4 september gaat lukken. Dat 4 september ook inderdaad dat eerste feest er mag komen voor de VURS. Ik denk dat jullie heel hard gewerkt hebben, maar dat het heel veel oplevert.
1: Dan wordt het een paar weken later, dan is wat het is. Ja.
0: Nou, we gaan duimen dat het 4 september gaat lukken. Dat 4 september ook inderdaad dat eerste feest er mag komen voor de VURS. Ik denk dat jullie heel hard gewerkt hebben, maar dat het heel veel oplevert. En dat mensen heel blij zijn in de Lage Vuurse. Dat jullie...

0: Je mag ook gewoon.
1: Iedereen mag komen. Iedereen is welkom. Dorpshuis de Vurs aan de Slotlaan in de Lage Vuurse.
0: Ja.
1: Nou, Tjerk Peter, ik dank je hartelijk voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes samen met Rob Baas. En dat jullie maar heel veel leuke dingen mogen neerzetten daar in dat dorpshuis. Klinkt in ieder geval
0: allemaal. We zijn niet met twee hoor. Er zijn er heel wat meer die.
1: Nou, voor alle mensen die heel hard gewerkt hebben hieraan. Jongens, heel veel toi-toi. Bedankt voor het gesprek en een hele mooie tijd, hè? Dag.
0: Ja hoor, fijne dag.

0: Ja, u luistert naar Mungo Jerry met het nummer Maggie. En ook een van zijn hele grote hits was In the Summertime. Nou, of dat nog gaat lukken, dat gaan we zo horen van Klaus Bijker, onze weerman.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaus Bijker.

0: Klaas, een hele goede morgen.
1: Ook een hele goede morgen.
0: Nou, het valt hier, ik zou niet zeggen met bakken naar beneden uit de hemel, maar toch aardig gestage regen.
1: De intensiteit verschilt nogal, hoor.
0: Ja.
1: Want hier is het over even licht gedrupt, maar het was een paar minuten geleden ook al anders.
0: Ja.
1: Er staat niet al te veel wind. De temperatuur is een graad of 16, dus dat is minnetjes. En ik denk niet dat we vandaag de 20 graden gaan halen. Dus met 18 en 19 graden hebben we het al gehad. En er kan de hele dag door kan er regen vallen, buiige regen. En ook morgen zou de regen nog wat intensiever kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Wel lokaal, dus ik kan niet helemaal voorspellen waar het heel veel regen valt en waar het een beetje meevalt. Maar 20 tot 40 millimeter vandaag en morgen is echt wel mogelijk.
0: Nou wordt er steeds gezegd, hè Klaas, van ja, het is nog lang niet genoeg.
1: Nee.
0: Maar hoeveel zou er dan moeten vallen als het wel genoeg zou moeten zijn?
1: Ja, ik ben geen hydroloog, hè. En ieder landschap is anders, dus ik denk dat dat lokaal verschilt. Maar u kunt voor mij aannemen dat dit, om er echt verlost te zijn van de droogte, nog een poosje door zou moeten gaan.
0: Ja, en zit dat erin?
1: Richting weekend wordt het en wat warmer en valt de regen grotendeels weg.
0: Ja.
1: Dus dan zou het een paar dagen droog kunnen zijn, maar ik denk niet dat het lang duurt. En dat er dan regen gaat vallen bij wat normalere temperaturen, dus boven de 20 graden.
0: Nou ja, dat...
1: Dat is wel weer fijn. En dat is dan na het weekend.
0: En dat is na het weekend.
1: Ja.
0: Dus voor vandaag nog best wel wat regen.
1: Ja. Ja, periode met regen. Er is ook af en toe is het droog, dus het is niet voortdurend. En morgen zou het die plensbuien kunnen zijn.
0: Oh, kijk.
1: Een beetje tegenvalt. Met een onweersklap misschien af en toe.
0: Ja, dat kunnen we ook verwachten tussendoor.
1: Mogelijk.
0: Super, ja. Dus we houden de opties open. Nou ja, Klaas, voor de natuur is het prima. Want het is toch lekker meegenomen. Want het was natuurlijk verschrikkelijk droog.
1: Ja. Ja, maar voor vakantiegangers en vooral mensen die kamperen is echt naar.
0: Ja. Ja, daar hadden wij het vanochtend hier ook nog even over bij Eemland 1. Van ja, de mensen die nog vakantie hebben, dat is de regio Utrecht.
1: Ja.
0: Ja, en zitten ze in een tentje, ja, dat is wel een beetje sneu. Maar daar doet niemand wat aan.
1: Nee. Ja, en dan moet je maar in een tentje zitten en vlakbij een beekje dat overloopt.
0: Nee, dat is niet leuk.
1: Wegwezen dan.
0: Dan zou ik zeggen, ga maar lekker naar huis en ga een leuk spelletje doen of een mooie film kijken.
1: Goede tips heb je.
0: Ja, ik heb goede tips. Goed Klaas, ik dank je voor vandaag. We spreken jou morgen weer.
1: Ja, is goed.
0: Ik wens je een mooie dag toe en neem de paraplu mee.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.

0: Ja, met Storm.
1: Ja, u hoort het tussendoor onze volgende gast. Maar eerst ga ik u even vertellen waar u naar heeft geluisterd. U kent het nog wel, Lou Rawls met I See You When I Get There. Dan gaan we het hebben over zondag 30 augustus. Want dan openen de deuren van de Barendse Doopsgezinde Kerk. Die zich weer voor een mooie voorstelling open gaat stellen. En die voorstelling staat in het teken van Tera de Mares Oyens. En aan de telefoon heb ik Storm Bakker. Goedemorgen, Storm. Ja.
0: Hallo.
1: Hallo, je klinkt een beetje ver weg, dus kom eens wat dichterbij.
0: Is dit beter?
1: Ja joh, dit is fantastisch.
0: Ja.
1: Lekker dichtbij. Storm, zelf pianist en schrijver en cultureel organiserende duizendpoot uit Baren. Zo wil ik jou toch wel eventjes voorstellen aan mijn luisteraars.
0: Prachtige samenvatting.
1: Ja. Komt helemaal samen, hè, Storm?
0: Ja.
1: Storm, voordat we het over de voorstelling gaan hebben, heb ik even wat vragen voor jou. Wat is nou jouw drive om iedere maand weer zo'n voorstelling neer te zetten voor, dat mag ik toch wel zeggen, een zeer select publiek?
0: Ja, jeetje, daar overval je me een beetje mee.
1: Dat is ook de bedoeling.
0: Ja. Nou ja, ik ben mijn hele leven al bezig om dingen te organiseren. En ik heb een groot hart voor één land. En geschiedenis van één land.
1: Mm-hmm.
0: En in de jaren 90 ben ik al een soort middeleeuwse geschiedkundige theatervoorstellingen gaan doen. Vooral in Soest.
1: Mm-hmm.
0: En hoe heet dat ook alweer? Oh ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
1: Dus ja, is dat zo, Storm?
0: Ja, het moet eruit.
1: Het moet eruit bij jou. En dat is wat het jou ook brengt?
0: Ja, dat is het enige wat het oplevert. Is dat ik het.
1: Ja, want voor de verdiensten hoef je het niet te doen, hè?
0: Nee. Sowieso in Nederland verdien je niet zoveel.
1: Nee.
0: Als cultureel werkzaam persoon.
1: Nou ja, dat is wel heel jammer natuurlijk. Ik zei het net al, je brengt dit voor een heel select publiek.
0: Ja.
1: Wie zijn nou de mensen die er hier iedere maand weer op afkomen?
0: Nou, dat is wel leuk, want er ontstaat... het zijn alle leeftijden in principe. Maar overwegend wat oude publiek, omdat het toch in een kerk is. En het is onthaastend en het is rustig en akoestisch. Dus dat trekt op zich niet zo heel veel jongeren die willen hossen. Maar er ontstaat zo gaandeweg een, ik noem het een broederschap. Een gemeenschap van liefhebbers van muziek en vertellingen en... beetje zoals in dat dorpshuis van de Vuursen, dat je net besprak.
1: Ja.
0: Maar dan gericht met muziek, veel jazz, maar de komende keer dus iets anders.
1: Ja, want het gaat nu over, het staat in het teken van Tera de Mares Oyens.
0: Ja.
1: Vertel eens wat over deze vrouw.
0: Nou, dat is... ook wel de belangrijkste componisten van de 20e eeuw genoemd door instanties die daar verstand van hebben.
1: Mm-hmm.
0: Zij is in 1932 geboren en heeft gestudeerd aan het Amsterdamse Conservatorium als pianiste en ook als dirigente en is daarna doorgegaan met compositie. En dat was natuurlijk best uniek. Zo na de oorlog was er tijd voor nieuwe muziek. En in Duitsland en Frankrijk kwamen initiatieven op gang op het gebied van elektronische muziek en eigentijdsmuziek. Dus dan moet je dus geen Mozart verwachten, maar echt grensverleggende experimentele muziek.
1: Ja, en in welke hoek kan je haar plaatsen?
0: Ja, zij is daar dus heel erg bekend mee geworden en heeft daar internationaal erkenning mee vergaard.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan je een beetje zien als het verlengde van dadaïsme. Dat ken je misschien wel met dichtkunst met gekke woorden en dus alle conventies gingen overboord.
1: Ja. En was daar toen publiek voor? Wilde men dat wel?
0: Dat publiek werd aangeboord. En vooral omdat in Keulen en in Parijs twee stromingen ontstonden. Die daar de wereld eigenlijk mee op de kop hebben gezet. En die hebben muziekgeschiedenis geschreven.
1: Ja.
0: En in Duitsland was dat vooral elektronische muziek. En in Frankrijk was dat muziek concreet. Dat ze met geluiden uit de natuur of uit fabrieken en daar opnames maakten. En dat aan elkaar gingen plakken. En
1: hele bijzondere muziek. Nou heeft deze voorstelling van zondag 30 augustus, daar zitten ook vertellingen tussen, hè? Heb ik begrepen. En gaan die vertellingen dan over haar als persoon, over Tera de Mares Oijerts?
0: Jazeker, dus we lichten haar leven toe, want ze is 3 keer getrouwd geweest, ook met hele bijzondere
1: mensen.
0: Dat
1: was in die tijd ook wel weer bijzonder?
0: Ja, niet tegelijk, hè?
1: Nee, ik neem aan dat ze niet met alle 3 tegelijk getrouwd is.
0: Nee, dat kon toen nog niet. Maar het leuke is ook dat zij dus begonnen is als componist voor kerkliederen. Dus heel veel mensen die naar de kerk gaan en zingen uit het liedboek der kerken, die kennen de naam Tera de Mares Oijerts van die kerkmuziek.
1: Ach.
0: Dat zijn gewoon traditionele koorliederen.
1: Ja.
0: Maar daarnaast heeft zij dus in het Sonologisch Instituut van de Universiteit van Utrecht een carrière opgebouwd op het gebied van de elektronische muziek.
1: Dat is wel heel wat anders, hè?
0: Ja, Storm. En zij was de eerste docenten hoofdvak eigentijdse muziek in Nederland. Dus, Storm.
1: Ja, dus een hele interessante vrouw ook, lijkt mij.
0: Ja, heel interessant. Je weet niet wat je meemaakt. Dus wij vertellen over haar leven. En ze is getrouwd geweest met Gerrit de Mares Oijerts, eigenlijk de oprichter van het Hilversums Conservatorium. En daarna met Menachem Arnoni, een ongelofelijke filosoof op het gebied van politicologie en zo, uit Amerika. En daarna nog met Martin Toonder, de
1: heel ander type man, denk ik.
0: Ja,
1: zo.
0: Nou, een hele bijzondere man ook.
1: Ja, maar dat moet bij een bijzondere vrouw.
0: Ja, en dat was een soort droomhuwelijk op cultureel gebied.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Maar een jaar daarna is ze overleden.
1: Ja. Nou,
0: in het laatste jaar is ze ook nog gecomponeerd in opdracht van de Verenigde Naties. Want zij werd in Amerika heel hoog aangeslagen.
1: Kijk.
0: En ze is daar ook betrokken geweest als docent op de Universiteit van Atlanta. Dus ze heeft vooral internationaal heel veel erkenning gehad.
1: Absoluut waar. Nou, ik denk dat het een hele mooie voorstelling gaat worden. En zeker voor die... Ik zeg het maar even weer, die selecte groep mensen. Maar ik denk dat het ook heel interessant is voor andere mensen die misschien denken van het is een beetje ver van mijn bed. Om dat toch eens een keer te gaan beluisteren allemaal. Ja. En de mooie verhalen te horen, want die zijn natuurlijk ook heel erg leuk.
0: Ja. En dan word je helemaal ingewijd over het leven en werk van Tera de Mares Oijerts. Allemaal op instigatie van Agnes Annes. Die ken je misschien. Een bekende Barendse... cultureel ondernemer, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou.
0: En zij was helemaal gek van Tera de Mares Oijerts.
1: Nou,
0: en,
1: kijk. Dus het gaat.
0: Storm kunnen we niet een special edition doen? Met
1: nou.
0: Mysterie spelen.
1: 30 augustus in de Doopsgezinde Kerk in Baren aan de Eemnesserweg. Ik zeg het nog even voor iedereen. Wil je kaarten en meer informatie? Dan kunnen ze je naar jouw website www.stormvogel.org.
0: Klopt.
1: En
0: er zijn geen kaart aan de deur.
1: Nee, dus ze moeten echt naar jouw website toe.
0: Ja, en dan ook heel snel, want er zijn er nog maar 6 kaarten.
1: Oké, nou, ik noem hem nog één keer voor de liefhebber. www.stormvogel.org. Stormbakker, dankjewel voor het gesprek en een hele mooie zondagmiddag gewenst die 30ste augustus.
0: Mag ik nog één dingetje zeggen?
1: Heel kort.
0: Aan deze hommage neemt een Australische concertpianiste deel.
1: Ja.
0: Dus die gaat muziek uitvoeren van Tera de Mares Oijerts. En zij heet Anne Weinberg. Anne Weinberg. En zij is, zij toert wereldwijd. Dus we zijn heel trots dat we haar in het kerkje in Baren hebben.
1: Nou, hartstikke mooi. Storm, het wordt een mooie middag. Ik weet dat nu al. Ik wens je heel veel plezier. Tot de volgende keer. Dag.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.

0: Prachtig nummer van Herman van Veen, Suzanne. Het was nog mono, misschien heeft u dat wel gemerkt met het luisteren. Mijn volgende gast is Jamie Schaap, tot voor kort doelman van de voetbalclub IJsselmeervogels. Nu sinds kort sidekick bij het bekende sportprogramma van Nederland 1, Randje 16. Jamie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, Jamie, jij was doelman bij de IJsselmeervogels. En voor degenen die niet alles over jou weten, wat is er gebeurd dat je moest stoppen als doelman?
1: Nou, ik heb in de zomer van vorig jaar een blessure opgelopen. En het was een buikspierblessure, dus een scheur in de buikspier. Mm. Maar die loopt helemaal over de heup heen. En de scheur in de buikspier die is uiteindelijk wel weggegaan. Alleen de pijn in mijn heup is nooit weggegaan.
0: Is dat iets waar jij dagelijks last van hebt, Jamie?
1: Ja, op dit moment niet meer, omdat ik natuurlijk ben gestopt met voetballen. Maar toen ik nog door aan het voetballen was, had ik er elke dag last van.
0: Ja, dat is niet fijn hè, als doelman zijnde.
1: Nee. En dan word je op een gegeven moment beperkt. En dan sta je op met pijn en ik sta ook de hele dag op de markt. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment een second opinion aanvragen. En dan blijkt gewoon dat je slijtage in je heup hebt na al die jaren.
0: Ja.
1: Ja, en dan kan je twee keuzes maken. Of je gaat heel eigenwijs door met voetballen.
0: Mm-hmm.
1: Of je kiest voor je gezondheid. En ik heb voor mijn gezondheid gekozen. En voor het zo lang mogelijk fit blijven in de toekomst.
0: Ja, dat zal wel pijn gedaan hebben. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, in het begin deed het heel veel pijn. Maar ik heb wel hele mooie jaren gehad. En dat heeft de keuze ook wel wat makkelijker gemaakt.
0: Ja. Ja.
1: En ik moet nu eerlijk zeggen dat ik er wel heel veel vrede mee heb. En dat het me ook wel heel veel oplevert nu ik ben gestopt.
0: Nou, gelukkig.
1: Dus,
0: maar betekent
1: het is,
0: dat...
1: Het is fijn zo.
0: Ja, oh, nou goed te horen, Jamie. Maar betekent dat je helemaal weg bent bij de club?
1: Ja, ik ga maandag af en toe nog wel even trainen geven. Maar ik heb expres het afgelopen half jaar, drie kwart jaar gezegd dat ik rust wou en alles een plekje wou geven.
0: Ja.
1: En in de toekomst sta ik er zeker wel voor open om weer wat in de voetbal te gaan doen. Dus maar dat komt met de tijd wel. En als het plaatje goed en mooi is, dan ga ik er weer instappen.
0: Ja, maar kijk uit met die heup, hè?
1: Dat doe ik sowieso, want ja. Ik vind het allerbelangrijkste dat ik gewoon nog lekker lang ervan kan genieten. En niet dat ik, als ik 50 ben, dat ik een nieuwe heup erin moet gaan lopen.
0: Nee.
1: Lopen flansen,
0: nee.
1: Zeg maar.
0: Nou, laten we hopen dat dat niet nodig is. Nu ben je ook sidekick bij Randje 16. Heel erg leuk. Welkom als collega, kan ik zeggen, want dat zijn we nu geworden. Wat verwacht je daarvan?
1: Ja, nou, ik heb afgelopen maandag natuurlijk voor het eerst bij de sidekick gezeten.
0: Mm-hmm.
1: En ja, mijn verwachtingen die waren heel hoog. En ja, dat kwam eigenlijk maandag uit. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook wel leuk vind om als, als niet-hoofdpersoon er te zijn, zeg maar. Want ik ben er altijd geweest als...
0: als de doelman van, hè? Ja, ja.
1: Precies, en nu zit je ernaast en dan... Ja, dan is het toch anders en dan ben je toch net wat vrijer om te spreken ook. Want als je zelf op doel staat, dan weet je dat alles uitvergroot wordt wat je zegt.
0: Ja, precies.
1: We zijn nu, nu was het gewoon lekker rustgevend en hartstikke leuk. Dus ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om erin te stappen.
0: Nou, heel erg leuk. Maar wat kunnen wij van jou verwachten? Want mogen wij een kritische noot verwachten van jou?
1: Ja, zeker. Ik heb ook gezegd vanaf het begin, ik heb al 10 jaar bij de club gezeten... Maar ik zit daar niet om de club te beschermen. Ik zit daar gewoon om een eerlijke mening te geven. Dus en als het goed is, dan is het goed. En als ik het minder goed vind, dan vind ik het minder goed. En dat was afgelopen maandag was het eigenlijk ook wel te sprake eigenlijk. Want het ging ook over IJsselmeervogels. En daar gingen we niet heel diep erop in. Maar wel wat er misschien verbeterd kan worden. En ook van Chris de Graaf, hoe het bij Spakenburg gaat. Hoe die het zien. Hoe die naar andere clubs kijken. Hoe ze het verbeteren. Ja, en dan deel je daar je mening over. En soms ben je het met elkaar eens. En soms ben je het niet met elkaar eens. Dus dat is wel leuk.
0: Maar dat is zeker leuk, want ik denk dat dat een hele leuke aanwinst is ook voor het programma Randje 16. Dat er vanuit een andere hoek meegepraat wordt. En ja, jij hebt zo lang in die wereld gezeten, dus jij kan toch weer een ander licht erop laten schijnen.
1: Ja, precies. Weet je, je hebt de ervaring al 10 jaar en je weet precies wat de binnenkamers eigenlijk afspeelt. En dat je dat dan kan delen met de buitenwereld, die er eigenlijk... vrij weinig van meekrijgen wat er allemaal in zo'n groep gebeurt en wat er binnen een club gebeurt. Ja, dat is alleen maar fijn dat je daar je opinion over kan geven, zeg maar. Zodat hun ook weer een beetje wijzer worden.
0: Kijk.
1: Van hoe het daadwerkelijk in die voetbalwereld gaat.
0: Nou, Jamie, ik denk dat jij een hele mooie aanwinst bent voor het programma en ook voor de omroep. En ik nogmaals welkom bij Eemland 1. En wij gaan elkaar in de toekomst vast nog wel wat vaker spreken en zien natuurlijk. En ik wil je voor nu bedanken voor het gesprek. En blijf gezond, zou ik zeggen.
1: daar gaan we allemaal hard ons best voor doen. En jullie ook bedankt. En ik kijk er ook naar uit om de samenwerking lekker lang voor te zetten.
0: Nou, dat gaan we zeker afspreken, Jamie. Dankjewel. En toi allemaal, hè. Ja, dag.
1: Fijne dag. Doei doei.
0: En dat was Jamie Schaap, voormalig doelman van de voetbalclub IJsselmeervogels. Een leuke nieuwe collega in ons midden. U hoort, het eindtune is ingezet en dat betekent dat het uur er alweer op zit. Dit was 1-land 1 actueel van deze woensdag. Ik wens u allemaal een hele fijne dag en natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. Hou onze socials in de gaten en kijk op onze website www.eemland1.nl. En wij zijn er morgen weer met meer nieuws en achtergronden uit onze eigen regio. Voor nu zeg ik dag.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Het zonnige zuiden zit in Sinsano. Aan iedere 3/4 fles Sinsano hangt een gratis ijsvormpje om leuke lettertjes van ijs te maken. Verwen uw mannes met Sinsano Vermouth in Mix and on the Rocks. Dat is weer eens wat anders. Sinsano.
6: This program is climate neutral.
4: Dit programma is klimaatneutraal.
6: All music will be recycled.
4: Alle muziek wordt gerecycled.
7: Het Muziekmuseum.
8: The Music Museum.
9: Just let me hear some of that.
7: Muziekmuseum.
10: Het Muziekmuseum.
7: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 34. En dat is de week waarin op 19 augustus 1967 het Amerikaanse radiostation KHOW in Denver geen platen van de Beatles meer draait, nadat bekend is geworden dat alle leden van de groep drugs gebruiken. Nou. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley. Want op 19 augustus 1972 komt Burning Love de Billboard Hot 100 binnen. Het wordt Elvis Presley zijn allerlaatste top 10 notering in de Verenigde Staten. Op 28 oktober 1972 bereikt de single de tweede plaats. Burning Love is een compositie van Dennis Linde. Tijdens de opname van het nummer in de RCA-studio in Hollywood op 28 maart 1972 speelt hij zelf gitaar. Elvis wordt verder begeleid door de gitaristen James Burton, John Wilkinson, bassist Emery Gordy, pianist Glenn Hardin en drummer Ronnie Tutt. J.D. Sumner en de Stamps, die doen de achtergrondvocalen. Een lekker nummer, hè? Heerlijk. Zometeen tijdens deze rondleidingen een fragment uit de film World Horizons van de Verenigde Naties. Roger Waters is de verteller van het verhaal over de scheidingsmuur die Israël bouwde langs de westelijke Jordaan-oever. En Roger Waters kennen we natuurlijk van Pink Floyd. En dadelijk ook nog een nummer gezongen door Cornelis Brak. In 1973 stond hij met een door Giet Jaspers en Wim T. Schippers geschreven liedje in de top 10. De Nederlandse top 40. En over top 40'en gesproken. Zometeen hebben we er eentje uit week 34. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Pascal Jacobsen, Nederlandse zanger en gitarist van Bluff. En Jeroen Kijk in de Vechten, Nederlandse radio- en televisiepresentator en beste voice-over van 2025. En op nummer 1 in die top 40 week 34 staat een liedje gezongen door een Amerikaanse discozanger uit Florida. Het liedje is geschreven door Harry Wayne Casey, die van Casey and the Sunshine Band. En het liedje begint met de volgende tekst. Wordt eerst een stukje gesproken, sexy mama, en dan wordt er gezongen Woman, take me in your arms. En muziekvrienden, ook dadelijk weer zo'n prachtige plaat. Deze keer geen vinyle plaat, nee, het is een cd. Het is de langspeelplaat van de week. Het is een debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres uit 2003. De plaat wordt in 2008 opnieuw uitgebracht omdat de opvolger Back to Black een wereldsucces was geworden. Dadelijk ook nog een Nederlandse platenproducer die voor de lol een lied opneemt. Omdat het nummer in de top 40 komt, heeft hij voor tv-optredens een gezicht nodig. Dat wordt de band Jackpot. Om welk nummer gaat het en om welke bekende Nederlandse producer? Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is op 1958. Maar we gaan nu naar donderdag 28 november 1963.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles!
4: Let's go, she loves you.

0: Patricia van Perez Prado is op 18 augustus 1958 een van de eerste singles die in de Verenigde Staten door de Record Industry Association of America met goud wordt bekroond. De single is op 16 juni 1958 de Billboard Hot 100 binnengekomen en staat in de week van 28 juli dit jaar op de eerste plaats. Wij luisterden naar een stereoversie die later van de originele master is gemaakt. Ja, prachtig instrumentaal nummer. En een plotseling eind, dat ook wel weer. Daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 23 augustus 1963 wordt She Loves You, de derde officiële single van de Beatles, uitgebracht. Op de B-kant staat I'll Get You. Nog voordat iemand de plaat heeft gehoord, zijn er al een 500.000 exemplaren door nieuwsgierige fans besteld. In de Britse hitparade van 31 augustus 1963 komt She Loves You van de Beatles op 12 binnen. Een week later staat de single op 3 en daarna 4 weken lang op de eerste plaats. Daarna staat de single wekenlang op 3 en 2. En vanaf donderdag 28 november 1963 komt She Loves You opnieuw bovenaan de hitlijst in Engeland. Wij luisterden naar een versie opgenomen op 23 augustus 1963 in de Hollywood Bowl in de Verenigde Staten. Ja, met al die fans erbij, wat een geschreeuw. Ja, ongelooflijk. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week. Deze keer geen vinyle plaat, nee, het is een cd. Het is een debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres uit 2003. De plaat wordt in 2008 opnieuw uitgebracht omdat de opvolger ervan, Back to Black, een wereldsucces is geworden. Nou. Maar voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die top 40, week 34. En daar vast zit een tipperade. En uit die lijst gaan we alvast een liedje draaien. En wel nummer 18. Een nummer van Stephanie de Sykes. Ooit van gehoord? Ga er maar eens naar luisteren.
1: Van 1 tot 6, de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de tipparade.
2: Nummer

Nummer 18 in de Tipperade week 34, 19 nog wat. Stephanie de Sykes. Ze wordt in 1946 geboren als Stephanie Wrighton in Engeland. En ze begon als sessiezangeres. En in de jaren 70 maakte ze deel uit van Birds of Paris. Een groep zangers en zangeressen die de achtergrondvocalen doen op vooral discoplaten. Andere leden van Birds of Paris waren onder andere Madeline Bell, Vicky Brown en Katie Kissoon. De enige solo-hit van Stephanie de Sykes is Born with a Smile on My Face, het liedje wat we net hoorden. Het komt tot 2 in de Britse hitparade. In Nederland staat het 4 weken in de tipparade, komt niet in de top 40. Ja, het klonk als een typisch jaren 70 songfestival liedje. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres. En ze wordt geboren als Amy Jade Winehouse in Londen op 14 september 1983. En is de dochter van taxichauffeur Mitchell Winehouse en apotheker Janice Seaton. Ze groeide op samen met haar 4 jaar oudere broer Alex. En van haar vader zou ze hebben leren zingen. Amy schreef al op jonge leeftijd haar eigen liedjes. Ze werkte als zangeres van een jazzband en als showbiz-journaliste wanneer ze na een demo een platencontract krijgt bij muziekproducent 19 Management, vernoemd naar de hit 19 van Paul Hardcastle. Op 20 oktober 2003 verschijnt haar debuutalbum Frank en is deze week de langspeelplaat van de week. Het is een rauw en opvallende plaat. Hoewel het minder bekend is dan haar latere album Back to Black, wordt Frank als de opmaat naar haar beste werk gezien. Op de cd staat een mix van jazz, soul en R&B. Haar tweede album, Back to Black, is meer gepolijst. Frank klinkt meer authentiek en experimenteel. De titel van het album verwijst onder andere naar Frank Sinatra, een van haar grote inspiratiebronnen. De muziek op de plaat combineert klassieke jazz met moderne hip-hop en R&B beats. Dit, in combinatie met haar opvallende stem en laid-back manier van zingen, zorgt ervoor dat de plaat opvalt tussen de muziek anno 2003. Het debuutalbum Frank van Amy Winehouse markeert het begin van haar korte maar onuitwisbare carrière. Daarom is het deze week

openingsnummer na de intro van de langspeelplaat van de week. Deze week. Openingsnummer na de intro van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Frank uit 2003 van Amy Winehouse. Het liedje wat we hoorden was

0: We draaien de nummer 1 hit en dadelijk nog weer een track van de langspeelplaat van de week. En op nummer 1 staat een liedje gezongen door een Amerikaanse discozanger uit Florida, Amerika. En het liedje is geschreven door Harry Wayne Casey. En die kennen we natuurlijk van Casey en de Sunshine Band. En het liedje begint met de volgende tekst. Wordt eerst gesproken, sexy mama, en daarna wordt er gezongen, woman, take me in your arms. Dat moet een romantisch liedje zijn. En een disco-nummer, dat sowieso. Goed, we kijken even naar die lijst. 5 nieuwelingen, daarin 5 Nederlandstalige liedjes. Verder muziek uit Schotland, Spanje, Nederland, Engeland, Canada, Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Curaçao en Italië.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: Muziek uit Schotland. Onder in die lijst. De Bay City Rollers met Shang Lang.

teeny bopper muziek, zo heette dat in die tijd. Ja, misschien nog steeds zo, hè, natuurlijk. De Bay City Rollers uit Schotland. En het was hun eerste hit in Nederland. Het heette Schengen.

heerlijk zomersnummer. Het was in de tijd ook Radio Noordzee strijd te schrijven. Dat hoorde je net. Tony en Los Santos met Trico, Trico, Tra. Eendagsvlieg. En die Tony is eigenlijk Tony Sanchez. En de groep werd eigenlijk geformeerd in Duitsland, in Frankfurt. Maar oorspronkelijk komen ze dus uit Spanje. 39 dus. Dan nu nummer 38. Had een aantal grote hits in Nederland. En dit misschien was wel één van.

Sentimentele muziek. Het was in de tijd de opvolger van Het is weer voorbij. Die mooie zomer. Die stond maar liefst 18 weken in de top 40. En dus ook op nummer 1. Daarvoor had hij nog een hit met 1948. Toen was geluk heel gewoon. En dit is die goede oude tijd. Ik heb het natuurlijk over Gerard Cox. 37 nu. Een liedje over Rob Oud. Een van de DJ's van Radio Veronica. Die toen nog op de Noordzee lag. Tenminste dat schip. Peter Koelewijn.

36, een van de beste Nederlandse bands uit de geschiedenis. De popgeschiedenis, nou, dat durf ik te beweren. Earth and Fire met Johnny Kaagman en natuurlijk Gerard en Chris Koerts. En ze waren vooruitstrevend hoor. Ze gebruikten in het begin de Mellotron. Een revolutionair apparaat

Love of Life komt tot 2 in de top 40 en staat deze week op nummer 36, dus op de terugweg. Het staat er uiteindelijk 14 weken in. Nee, ik zeg dat verkeerd. 10 weken staat het erin, ja. En ze hadden al hits gehad met onder andere Memories, Storm and Thunder, Wild and Exciting. En vergeet ook hun LP's niet, zoals die prachtige plaat Song of the Marching Children. Dan nu nummer 35, muziek uit Engeland. Van een legendarische band met hits als Get Down and Get With It, 'Cause I Love You, Look What You've Done, etc. Dit is The Banging Man.

0: 35 de band Sleet met Banging Man. Ja, ze hadden een enorme hoeveelheid hits.
1: Nummer
0: 34. Een liedje wat we het tweede gedeelte helemaal gaan beluisteren. Van de muziekproducer John Carter. Ja, het was een studioformatie, dus ze hadden maar één hit. Maar wel een heel bijzonder nummer. De band First Class.

0: Op 40.
1: Een liedje geschreven door Boudewijn de Groot. Samen natuurlijk met tekstschrijver Lennart Nijg. Hij schreef bijvoorbeeld ook, zij schreven ook bijvoorbeeld Malle Babbe. Maar dit is Mirella. Mirella.

En een van zijn grootste, of grote hits in Nederland, moet ik zeggen. Nee, niet zijn grootste hit. Dat was Rote Rozen. Die stond 4 weken op de eerste plaats. Dit liedje staat 8 weken in de Nederlandse top 40 met 13 als hoogste. Die zonne geht auf. En hij zingt erover op het moment dat zijn meisje weer thuis komt.

Een liedje wat pas na 8 jaar in de top 40 terechtkomt. Een liedje dus uit de jaren 60. Want ik zei net al, dit is een hitparade uit de jaren 70. Het is van Art Dean Taylor. Dat wordt uitgebracht op het Motown platenlabel. Het werd in de tijd geschreven door Brian Holland, Lament Dozier en Eddie Holland. There's a ghost in my house. Nieuw.

heerlijke meezingers, de Drifters. We kennen ze natuurlijk ook van Save the Last Dance for Me en Under the Boardwalk. Dit was Kissing in the Back Row of the Movies. De band van Paul Da Vinci, maar met deze hit zat hij al niet meer in de band. De Rubettes, daar hebben we het natuurlijk over. Een grote hit, Sugar Baby Love. Dat zong hij nog. Toen startte hij een solo carrière. Ik zou je zeggen, we komen hem dadelijk op nummer 9 tegen in deze lijst. Paul Da Vinci heb ik natuurlijk over. Nu de Rubettes.

0: 28 een liedje uit 1965. Of een liedje wordt daarin gezongen.
1: Everybody dance. Ja.
0: We herkennen het natuurlijk direct. Onder drie verschillende namen werd het bekend. De dans van Zorba in het Nederlands. Of Zorba's Dance in het Engels. Of de Franse versie La Danse de Zorba. Maar het is natuurlijk Griekse muziek. Geschreven in de tijd door Mikis Theodorakis. En in heel veel uitvoeringen heeft het in de hitparade gestaan door de jaren heen. Het staat nu in deze lijst in de uitvoering van Trio Hellenic.

1928. Het werd natuurlijk geschreven voor de film Zorba de Griek. Met, wie was die acteur ook alweer? Help mij toch alsjeblieft. Beroemde acteur was dat. Anthony Quinn. Snel opgezocht. Was het even kwijt. Die speelde de hoofdrol. En die deed die dans. 27 nu, muziekvrienden. Een van de grootste artiesten aller tijden, Paul McCartney, met zijn band Wings. Van het misschien wel beste album wat hij maakte, Band on the Run.

Door naar 26 liedje wat we het tweede gedeelte helemaal gaan beluisteren. Dat was de eerste hit voor deze formatie in Nederland. Ze deden ooit mee met het Eurovisie Songfestival. En toen wonnen ze zelfs met Save Your Kisses For Me. Maar dit is een liedje van daarvoor. Het heet Lady, Brotherhood of Man.

25, de band BZN uit Volendam, uit de periode dat ze nog rock maakten. En het is het eerste liedje waar Jan Keijzer op zingt. En hij zingt nog echte rock'n'roll.

0: Zo heet het ook. Love me like a lion. Love me like a rock.
1: Nummer 24. Nieuw.
0: 31 augustus van een jaar zou de zeezender Radio Veronica en Radio Noordzee internationaal blast van de toenmalige minister van Harry van Doorn voor het laatst mogen uitzenden. Peter Koelewijn schreef een protestlied daartegen, daarover. En hij noemde dat Veronica Sorry. Staat dus in deze hitlijst op nummer 24.

0: Jutta Koesenburger samen met Norbert Berger. Beter bekend als Cindy en Bert. Gezellige Duitsstalige muziek op nummer 23, Aber am Abend. Nu muziek uit Rotterdam.
1: You take a plane, go mañana. Flamenco, siesta en sala.
0: Commerciële muziek van de band Circus.
2: Do you like beer or sangria? Sangria, sangria.
0: De hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week in de lijst. Een liedje van Albert Hammond.

I Don't Wanna Die in een Air Disaster. Wie wil dat niet? Of wel? Toch? Niemand. Hij schreef het samen met Mike Hazelwood, waar hij regelmatige liedjes mee samenschreef. Albert Hammond dus op nummer 21. Inmiddels zijn we bij het linker rijtje. En de Stones. Yeah,

van het album met dezelfde titel It's Only Rock'n'Roll, het titelstuk op nummer 20. Nu een vertaling. If you go away. Van de Mekita Pa.

Legendarisch nummer uit 1959, geschreven door Jacques Brel. Ne me quitte pas. Vertaald in de tijd door Rod McEwen. En in de uitvoering van Terry Jacks op nummer 19. Dan nu muziek uit Frankrijk. Wel in het Engels gezongen.

0: our day.
1: Ja, hij zong natuurlijk het vaakst in zijn eigen taal, in het Frans, maar hij maakte een keer een album in het Engels, A Tapestry of Dreams, waar dit liedje dus op staat. She, in het Engels gezongen, maar wel met een charmant Frans accent natuurlijk. Charles Aznavour op nummer 18. Dan nu muziek. Wat heel erg lijkt op muziek uit een film. Maar dat kan wel kloppen, want dat was tijd gecomponeerd door Pierre Bachelet. Franse componist, muzikant, producer die regelmatig muziek maakte voor Franse televisieseries. En hij had ook een groepje en die noemde hij Resonance. En dit nummer heet OK Chicago. En het lijkt zo uit een speelfilm te zijn gekomen. Maar was het niet. Nee. 16 uur. Zanger-componist Gordon Lightfoot. En hij komt uit Canada. En over het algemeen speelt hij folkmuziek.

0: Beetje vaart maken, muziekvrienden, want we willen zometeen die nummer 1 hit nog draaien. Liedje van een Amerikaanse discozanger uit Florida. Liedjes geschreven in de tijd door Harry Wayne Casey van Casey and the Sunshine Band. En het liedje begint met de volgende tekst. Wordt eerst gesproken, sexy mama, en daarna wordt gezongen, woman, take me in your arms. Maar dat zometeen, eerst nummer 15. Uit de Verenigde Staten, de broers Ron en Russell Mayall. En ze vormden de band The Sparks. Opvallend waren ze. En leuke muziek maken. Ik zou deze graag het tweede gedeelte nog eens keer helemaal willen beluisteren. Want je hoort het eigenlijk nooit meer terug. Dit is Amateur Hour. Nu nog even een stukje van... De legendarische band uit Nederland, ze hebben niet lang bestaan, maar het viel wel op de muziek die ze maakten. Ook weer van die teeny bopper muziek, de band Catapult. De troetelschijf van Hilversum 3, het popstation van de publieke omroep. Toen, de Wall Street Shuffle, 10cc. Stukje van nummer 11 nog. Een liedje wat een beetje moeilijk op gang komt. Nicolaas Olivier Haak heet hij. Wordt geboren in Delft. Overleed in Baarn 1990. We kennen hem natuurlijk als Nico Haak. Hij speelde vaak samen met zijn paniekzaaiers. En dit was een grote hit van hem hoor. 11 dus Honky Tonky Pianissie. Maar goed, we duiken de top 10 in muziekvrienden.
1: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben deze week een hitlijst uit week 34. Het jaar is 1974, ja. Dat was wel duidelijk met dat liedje van Peter Koelewijn, hè, met Veronica, sorry. Ik lees de top 10, we draaien de nummer 1 hit. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week, het album Frank van Amy Winehouse. Goed, komt die nummer 10, de 16's van The Sweet uit Engeland. Nummer 9, daar is die in zijn eentje, Paul Da Vinci met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Die man met die hele hoge stem. Nummer 8, Rock the Boat van de Hughes Corporation uit, volgens mij, Amerika. Nummer 7, The Night Chicago Died, Paper Lace, opvallend liedje. Nummer 6, Papa Was a Poor Man, Jack Jersey. Ja, Jack de Nijs natuurlijk. Nummer 5, Sugar Baby Love, The Root Bats. Daar zijn ze nog een keer. Nummer 4, Gigi Lamarose van Dalida. Nummer 3, The Hostage, Donna Summer. Nummer 2, Rocket van Mutt. En nummer 1...
2: Nummer 1...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Caballero vorig jaar.
6: Caballero
5: vorige maand.
6: Caballero
5: vorige week.
6: Caballero
5: eergisteren.
6: Caballero
5: gisteren.
6: Caballero
5: vandaag.
6: Caballero
5: nu.
6: Caballero
5: straks.
6: Caballero
5: morgen.
6: Caballero
5: overmorgen.
6: Caballero
5: volgende week.
6: Caballero
5: volgende maand.
6: Caballero
5: volgend jaar.
6: Caballero
5: over vijf jaar.
6: Caballero
5: over tien jaar.
6: Caballero
5: over vijf
6: Caballero
5: jaar.
6: Altijd.
7: This program is climate neutral.
8: Dit programma is klimaatneutraal.
9: All music will be recycled.
8: Alle muziek wordt gerecycled.
10: All music will be recycled.
11: Het Muziekmuseum.
12: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 34. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen uit 1974. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, Rock Your Baby van George McGrae. Harry Wayne Casey en Richard Finch van de toen nog onbekende Casey and the Sunshine Band hadden in februari 1974 het nummer Rock Your Baby geschreven. Ze wilden het echter zelf niet opnemen omdat ze net zelf een single hadden uitgebracht en het lied te hoog was voor Casey's stem. Ze dachten eraan het nummer door de vrouw van George McGrae, Gwen McGrae, te laten zingen. Maar omdat George toevallig in de studio was, werd hem de kans gegund en niet zonder succes. Het werd een wereldwijde hit en stond in verschillende landen op de eerste plaats in de hitparade. In de Verenigde Staten stond het 2 weken op 1, in de Nederlandse top 40 zelfs 7 weken op 1 en in de Vlaamse hitlijsten 5 weken. En de muziek die we net hoorden is van Chuck Berry. Op 18 augustus 1964 neemt hij in de Chess Studio in Chicago het liedje I Want To Be Your Driver op. In ons land is het liedje 1965 een van de tracks op de LP Chuck Berry in London. Die wordt uitgebracht op Chess Records. Ik had het liedje nog nooit gehoord. Straks tijdens deze rondleiding een Nederlandse platenproducer die voor de lol een lied opneemt. En omdat het nummer in de top 40 komt, heeft hij voor tv-optredens een gezicht nodig. Dat wordt de band Jackpot. Om welk nummer gaat het? En om welke bekende Nederlandse producer? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is deze keer een cd. Het is het debuutalbum van Amy Winehouse uit 2003. En de plaat heet Frank. En dadelijk ook nog een fragment uit de film World Horizons van de Verenigde Naties. Roger Waters is de verteller van het verhaal over de scheidingsmuur die Israël bouwde langs de westelijke Jordaanoever. En dadelijk ook nog een nummer gezongen door Cornelis Brak. In 1973 stond hij met een door Giet Jaspers en Wim T. Schippers geschreven liedje in de top 10. Ja, en wie was nou die Cornelis Brak? En dan vertel ik je nu dat door de Amerikaanse regisseur Jonathan Demme, bekend van de speelfilm The Silence of the Lambs en Philadelphia, optredens van Neil Young op 18 en 19 augustus 2005 worden opgenomen. De concerten in het Ryman Auditorium Nashville in Tennessee worden vastgelegd voor de concertfilm Neil Young Heart of Gold. Jonathan Demme heeft in 1984 met de Talking Heads de concertfilm Stop Making Sense gemaakt. De muziekfilm Neil Young Heart of Gold gaat in februari 2006 in Los Angeles in première. 7 maanden later wordt de film op DVD uitgebracht. Nu van dit glimmende schijfje Old Man.

0: 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40.
1: 1974.
2: Week 34. Nummer 39.

Amy Winehouse van de langspeelplaat van de week, het album Frank. Wij luisterden naar het nummer Cherry. Ja, anderhalve minuut, kort liedje. Daarvoor hadden we nummer 39 uit die top 40. Trico, trico, tra. Een Spaans liedje. En ja, trico, trico, tra, het betekent eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon leuk. Dan nu die hit van Cornelis Brak uit 1973. Het gaat hier om het liedje Ik ben Gerrit van het alter ego Gerrit Dekzijl. Cor werd geboren in Amsterdam in 1910. Als jongen liep hij van huis weg en sloot zich aan bij een circus. Hij ontwikkelde een act waarin hij zich vanaf een hoogte van enkele meters liet vallen. Hij stond toen bekend als de vallende man. Begin jaren 70 werd hij door Wim van der Linden en Wim T. Schippers gecast voor de televisieprogramma's De Fred Haché Show en Barend is weer bezig. In die shows viel hij op door soms luidkeels koppen dicht te roepen. Met het liedje Ik ben Gerrit en ik steel als de raven, geschreven door Giet Jaspers en Wim T. Schippers, haalde hij onder de naam Gerrit Dekzijl in 1973 een top 10 notering in de Nederlandse top 40. Cor Brak was toen al 63 jaar oud. Als Gerrit Dekzijl was hij nog enkele keren te zien in Van Oekels Discohoek. Dat was een muzikale comedy, samengesteld door Wim van der Linden en Wim T. Schippers en Ellen Jens. De door hem gezongen liedjes waren midden jaren 80 regelmatig te horen in het radioprogramma Rom Flom Flom van Wim T. Schippers in de rubriek De Onvergetelijke Gerrit Dekzijl. Op 18 augustus 1993 overlijdt Cornelis Albertus Brak. Hij is 83 jaar geworden. Hier is Gerrit Dekzijl met Ik ben Gerrit.

En als je heel goed luisterde, hoorde je net aan het eind Let's Go to San Francisco. Een liedje wat John Carter ook componeerde voor de band Flower Pop Man, 1967. Maar dit was dus een studioformatie eigenlijk. Ze noemden zich de First Class. Het werd in de tijd gezongen door zanger Tony Burrows, die wel meer hits zong. Maar goed, een prachtig nummer, bijna 5 minuten... onder de naam studioformatie eigenlijk. Ze noemden zich de First Class. Het werd in de tijd gezongen door zanger Tony Burrows, die wel meer hits zong. Maar goed, een prachtig nummer. Bijna 5 minuten onder de naam First Class. Met het liedje Beach Baby. Het werd ook in de Verenigde Staten.

0: Deze 15 minuten durende film gaat op 19 augustus 2009 in première. Roger Waters van Pink Floyd is de verteller van deze film over de scheidingsmuur die Israël bouwde langs de westelijke Jordaan-oever. Deze zogenaamde Israëlische muur wordt door Israël vanaf 2002 gebouwd. Het vormt een grensbarrière van bijna 10 meter hoge betonnen muren, torens, controleposten, wegen, hekken, prikkeldraad en greppels van zo'n 700 kilometer lang. De film hierover opent met beelden van Roger Waters die langs een deel van de muur loopt. Waters zegt in het begin van de film: de reden voor het optrekken van een muur is altijd angst. Of het nu gaat om muren die we om ons heen bouwen of muren zoals deze die angstige regeringen bouwen. Ze zijn altijd uitdrukking van een diepgeworteld onveilig gevoel. De gedachte om te leven in een grote gevangenis vind ik afgrijzelijk. Aldus Roger Waters. Op de muur schrijft hij: We don't need no thought control. Een zin die afkomstig is uit het Pink Floyd nummer Another Brick in the Wall.
1: I'm Roger Waters. I'm a Englishman. I'm a songwriter. I've written about walls, internal and external, during my career as a songwriter. They always engender in me a desire to understand the reason for them. The reason for walls is always fear. Whether they're personal walls that we build around ourselves or walls like this that frightened governments build around themselves, they are always expression of a deep-seated insecurity.

Ja, een kleine outro, zoals dat heet. Daarvoor hoorden we Amy, Amy, Amy. De laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Frank van Amy Winehouse uit 2003. Dan nu die Nederlandse platenproducer die voor de lol een lied opneemt. En omdat het nummer in de top 40 komt, heeft hij voor tv-optredens een gezicht nodig. En dat wordt de band Jackpot. Het gaat hier om de platenproducer Eddie Owens. Hij wordt in mei 1946 in Rotterdam geboren. Op zijn 20ste organiseerde hij al concertavonden met artiesten als Johnny Jordaan, Rob de Nijs en Conny van der Bos. Hij speelde ook nog in het bandje The Edisons. In 1969 stopt hij daarmee en richt zich op het produceren van platen en het componeren van liedjes. Hij produceerde onder andere Bolland en Bolland en schreef samen met Dick Bakker en Wil Luikinga het songfestivalnummer Dinge Dong van Teach In. In 1973 neemt hij voor de lol het nummer Ginny Ginny op. Het liedje komt op 18 augustus 1973 de Nederlandse top 40 binnen. Eddie Owens is de zanger op het nummer. Op de B-kant van het singeltje staat Honey Honey, daar doet hij ook de liedzang van. Op deze twee nummers wordt hij begeleid door bekende studiomuzikanten, zoals Hans Hollestelle, Ronnie Meijers, Titia Dekker, Wanda Stellaert, Kees de Blois, Fred de Groot en Hans Schotel. Voor de televisieoptredens heeft Eddie Owens een gezicht nodig. Eddie vraagt hiervoor het Amsterdamse dansorkest The Music Strings. Zij waren jarenlang de begeleidingsband van Ben Kramer met zanger-bassist Henny Eskens, toetsenist-tromponist Kees van den Bergen, zanger-gitarist Con de Vries en drummer Lex Kroon. Zij worden nu Jackpot. Op hun tweede hit, Is Everybody Happy, zijn de heren wel te horen. Maar toch nog weer met de zang van Eddie Owens. Begin 1974 bereikt de tweede single van Jackpot de zesde plaats in de Nederlandse top 40. Hierna volgen nog in 1974 One and One is One en Dance, Dance, Dance. Deze singles bereiken respectievelijk de negende en de 31ste plaats in de Nederlandse top 40. 1975 houdt Coco Not Coming Today de 14e plaats en in 1976 hebben ze nog een kleine hit met Sing My Love Song. Als het succes verder uitblijft, wordt Jackpot opgeheven. Nu die eerste hit van Jackpot, waarop we alleen studiomuzikanten horen en de stem van producer Eddie Owens. Ginny Ginny onder de naam van Jackpot bereikt de 24ste plaats in de Nederlandse top 40 en staat 4 weken in de lijst.

0: The Music Museum.
1: De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De Nederlandse top 40.
2: 1974.
3: Week 34.
4: Nummer 24.

0: Eerste hit van de Brotherhood of Men uit Engeland. Dit heet Lady. Ja, grootste hit was natuurlijk Save Your Kisses For Me. Maar we moeten ook Kiss Me, Kiss Your Baby niet vergeten. Muziekvrienden, ik heb er nog eentje.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 29.
0: En wel van een album van Santana uit 1972, Caravanserai. Een track daarvan verschijnt op single en staat dus in die tipparade op nummer 29. Doet verder helemaal niks, komt niet in de top 40 terecht, maar een ongelooflijk interessant nummer om te beluisteren. Met een geweldige gitaarsolo erin. Muziekvrienden, volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een volgende aflevering.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: En heel goedemorgen, wat fijn dat u er weer bij bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel op deze woensdag 19 augustus. Ja, wat is het voor dag vandaag? Dat hoort u altijd van mij. En het is vandaag wereldwijd de Wereldhumanitaire Dag. En wat houdt dat in? Nou, dat is een eerbetoon aan al die mensen die hulp verlenen in noodgebieden. Verder vandaag hier bij Eemland 1 Actueel. Films, voorstellingen, concerten, exposities. Je kan ze allemaal meemaken en zien bij Artichok in Soest. Dorpshuis De Furs in Lagevuurse. Na leegstand weer een kloppend hart van het dorp. De mysteriespelen komen naar de Barendse doopsgezinde kerk. Klaas Bijker hoort u later in het programma met het weer van vandaag. En zoals ik er nu naar kijk, regent het behoorlijk. En doelman Jamie Schaap, nieuwe sidekick van Randje 16. Het bekende voetbalprogramma van Eemland 1. En heel veel fijne muziek. Dus reden genoeg om zeker met dit weer lekker te blijven luisteren naar Eemland 1 Actueel van deze woensdag 19 augustus.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: We begonnen deze ochtend met James Brown en The Sex Machine. We gaan over naar Artisjok. Artisjok wordt gezien als het oudste cultureel podium van Soest. Opgericht in 1967 door lokale kunstenaars en kunstminnenden. Tegenwoordig kun je er genieten van films, voorstellingen, exposities en allerlei andere culturele activiteiten. Waarin zit heden te dagen de kracht van Artisjok? Ja, daarover ga ik praten met Arjo van Loo, een van de bestuursleden. Arjo, een heel goedemiddag. Of goedemorgen, sorry.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik was alweer verder in de dag, moet je nagaan. Ja, Arjo, als jij Artisjok zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen?
1: Nou, Artisjok is een hele levendige organisatie die helemaal gerund wordt door vrijwilligers en die een heel groot aandeel van het cultuuraanbod in Soest verzorgt.
0: Dat is wel speciaal eigenlijk, hè? Dat vrijwilligers zo'n grote inbreng hebben. Want zij hebben best wel een grote rol. Welke rol hebben zij precies in dit geheel?
1: Ja, het draait eigenlijk om de vrijwilligers. Wij hebben een stuk of 15 werkgroepen. En een klein deel van die werkgroepen die zijn er om het geheel te ondersteunen. Maar het grootste deel van de werkgroepen verzorgen het aanbod. En om een paar voorbeelden te geven. Je hebt een werkgroep jazz die het aanbod van de jazzconcerten en de jamsessies organiseert. We hebben een werkgroep film. We hebben een werkgroep boek die literatuuractiviteiten organiseert. En ja, het is een clubje mensen in zo'n werkgroep die het programma bedenkt. Maar ook volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering. Hè? Tot en met de bardienst en het opruimen van de zaal na afloop.
0: Ja, dat is best een hele grote rol die zij dan spelen. En omdat het vrijwilligers zijn, is het dan niet lastig om die groep bij elkaar te houden, zodat er in ieder seizoen weer een mooi programma staat?
1: Nou, dat valt gelukkig heel erg mee. Ja, mensen voelen toch veel verantwoordelijkheid voor het verzorgen van het aanbod. Dus als er eens iemand wegvalt, dan wordt het toch snel wel weer een oplossing gevonden. Bij ons zit het knelpunt vooral bij de ondersteunende werkgroepen. Je hebt bijvoorbeeld voor techniek, dat is echt wel een specialisme. Mm-hmm. Ja, daar heb je mensen rondlopen die er echt heel veel van af weten. En als zo iemand dan op een gegeven moment stopt of verhuist, dan is dat soms wel eens lastig.
0: Ja.
1: Maar voor het programma aanbod hebben we eigenlijk nooit een groot probleem.
0: Nou, dat is gelukkig, hè, Arjo, want daar moet je het toch van hebben. Nou heerst er ook laagdrempeligheid. En waaruit blijkt dat dan het meest?
1: Nou ja, het belangrijkste is de toegangsprijs. Die is bij ons echt uitzonderlijk laag.
0: En waar praten we dan over?
1: Nou, als je bijvoorbeeld naar de film gaat, is €9. Mm-hmm. En mensen denken wel eens van, dat is misschien zo'n heel klein zaaltje. Maar ja, we hebben prima stoelen. En de projectie en het geluid is gewoon ontzettend goed. En als je lid bent van Artisjok, dan is het €6. Dus nou ja, vergelijk dat.
0: Daarvoor kan je niet meer naar de film tegenwoordig, hè? Als je naar de commerciële bioscoop gaat.
1: Ja, ja.
0: Is het dan ook mogelijk om goede artiesten ieder jaar en goede films naar binnen te halen? Want ja, daar zit ook een kostenplaatje aan natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat is altijd een puzzeltje wat je moet leggen. Hè? Want je moet het met een laag budget doen.
0: Ja, want jullie krijgen subsidie van het Fonds Podiumkunsten.
1: Ja, dat is alleen voor jazz. En dat is ook begrijpelijk, want Fonds Podiumkunsten geeft subsidie voor regionale podia. Dus het fonds heeft eigenlijk gezegd van ja, het jazzaanbod van Artisjok is eigenlijk zo, hoe noem je dat? Soest overstijgend zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Dat een subsidie waard is. En dat geeft ons wel wat meer armslag om ook eens wat grotere bands te boeken.
0: Ja, want dat willen de mensen natuurlijk ook zien, hè? Als ze komen.
1: Ja, wat voor ons heel belangrijk is, wij hebben gewoon een hele goede relatie met de artiesten. Dus
0: die willen graag komen naar Artisjok.
1: Ja, zeker.
0: Arjo, als we even een blik werpen op het komend seizoen, want dat zit er toch weer aan te komen. Wat zijn de hoogtepunten?
1: Nou ja, het belangrijkste hoogtepunt valt in volgend jaar, 2027. Dan is ons jubileum. We bestaan dan 60 jaar.
0: 60 jaar alweer, hè? Ja, prachtig, ja. Prachtig. Ja. Ja, en welke artiesten zijn er zoal geboekt al?
1: Nou, dat, voor volgend jaar dat gaan we nog verder bepalen. Maar we willen echt wel bijzondere dingen gaan doen. We willen ook veel meer naar buiten treden. Waarschijnlijk gaan we ook iets met een buitenpodium doen. En dan gaan we echt wel zoeken naar artiesten die...
0: Kun je al wat namen noemen, Arjo? Of ben ik daar te vroeg voor?
1: Nee, daar zijn we op dit moment nog druk mee bezig. Maar daar gaan we volop mee in de publiciteit treden.
0: Dus tegen die tijd mag ik bij je terugkomen?
1: Ja, absoluut.
0: Goed. Ik hoop dat het een heel mooi seizoen gaat worden natuurlijk. En,
1: ja, absoluut.
0: Maar ik neem aan dat alle vrijwillige groepen daar heel druk mee bezig zijn op dit moment.
1: Ja hoor, als je op de website van Artisjok kijkt, dan zie je nu al wat voor aanbod we in september en oktober hebben. En er zitten hele mooie concerten tussen. En,
0: kun je er eentje noemen alvast voor de luisteraar?
1: Dat is een hele goede. Dat is niet zo. Dan zou ik er even moeten kijken, want ik sta namelijk op het punt om op vakantie te gaan.
0: Oh, jij zit al helemaal met je hoofd in de koffer.
1: Ja, en ik kom op 7 september terug en dan duik ik er weer vol in. Maar wat altijd ontzettend leuk is, is het Jazzcafé op de eerste zaterdag van de maand. Daar ga ik al even reclame voor maken. Dat is gratis, dus gaat altijd gepaard met de opening van een tentoonstelling.
0: Ja.
1: Dus dat is dit jaar, moet ik even denken, dat is op 5 september. Dat is eigenlijk ook de opening van het nieuwe seizoen.
0: Van het nieuwe seizoen, met een prachtig jazzoptreden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Arjo, ik ga jou laten gaan, want jij moet inpakken en wegwezen.
1: En wegwezen, ja.
0: Ik wens jou een hele mooie vakantie toe. En wij gaan elkaar zeker in het nieuwe theaterseizoen gaan we elkaar spreken. En bedankt voor vandaag en heel veel plezier. En een mooie dag.
1: Dankjewel.
0: Dag, hè.
1: Tot ziens. Dag.

0: En dat was de stem van Corrie Brokke. Dit nummer, De Zigeunerkoningin La Mama, was uit 1964. En u herinnert zich misschien nog wel dat zij uitkwam voor Nederland op het Eurovisie Songfestival op 1 juni 1957. En dat is alweer heel erg lang geleden. Mooi om haar stem weer eens terug te horen. Het dorpshuis De Vurgs, daar gaan we naartoe. Aan de slotlaan in de Lage Vuurse stond een poosje leeg. Na wat onrust rondom het gebouw is er groen licht gegeven door de politiek om het oude dorpshuis nieuw leven in te blazen. Dit was ook de droom van Rob Baas en Tjerk Peter van den Berg. En die wilden dat De Vurgs weer het kloppend hart van de Lage Vuurse zou worden. En of dit is uitgekomen, dat ga ik vragen aan Tjerk Peter van den Berg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Tjerk Peter. Hoe hebben jullie dit aangepakt?
1: Nou ja, het heeft wel een tijdje geduurd, hè. Wat u net al zegt, het heeft een tijdje leeg gestaan. Er zijn verwoede pogingen gedaan door bepaalde mensen uit het dorp al om het weer nieuw leven in te blazen. En ja, het was nog best wel vers ook vanuit de gemeente om een andere bestemming erop te zetten. Mm-hmm. Het is eigenlijk niet helemaal echt gelukt. En toen denk ik nu een jaartje of twee geleden of zo zijn we begonnen met het opzetten van een dorpscoöperatie. En die zochten ruimte om hun energiecafé te doen. En toen dachten we, kunnen we dat niet voor de dorpshuis gebruiken? En toen zijn eigenlijk weer opnieuw onderhandelingen met de gemeente opgestart. Ja, het heeft een lange adem gehad, maar uiteindelijk is het gelukt.
0: Het is gelukt.
1: En hebben we een getekend contract voor 3 jaar om De Vurgs te mogen exporteren.
0: Ja. Dus, nou, in ieder geval daarmee gefeliciteerd. Want dat is toch wel een mooie uitkomst. Wat moest er volgens jullie sowieso inkomen?
1: Ja, kijk, het belangrijkste is wat we gezegd hebben. Het moet een plek worden van ons, voor ons en door ons. Wat is het dan? Ja, wat in principe iedereen wil. Ik wil graag, ik noem het wel straat kegelen, weet je wel. Nou, organiseer het en regel het. En dan zorgen wij ervoor dat de plek beschikbaar is. Ja. Dat is echt van ons, voor ons, door ons.
0: Echt voor de mensen van het dorp. Ja, echt voor de mensen van het dorp. En ook echt weer een ontmoetingsplek. Want ontbrak dat in de Lage Vuurse de laatste jaren? Een echte plek waar mensen samen konden komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik ben er zelf nu, 2,5 jaar woon ik in Lage Vuurse. En ik miste echt wel dat je s'avonds even gezellig even een borreltje kan drinken, bijspreken. In een dorpscafé, een dorpskroeg.
0: Ja.
1: Want we hebben genoeg restaurants. Maar dat is toch een andere doelgroep, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En ik had zoiets van, stel dat het gaat lukken om De Vurgs weer draai in te krijgen. Dan zou ik het heel fijn vinden om daar ook een soort van, we hebben het nu dan dorpsborrel genoemd. Maar een plek te hebben om gewoon met dorpsgenoten gezellig onder het genot van een drankje de lokale politiek kunnen bespreken. Of gewoon een spelletje doen. Of even darten, klaverjassen. Wat er dan maar op dat moment ontstaat.
0: Dus het is voor jong en oud. Voor jong en oud. Voor iedereen. Gewoon een fijne plek om een kaartje te leggen. Een borreltje te drinken. Ja. Of een leuke activiteit te gaan organiseren. Als ik het mijn informatie goed is. Dan gaat aanstaande donderdag de deur open. Van De Vurgs.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat eruit zien? En wat gaat er gebeuren op die donderdag?
1: Nou, dat is voor ons ook een verrassing.
0: Oh, is dat zo?
1: We zien het vooral ook even als een soort van proefdraaien. Hè. Kijken wat er allemaal gebeurt. Of we het allemaal goed voorbereid hebben. Of de dingen lopen als ze lopen. En uiteindelijk hebben we ook wel iets verzonnen. We hebben een pubquiz bedacht, die gaan we doen.
0: Altijd leuk, altijd gezellig.
1: Lokale politiek uitgenodigd om een soort van officieel momentje te hebben. Maar het zal gewoon op de avond zelf ontstaan, denk ik. Dat is ook een beetje de kern van, we moeten het samen doen. Dus laten we maar gewoon samenkomen en dan kijken wat er ontstaat.
0: Hoe is de reactie vanuit het dorp zelf, vanuit de mensen? Zijn ze blij met dit initiatief van jullie?
1: Nou, we krijgen inderdaad heel veel positieve reacties. Dus dat is ook heel fijn om te horen. Dat er ook eindelijk weer wat gebeurt. En we merken ook, nu het echt zover is en we een beetje lopen duwen, om het zo te zeggen. Met reclamefolders. We hebben laatst een flyer door de bus gedaan met mensen.
0: Ja.
1: Dat mensen ook zelf enthousiast worden en ook zelf dingen gaan bedenken. En een van de voorbeelden van grappig om te vertellen is dat iemand die tafeltennis graag. En we hadden een tafeltennistafel geschonken gekregen van iemand die stond gewoon midden in het pand. En diegene kwam voorbij en die dacht, hé, een tafeltennistafel. Nou, die is een beetje een rondje gaan appen in de dorpsapp. En voor het weet waren er 40 enthousiastelingen die wel een balletje wilden slaan.
0: Dus, nou, kijk.
1: Zo kan het ook. Ja.
0: Nou, kijk. En dat is ook de bedoeling van een dorpshuis, hè?
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Je daar bij elkaar kan komen om de dingen te gaan doen die je leuk vindt. Nou, zijn er ook plannen voor een klein theater, heb ik me laten vertellen. Gaat dat lukken?
1: Nou, achter mij ligt wel.
0: Ja?
1: Ja, nou, kijk, wat het mooiste is, want dat vonden we ook belangrijk, want we hebben een enquête gedaan in het dorp van wat wil je nou precies, hè? Dat was voorbeelden genoemd en een van de dingen die naar voren kwam, is dat live muziek vonden ze interessant, iets van toneel, stand-up comedian, en dus dan heb je toch iets van een... Ja,
0: een podium nodig.
1: Nodig en ja. Een podium en ja. Wat licht en zo. Dus ik denk, nou weet je wat, laat ik gewoon eens even om me heen gaan kijken. Ik heb toen gewoon via Marktplaats tweedehands spullen gekocht. Goedkoop mogelijk, hè, want ook dat zoiets. Budget is er niet of nauwelijks. Dus en ik vind het ook heel belangrijk om gewoon spullen te gaan hergebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Dus waarom niet? Dus zo hebben we een beetje de boel bij elkaar gescharreld. Uiteindelijk de veiligheidsdingen moeten natuurlijk wel allemaal nieuw zijn. Maar nu zijn we zover dat we zoiets hebben van, nou, daar komt het theaterlicht in te hangen. Podium zoeken we nog een sponsor voor, om zo te zeggen. Maar dan wordt er wel een soort van theatertje gemaakt om inderdaad een bandje te kunnen hosten. We weten dat wel een heel andere cabaretier denkt, nou, dat is een leuke plek om een try-out te doen. Of zo.
0: Nou, waarom niet? Ja, want op vrijdag 4 september, ja, dan is het eerste feest. Dus ik zou zeggen, dan moet dat er staan. Hè? Want Friday Night Live, een avond met live muziek. Dan zou het toch wel heel leuk zijn als je het voor elkaar hebt gekregen, hè?
1: Ja, nou dat wordt nog spannend.
0: Ja. Nou ja, misschien een oproepje nu, hè? Van als je nog wat nodig hebt of wat dan ook.
1: Ja, nee, de belangrijkste, er moeten bepaalde ophangbeugels gemaakt worden. En dat is niet iets wat je koopt. En dat moet speciaal gemaakt worden. En dat, ja, ik hoop dat die op tijd klaar zijn om nog op tijd alles te kunnen ophangen. En anders dan wordt het een paar weken later en is wat het is. Ja.
0: Nou, we gaan duimen dat het 4 september gaat lukken. Dat 4 september ook inderdaad dat eerste feest er mag komen voor de Vurs. Ik denk dat jullie heel hard gewerkt hebben, maar dat het heel veel oplevert. En dat mensen heel blij zijn in de Lage Vuurse dat jullie dit opgepakt hebben. En dat er een mooi dorpshuis staat met leuke activiteiten.
1: Ja, nou zeker.
0: Ja.
1: En de dorpsborrels en dergelijke zijn echt specifiek voor het dorp. En maar de dingen van de live muziek en dergelijke, dat is ook voor de regio.
0: Kijk.
1: En dus als mensen nu zitten luisteren en denken van ja, maar is dat alleen voor het dorp? Nee, die dingen die mogen ook. Je mag ook gewoon naar
0: iedereen mag
1: doen.
0: Komen, iedereen is welkom. Dorpshuis de Vurs aan de Slotlaan in de Lage Vuurse.
1: Ja.
0: Nou, Tjerk Peter, ik dank je hartelijk voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes samen met Rob Baas. En dat jullie maar heel veel leuke dingen mogen neerzetten daar in dat dorpshuis. Klinkt in ieder geval...
1: We zijn niet met twee hoor. Er zijn er heel wat meer die...
0: Alle mensen die heel hard gewerkt hebben hieraan. Jongens, heel veel toi. Bedankt voor het gesprek en een hele mooie tijd, hè? Dag.
1: Ja hoor, fijne dag. Dag.

0: Ja, u luistert naar Mungo Jerry met het nummer Maggie. En ook een van zijn hele grote hits was In the Summertime. Nou, of dat nog gaat lukken, dat gaan we zo horen van Klaus Bijker, onze weerman.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaus Bijker.
0: Klaus, een hele goede morgen.
2: Ook een hele goede morgen.
0: Nou, het valt hier, ik zou niet zeggen met bakken naar beneden uit de hemel, maar toch aardig gestage regen.
2: De intensiteit verschilt nogal, hoor.
0: Ja.
2: Want hier is het over even licht gedrupt, maar het was een paar minuten geleden ook al anders.
0: Ja.
2: Er staat niet al te veel wind. De temperatuur is een graad of 16, dus dat is minnetjes. En ik denk niet dat we vandaag de 20 graden gaan halen. Dus met 18 en 19 graden hebben we het al gehad. En er kan de hele dag door kan er regen vallen, buiige regen. En ook morgen zou de regen nog wat intensiever kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
2: Wel lokaal, dus ik kan niet helemaal voorspellen waar het heel veel regen valt en waar het een beetje meevalt. Maar 20 tot 40 millimeter vandaag en morgen is echt wel mogelijk.
0: Nou wordt er steeds gezegd, hè Klaas, van ja, het is nog lang niet genoeg.
2: Nee.
0: Maar hoeveel zou er dan moeten vallen als het wel genoeg zou moeten zijn?
2: Ja, ik ben geen hydroloog, hè. En ieder landschap is anders, dus ik denk dat dat lokaal verschilt. Maar u kunt van mij aannemen dat dit, om er echt verlost te zijn van de droogte, nog een poosje door zou moeten gaan.
0: Ja, en zit dat erin?
2: Richting weekend wordt het en wat warmer en valt de regen grotendeels weg.
0: Ja.
2: Dus dan zou het een paar dagen droog kunnen zijn, maar ik denk niet dat het lang duurt. En dat er dan regen gaat vallen bij wat normalere temperaturen, dus boven de 20 graden.
0: Nou ja, dat...
2: Dan wel weer fijn. En dat is dan na het weekend.
0: En dat is na het weekend.
2: Ja.
0: Dus voor vandaag nog best wel wat regen.
2: Ja. Ja, periode met regen. Er is ook af en toe is het droog, dus het is niet voortdurend. En morgen zou het die plensbuien kunnen zijn.
0: Oh, kijk.
2: Een beetje tegenvalt. Met een onweersklap misschien af en toe.
0: Ja, dat kunnen we ook verwachten tussendoor.
2: Mogelijk.
0: Ja. Dus we houden de opties open. Nou ja, Klaas, voor de natuur is het prima. Want het is toch lekker meegenomen. Want het was natuurlijk verschrikkelijk droog.
2: Ja, maar voor vakantiegangers en vooral mensen die kamperen is echt naar.
0: Daar hadden wij het vanochtend hier ook nog even over bij Eemland 1. Van de mensen die nog vakantie hebben, dat is de regio Utrecht. Ja.

0: Ja, en zitten ze in een tentje, ja, dat is wel een beetje sneu. Maar ja, daar doet niemand wat aan.
1: Nee. Ah, en, dan moet je maar in een tentje zitten en vlakbij een beekje dat overloopt.
0: Nee, dat is niet leuk.
1: Wegwezen dan.
0: Dan zou ik zeggen, ga maar lekker naar huis en ga een leuk spelletje doen of een mooie film kijken.
1: Goede tips heb je.
0: Ja, ik heb goede tips. Goed Klaas, ik dank je voor vandaag. We spreken jou morgen weer.
1: Ja, is goed.
0: Ik wens je een mooie dag toe en neem de paraplu mee.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.

0: Ja, met Storm.
1: Ja, u hoort het tussendoor onze volgende gast. Maar eerst ga ik u even vertellen waar u naar heeft geluisterd. U kent het nog wel, Lou Rawls met I See You When I Get There. Dan gaan we het hebben over zondag 30 augustus. Want dan openen de deuren van de Barendse Doopsgezinde Kerk. Die zich weer voor een mooie voorstelling open gaat stellen. En die voorstelling staat in het teken van Tera de Mares Oyens. En aan de telefoon heb ik Storm Bakker. Goedemorgen, Storm. Ja.
0: Hallo.
1: Je klinkt een beetje ver weg, dus kom eens wat dichterbij.
0: Is dit beter?
1: Ja joh, dit is fantastisch.
0: Ja.
1: Lekker dichtbij. Storm, zelf pianist en schrijver en cultureel organiserende duizendpoot uit Baren. Zo wil ik jou toch wel eventjes voorstellen aan mijn luisteraars.
0: Prachtige samenvatting.
1: Ja. Komt helemaal samen, hè, Storm?
0: Ja.
1: Storm, voordat we het over de voorstelling gaan hebben, heb ik even wat vragen voor jou. Wat is nou jouw drive om iedere maand weer zo'n voorstelling neer te zetten voor, dat mag ik toch wel zeggen, een zeer select publiek?
0: Ja, jeetje, daar overval je me een beetje mee.
1: Dat is ook de bedoeling.
0: Ja. Nou ja, ik ben mijn hele leven al bezig om dingen te organiseren. En ik heb een groot hart voor Eemland. En geschiedenis van Eemland.
1: Mm-hmm.
0: En in de jaren 90 ben ik al een soort middeleeuwse geschiedkundige theatervoorstellingen gaan doen. Vooral in Soest.
1: Mm-hmm.
0: En hoe heet dat ook alweer? Oh ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
1: Dus ja, is dat zo, Storm?
0: Ja, het moet eruit.
1: Het moet eruit bij jou. En dat is wat het jou ook brengt?
0: Ja, dat is het enige wat het oplevert. Is dat ik het.
1: Ja, want voor de verdiensten hoef je het niet te doen, hè?
0: Nee. Sowieso in Nederland verdien je niet zoveel.
1: Nee.
0: Als cultureel werkzaam persoon.
1: Nou ja, dat is wel heel jammer natuurlijk. Ik zei het net al, je brengt dit voor een heel select publiek.
0: Ja.
1: Wie zijn nou de mensen die er hier iedere maand weer op afkomen?
0: Nou, dat is wel leuk, want er ontstaat... het zijn alle leeftijden in principe, maar overwegend wat oude publiek, omdat het toch in een kerk is en het is onthaastend en het is rustig en akoestisch. Dus dat trekt op zich niet zo heel veel jongeren die willen hossen. Maar er ontstaat zo gaandeweg een, ik noem het een broederschap, een gemeenschap van liefhebbers van muziek en vertellingen en... beetje zoals in dat dorpshuis van de Vuursen, dat je net besprak.
1: Ja.
0: Maar dan gericht met muziek, veel jazz, maar de komende keer dus iets anders.
1: Ja, want het gaat nu over, het staat in het teken van Tera de Mares Oyens.
0: Ja.
1: Vertel eens wat over deze vrouw.
0: Nou, dat is ook wel de belangrijkste componiste van de 20e eeuw genoemd door instanties die daar verstand van hebben.
1: Mm-hmm.
0: Zij is in 1932 geboren en heeft gestudeerd aan het Amsterdamse Conservatorium als pianiste. En ook als dirigente en is daarna doorgegaan met compositie. En dat was natuurlijk best uniek. Zo na de oorlog was er tijd voor nieuwe muziek. En in Duitsland en Frankrijk kwamen initiatieven op gang op het gebied van elektronische muziek en eigentijdsmuziek. Dus dan moet je dus geen Mozart verwachten, maar echt grensverleggende experimentele muziek.
1: Ja, en in welke hoek kan je haar plaatsen?
0: Ja, zij is daar dus heel erg bekend mee geworden en heeft daar internationaal erkenning mee vergaard.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan je een beetje zien als het verlengde van dadaïsme. Dat ken je misschien wel met dichtkunst met gekke woorden en dus alle conventies gingen overboord.
1: Ja, en was daar toen publiek voor? Wilde men dat wel?
0: Dat publiek werd aangeboord. En vooral omdat in Keulen en in Parijs twee stromingen ontstonden. Die daar de wereld eigenlijk mee op de kop hebben gezet. En die hebben muziekgeschiedenis geschreven.
1: Ja.
0: En in Duitsland was dat vooral elektronische muziek. En in Frankrijk was dat muziek concreet. Dat zich met geluiden uit de natuur of uit fabrieken en daar opnames maakte. En dat aan elkaar ging plakken. En
1: hele bijzondere muziek. Nou heeft deze voorstelling van zondag 30 augustus, daar zitten ook vertellingen tussen, hè? Heb ik begrepen. En gaan die vertellingen dan over haar als persoon, over Tera de Mares Oijerts?
0: Jazeker. Dus we lichten haar leven toe. Want ze is 3 keer getrouwd geweest. Ook met hele bijzondere
1: mensen. Was in die tijd ook wel weer bijzonder?
0: Ja, niet tegelijk. Hè?
1: Nee, ik neem aan dat ze niet met alle 3 tegelijk getrouwd is.
0: Nee, dat komt toen nog niet. Maar het leuke is ook dat zij dus begonnen is als componist voor kerkliederen. Dus heel veel mensen die naar de kerk gaan en zingen uit het liedboek der kerken, die kennen de naam Tera de Mares Oijerts van die kerkmuziek.
1: Ach.
0: Dat zijn gewoon traditionele koorliederen.
1: Ja.
0: Maar daarnaast heeft zij dus in het Sonologisch Instituut van de Universiteit van Utrecht een carrière opgebouwd op het gebied van elektronische muziek.
1: Dat is wel heel wat anders, hè?
0: Ja, Storm. En zij was de eerste docenten hoofdvak eigentijdse muziek in Nederland. Dus, Storm.
1: Ja, dus een hele interessante vrouw ook, lijkt mij.
0: Ja, ze is heel interessant. Je weet niet wat je meemaakt. Dus wij vertellen over haar leven. En ze is getrouwd geweest met Gerrit de Mares Oijerts, eigenlijk de oprichter van het Hilversums Conservatorium. En daarna met Menachem Arnoni, een ongelofelijke filosoof op het gebied van politicologie en zo, uit Amerika. En daarna nog met Martin Toonder.
1: De heel ander type man, denk ik zo.
0: Ja, nou, een hele bijzondere man ook.
1: Ja, ja, maar dat moet bij een bijzondere vrouw.
0: Ja, en dat was een soort droomhuwelijk op cultureel gebied.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Maar een jaar daarna is ze overleden.
1: Ja, ja, ja. Nou,
0: in het laatste jaar is ze ook nog gecomponeerd in opdracht van de Verenigde Naties. Want zij werd in Amerika heel hoog aangeslagen.
1: Kijk.
0: En ze is daar ook betrokken geweest als docent op de Universiteit van Atlanta. Dus ze heeft vooral internationaal heel veel erkenning gehad.
1: Absoluut waar. Nou, ik denk dat het een hele mooie voorstelling gaat worden. En zeker voor die... Ik zeg het maar even weer, die selecte groep mensen. Maar ik denk dat het ook heel interessant is voor andere mensen die misschien denken van het is een beetje ver van mijn bed. Om dat toch eens een keer te gaan beluisteren allemaal. Ja. En de mooie verhalen te horen, want die zijn natuurlijk ook heel erg leuk.
0: Ja, ja. En dan word je helemaal ingewijd over het leven en werk van Tera de Mares Oijerts. Allemaal op instigatie van Agnes Annes. Die ken je misschien. Een bekende Barendse... cultureel ondernemer, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou...
0: En zij was helemaal gek van Tera de Mares Oijerts.
1: Nou, kijk. Dus het gaat...
0: Storm kunnen we niet een special edition doen met mysterie spelen.
1: 30 augustus in de Doopsgezinde Kerk in Baren aan de Eemnesserweg. Ik zeg het nog even voor iedereen. Wil je kaarten en meer informatie? Dan kunnen ze je naar jouw website www.stormvogel.org.
0: Klopt.
1: En
0: er zijn geen kaarten aan de deur...
1: Nee, dus ze moeten echt naar jouw website toe.
0: Ja, en dan ook heel snel, want er zijn er nog maar 6 kaarten.
1: Oké, nou, ik noem hem nog 1 keer voor de liefhebber. www.stormvogel.org. Stormbakker, dankjewel voor het gesprek en een hele mooie zondagmiddag gewenst, die 30ste augustus.
0: Mag ik nog 1 dingetje zeggen?
1: Heel kort.
0: Aan deze hommage neemt een Australische concertpianiste deel.
1: Ja.
0: Dus die gaat muziek uitvoeren van Tera de Mares Oijerts. En zij heet Anne Weinberg. En Weinberg. En zij is, zij toert wereldwijd. Dus we zijn heel trots dat we haar in het kerkje in Baren hebben.
1: Nou, hartstikke mooi. Storm, het wordt een mooie middag. Ik weet dat nu al. Ik wens je heel veel plezier. Tot de volgende keer. Dag.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.

0: Prachtig nummer van Herman van Veen, Suzanne. Het was nog mono, misschien heeft u dat wel gemerkt met het luisteren. Mijn volgende gast is Jamie Schaap, tot voor kort doelman van de voetbalclub IJsselmeervogels. Nu sinds kort sidekick bij het bekende sportprogramma van Nederland 1, Randje 16. Jamie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, Jamie, jij was doelman bij de IJsselmeervogels. En voor degene die niet alles over jou weten, wat is er gebeurd dat je moest stoppen als doelman?
1: Nou, ik heb in de zomer van vorig jaar een blessure opgelopen. En het was een buikspierblessure, dus een scheur in de buikspier. Mm. Maar die loopt helemaal over de heup heen. En de scheur in de buikspier die is uiteindelijk wel weggegaan. Alleen de pijn in mijn heup is nooit weggegaan.
0: Is dat iets waar jij dagelijks last van hebt, Jamie?
1: Ja, op dit moment niet meer, omdat ik natuurlijk ben gestopt met voetballen. Maar toen ik nog door aan het voetballen was, had ik er elke dag last van.
0: Ja, dat is niet fijn hè, als doelman zijnde.
1: Nee. En dan word je op een gegeven moment beperkt. En dan sta je op met pijn en ik sta ook de hele dag op de markt. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment een second opinion aanvragen. En dan blijkt gewoon dat je slijtage in je heup hebt na al die jaren.
0: Ja.
1: Ja, en dan kan je twee keuzes maken. Of je gaat heel eigenwijs door met voetballen.
0: Mm-hmm.
1: Of je kiest voor je gezondheid. En ik heb voor mijn gezondheid gekozen. En voor het zo lang mogelijk fit blijven in de toekomst.
0: Ja, dat zal wel pijn gedaan hebben. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, in het begin deed het heel veel pijn, maar ik heb wel hele mooie jaren gehad en dat heeft de keuze ook wel wat makkelijker gemaakt.
0: Ja.
1: En ik moet nu eerlijk zeggen dat ik er wel heel veel vrede mee heb en dat het me ook wel heel veel oplevert nu ik ben gestopt.
0: Nou, gelukkig.
1: Dus,
0: maar betekent
1: het is,
0: dat?
1: Het is fijn zo.
0: Ja, oh, nou goed te horen, Jamie. Maar betekent dat je helemaal weg bent bij de club?
1: Ja, ik ga maandag af en toe nog wel even trainen geven. Maar ik heb expres het afgelopen half jaar, drie kwart jaar gezegd dat ik rust wou en alles een plekje wou geven.
0: Ja.
1: En in de toekomst sta ik er zeker wel voor open om weer wat in de voetbal te gaan doen. Dus maar dat komt met de tijd wel. En als het plaatje goed en mooi is, dan ga ik er weer instappen.
0: Ja, maar kijk uit met die heup, hè?
1: Dat doe ik sowieso, want ja. Ik vind het allerbelangrijkste dat ik gewoon nog lekker lang ervan kan genieten. En niet dat ik, als ik 50 ben, dat ik een nieuwe heup erin moet gaan lopen, lopen flansen.
0: Nee,
1: zeg maar.
0: Nou laten we hopen dat dat niet nodig is. Nu ben je ook sidekick bij Randje 16. Heel erg leuk. Welkom als collega, kan ik zeggen, want dat zijn we nu geworden. Wat verwacht je daarvan?
1: Ja, nou, ik heb afgelopen maandag natuurlijk voor het eerst bij de sidekick gezeten.
0: Mm-hmm.
1: En ja, mijn verwachtingen die waren heel hoog. En ja, dat kwam eigenlijk maandag uit. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook wel leuk vind om als niet-hoofdpersoon er te zijn, zeg maar. Want ik ben er altijd geweest als...
0: als de doelman van, hè? Ja, ja.
1: Precies, en nu zit je ernaast en dan... Ja, dan is het toch anders en dan ben je toch net wat vrijer om te spreken ook. Want als je zelf op doel staat, dan weet je dat alles uitvergroot wordt wat je zegt.
0: Ja, precies.
1: We zijn nu, nu was het gewoon lekker rustgevend en hartstikke leuk. Dus ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om erin te stappen.
0: Nou, heel erg leuk. Maar wat kunnen wij van jou verwachten? Want mogen wij een kritische noot verwachten van jou?
1: Ja, zeker. Ik heb ook gezegd vanaf het begin, ik heb al 10 jaar bij de club gezeten... Maar ik zit daar niet om de club te beschermen. Ik zit daar gewoon om een eerlijke mening te geven. Dus en als het goed is, dan is het goed. En als ik het minder goed vind, dan vind ik het minder goed. En dat was afgelopen maandag was het eigenlijk ook wel te sprake eigenlijk. Want het ging ook over IJsselmeervogels. En daar gingen we niet heel diep erop in. Maar wel wat er misschien verbeterd kan worden. En ook van Chris de Graaf, hoe het bij Spakenburg gaat. Hoe die het zien. Hoe die naar andere clubs kijken. Hoe ze het verbeteren. Ja, en dan deel je daar je mening over. En soms ben je het met elkaar eens. En soms ben je het niet met elkaar eens. Dus dat is wel leuk.
0: Maar dat is zeker leuk. Want ik denk dat dat een hele leuke aanwinst is ook voor het programma Randje 16. Dat er vanuit een andere hoek meegepraat wordt. En ja, jij hebt zo lang in die wereld gezeten. Dus jij kan toch weer een ander licht erop laten schijnen.
1: Ja, precies. Weet je, je hebt de ervaring al 10 jaar. En je weet precies wat de binnenkamers eigenlijk afspeelt. En dat je dat dan kan delen met de buitenwereld. Die er eigenlijk... vrij weinig van meekrijgen wat er allemaal in zo'n groep gebeurt en wat er binnen een club gebeurt. Ja, dat is alleen maar fijn dat je daar je opinion over kan geven, zeg maar. Zodat hun ook weer een beetje wijzer worden.
0: Kijk.
1: Van hoe het daadwerkelijk in die voetbalwereld gaat.
0: Nou, Jamie, ik denk dat jij een hele mooie aanwinst bent voor het programma en ook voor de omroep. En ik nogmaals welkom bij Eemland 1. En wij gaan elkaar in de toekomst vast nog wel wat vaker spreken en zien natuurlijk. En ik wil je voor nu bedanken voor het gesprek. En ja, blijf gezond, zou ik zeggen.
1: daar gaan we allemaal hard ons best voor doen. En jullie ook bedankt. En ik kijk er ook naar uit om de samenwerking lekker lang voor te zetten.
0: Nou, dat gaan we zeker afspreken, Jamie. Dankjewel. En toi allemaal, hè. Ja, dag.
1: Fijne dag. Doei doei.
0: En dat was Jamie Schaap, voormalig doelman van de voetbalclub IJsselmeervogels. Een leuke nieuwe collega in ons midden. U hoort het eindtune is ingezet en dat betekent dat het uur er alweer op zit. Dit was 1 Land 1 Actueel van deze woensdag. Ik wens u allemaal een hele fijne dag en natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. Hou onze socials in de gaten en kijk op onze website www.eemland1.nl. En wij zijn er morgen weer met meer nieuws en achtergronden uit onze eigen regio. Voor nu zeg ik dag.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Toch? Of vind je er niet zoveel aan? Nou, ik wel. Glennis Grace en Tino Martin samen. En zonder jou. Dekker Radio. Ha ha ha. Ha ha ha. Everick Simone.

Daniel Busser heet deze zanger. En Zomer is van een tijdje terug. Jawel, ik trek ze uit de kast hoor. De vergeten melodieën, zoals deze van Claude Rogers. Check

verbazingwekkend goed, deze van de Beatles. Jawel. En ze gingen maar door in de tijd, hè. Elke keer weer een prachtige uitgave. Drive My Car was uit 1965. Ja, zo oud, zeg. Jongen. En ken je dit gezelschap nog? The Talking Heads. En in 1981 zongen ze deze hit. Eens in je leven moet je naar Dekker Radio hebben geluisterd.

Kabaal Radio Dekker. Excuseer zich. Talking Heads en Once in a Lifetime hoef je ook maar één keer naar te luisteren. Dat is niet zo erg, hè? Even rustig aan met Richelle Brink, heet deze dame. Zonder afscheid. Nou, ik ben benieuwd.

0: Best wel een knap nummer van Richelle Brink. Onthoud die naam, zou ik zeggen. En zonder afscheid. Nou, ik neem nog geen afscheid, want we gaan eerst nog even naar het halve uur toe. En Wiebe zit in Studio 2 met deze drie klaar. Kom maar op, Wiebe.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Haarlem is een man van 21 aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in Sparendam in te breken. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij de tientallen overige inbraken in brandweerkazernes van het afgelopen jaar. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden FNV en CNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege cocaïnegebruik. De 31-jarige Kyrgios verloor in 2022 de Wimbledon finale van Novak Djokovic. Het weer vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Morgen weer regenbuien en af en toe zon. En het wordt dan net als vandaag een graad of 20.

Ach, prachtig. One Bad Apple uit 1971. Dekker Radio deel 2, daar ben je aangeland. Drie achter elkaar. Beloofd is beloofd. Dadelijk Daantje met mannen, maar eerst de Time Bandits.

0: Vond je die autopet die voorbij kwam? Oh, die zou ik wel willen zijn.
1: Ja.
0: Vroeger heb ik die gehad als kind. Zo'n autopet met twee van die mooie wielen. En een stuur. En dan moest je wel heel goed sturen, want anders lag je op de grond. Nou, dat heb ik heel vaak gepresteerd. Maar ik ben er niet slechter van geworden. Careless Whisper. Ken je deze nog? I feel

muziek uit 1966. Meer dan niets betekent dat. Mashkenada. Ja. Moet je een beetje tevreden mee zijn. 1966 staat erbij. Ja, dat klopt wel. Hè. Heel lang geleden. Ja. En dit stel kennen we ook wel. Uit Nederland. De drie J's. En ze gaan dansen tot het over is.

Harry Styles. And American Girls? No. Volgens mij een hoop herrie voor niks, toch? Hij is weg. Geschrokken van wat ik zei.

Alidas Hidding. Mooi lied hoor dit. Uit 2021 zien vrouw Mrs. Wieten. In dialect was dat. Hé, hey, we zijn er doorheen. Oh jeetje. En ik had er nog eentje klaarstaan van Yes. Uit Engeland. The owner of a lonely heart. Movies.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom, de kop is er weer vanaf met I Want Candy van Bow Wow Wow. En de kop van wat? Nou, van Music Memories, weer een nieuwe aflevering met lekkere muziek uit vervlogen tijden. We gaan weer een reis maken door de verschillende decennia, de jaren 60, 70, 80, 90. We pakken er wat recent werk bij, we doen wat Nederlandstalig doorheen. Kortom, hetzelfde recept, maar met een ander sausje noemen we dat dan altijd maar. We beginnen altijd met de jaren 80 en daarna volgt altijd de jaren 70. Deze keer doen we dat met een van de vele hits van Boney M. Hier is Belfast. Music.

1991, Two in a Room. En een van de kleine hitjes die ze scoorden. Wiggle It hier op Eemland 1. En van de jaren 90 gaan we wat Nederlandstalig draaien. Drukwerk. En Marianneke.

Depeche Mode. Nou, mooie plaatjes gemaakt hoor. Dit was er wel één van. People are people. Niet de grootste hit, maar wel leuk om nog een keer te draaien. Ik ga zo dadelijk voor je draaien Barry Manilow en Copacabana. Maar ik moet altijd hier aan denken. Dat komt met een familieweekend heb ik een keer samen met mijn broer. Die was Annie de Rooij, ik was Bob de Rooij. Hebben we dit gedaan? Oh,

0: kleine groene rups. Ik was meteen verkocht, ik was meteen verknocht. En ik zag aan zijn lieve oogjes dat hij mij ook mocht.
1: Ja, daar gaan we.
0: Pas op koop.
2: Ja, Paul de Leeuw als Annie de Rooij in Copa Koopavond. En dat, ja, dit is natuurlijk het originele. Barry Manilow uit de jaren 70. En Copacabana.

0: Fool's Garden en de Lemon Tree. We gaan naar de jaren 80. Afrika Bambaataa ging in samenwerking aan met UB40. En er kwam een heel leuk plaatje uit. Dat was deze. Reckless.
1: You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Ja, Ramagana, nou, dat was natuurlijk wel de bekendste, maar deze was ook mooi hoor. Tremble uit de jaren 2004 was dat volgens mij. Ja, 2004. Tremble en Magic.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Oh, wacht even. Dit zijn de Scorpions.

0: liebe Gang.
1: Anja.
0: Anja. In ihrer gezelligen CD Pump Up the Volume voor depressieve mensen een optimistisch geluid. We beginnen met Arnie met een leuk begrafenisnummertje poppers voor de suicidale onderhand. Waarheen maar voor? Oh, kom op.
1: Ja, waarheen maar voor, toch hè?
0: Ja.
1: Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Hou zo, pap. Waarvoor zijn wij hier op
0: Je moet een beetje orgelen, Bob.
1: Ja, orgelen. Gorgelen.
0: Moet je de kop zetten? Nee,
1: dan moet je wel gorgelen.
0: Ja, ik ga orgelen.
1: Nou,
0: ga je dat veel zeker?
1: Ik ben begeleiding.
0: Spul.

0: pop op de valie met zo'n monster.
1: Ik vond het leuk hoor.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Maar doe wat minder agressief, als je wil.
0: Minder agressief? Ja. Zal ik eens komen zien met die helm?
2: Bob en Annie de Rooij. Of je vindt het leuk, of je vindt het echt helemaal niks. Ik hoor bij de eerste categorie, kan er niks aan doen. Waarheen, waarvoor, door Bob en Annie de Rooij. Goed, we gaan weer eventjes wat serieuzere muziek draaien. Hele mooie uit 1990, Chicago. En een van hun hits, Look Away.

Ja, dit vind ik toch wel een van de mooiste liedjes hoor. El Giro en Morning. En je hoort hem hier op Eemland 1 en dan kijken we op de klok en dan zien we dat het tijd is voor de laatste plaat. Ik ga afscheid van je nemen, maar ik heb nog een hele mooie hoor als afsluiter. The Talking Heads en Psycho Killer. Heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Het is wel heerlijk om deze plaat nog eens een keer te horen. Muziek uit 1984, live waren dit de Talking Heads en hun nummer Slippery People. Hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga eens weer voor de uitkomende uur. Zoals deze anno 2026, Bruno Mars en de heerlijke plaat On My Soul.

0: Lekker op deze 2026 single van Bruno Mars, On My Soul. Ik mag hem graag horen en daarom ook hier in het programma Bond.
1: Ouwe meuk!
0: Hebben we ook voor u, we gaan 1961, de Marshalls. Over the Rainbow komt oorspronkelijk uit de film The Wizard of Oz. Maar natuurlijk was dat niet deze uitvoering.

0: was ons uit 1961 over The Rainbow. Ik zei het al, de film The Wizard of Oz uit 1939, volgens mij oorspronkelijk gezongen door de actrice Judy Garland in dat jaar.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Hoppen wij naar het jaar 2008 met deze van Juanes.

0: Zomerse muziek van Juanes. Dat is meestal bij Juanes het geval. Dit was Tre. We gingen wel terug naar het jaar 2008.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014. Passenger. Hearts on Fire.
2: Well, I don't know how and I don't know why.

0: Dus ik van Persendoor even terug naar het jaar 2014. Laten we die 19 even weglaten. Hearts on Fire. Ja, 19 is al lang geleden. Dat is meer dan 25 jaar terug, jongen. Waar heb je het over? Inderdaad, laten we het er niet over hebben. We gaan straks wel plaatjes natuurlijk draaien uit die eeuw. We gaan in ieder geval nu wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Wally McKay. Was er ook al bij in de jaren 1970 toen met een beetje dat heel andere muziek maken als wat hij nu maakt. Dit is zijn nieuwe plaat, Balinese Stranden.

0: En dat was muziek van deze Wally McKay. En Spiksplinter nieuw werkje Balinese stranden gaat natuurlijk over Indonesië. Maar dat had u natuurlijk al lang begrepen. Goed, wij gaan naar de jaren 90 met muziek van Prince.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1996 is het Butcher by Golly Woe.

volgens me net. Prince Betcha by Gully Woe uit 1996, deze opname. We gaan trouwens op naar het half uur. Dat doen we met deze van de Native American Indianengroep Redbone 1974. Dit is One More Time.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een vrachtwagen frontaal op een bus van een gezondheidsdienst botste. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Boeren in Drenthe voeren met trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze proberen alle Drentse gemeenten achter hun protest te krijgen. Het weer vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het regenachtig bij 17 tot 22 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1989, de muziek van The Fine Young Cannibals. Good Thing heette het plaatje hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Hedendaagse muziek hebben we nog weer voor u. Madonna samen met Sabrina Carpenter. Ask yourself this. Bring your love.

0: talk about.
1: Ja, zo is dat. Poppen-icoon uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Madonna samen met de hedendaagse popster Sabrina Carpenter. Bring Your Love heet in het plaatje. We gaan nu veel verder terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Ja, veel verder terug in de tijd dan in de jaren 80 natuurlijk. Dat is wat ik bedoel. Want dit was dus een plaatje anno 2026 die we draaiden. We gaan naar 1968 met Lulu. I'm a tiger.

0: Ja, en daar moet je dan echt niet zonder handschoenen aan te pakken, hè, deze Lulu. Ze had ooit ook nog iets met David Bowie, ik me dat goed herinner. Dit kwam in ieder geval uit 1968. I'm a Tiger.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Na 2003 met Live. Dit is Runaway.

0: Alweer als 20 jaar oud is de muziek van Liv. Runaway was de titel van het plaatje 2003, om heel exact te zijn.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, weer spikvriend een nieuw werkje van René Haag hier zo. De country sfeer, dit is Simple Man.

0: René Hagen met zijn nieuwe plaat. Dit was The Simple Man.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: Ja, gezelligheid houden we van, hè. Kennen we deze nog? Anouk uit 2019. $1 million. Heeft u het op de bank? Nou, ik niet.

Anouk en Million Dollar muziek uit 2019 alweer. Ja. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang Bontek Bier Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het er weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren zoals altijd op het programma mogelijk via janberg.radio@gmail.com. Ja, rest mij het, u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten. En u uiteraard nog even te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb het tenslotte nog twee voor u klaar liggen. Maar eerst gewoon dat jij niet zo van de soort. Met Neil Diamond en zijn song Desiree. Daar nog een nieuw werkje van Bridget en The Dusty Trails by All Means. Ik zeg op dit moment bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende rond.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
5: Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe aflevering van de Duurzame Draai. Mijn naam is Noëlle Sand en tegenover mij zit Annemarie Onderstal. Vandaag in ons programma geven we aandacht aan de energiecoaches. Dus we laten er zowel eentje uit Baarn als uit Bunschoten, Spakenburg aan het woord. We hebben het over biodiversiteit en de afgelopen weken hadden we het best warm gehad. Dus hittestress komt aan de orde. En tot slot vertellen we wat meer over het project Slim met Energie en de witgoedregeling.

0: dat is een lekker begin van het programma, Menno. Goed gekozen. Leuk. We gaan nu over naar onze Henk. Henk van Es. Hij is met vakantie, maar alsnog als razende reporter neemt hij overal in het land, maakt hij zelf opnames. En vandaag heeft hij een interview gedaan met een collega, energiecoach van Baarn Duurzaam, Jan. Dus luister mee.
1: Ik spreek met Jan Heesemans. Hij is energiecoach in Baarn. Dag Jan.
2: Dag Henk.
1: Ja, vertel eens Jan, hoe is het zo gekomen dat jij energiecoach bent geworden?
2: Ik ben al 30 jaar met mijn huis aan het verduurzamen. Elke keer een stukje. En ja, dat trok mij wel aan om ook mensen te
1: helpen.
2: Te helpen, ja. om te verduurzamen, ja, en zeker, ja, om te beginnen.
1: Ja.
2: Want het begin is erg moeilijk om lijn te krijgen in het hele verhaal.
1: Wat doet een energiecoach eigenlijk?
2: Nou, een energiecoach die gaat bij de mensen op bezoek met één of twee man.
1: Mm-hmm.
2: En die bekijkt het huis en die kijkt naar de mogelijkheden van de persoon die daar woont. En dat samen proberen we dan een oplossing te zoeken voor het energievraagstuk.
1: Ja.
2: En hoe je dat zo handig mogelijk kan om dat bij dat huis te doen en bij de portemonnee van degene die daar woont.
1: Ja, en wat is het vraagstuk? Is dat een financieel vraagstuk? Of gaat het om de footprint, je CO2 footprint? Of gaat het om comfort? Waar gaat het over?
2: Meestal gaat het over het financiële stuk van de vraag.
1: Ja.
2: Van hoe kan ik goedkoper mijn energie gebruiken en inkopen en alles wat erbij hangt. En hoe kan ik mijn huis isoleren op een zo goedkoop mogelijke manier, maar ja, wel zo efficiënt mogelijk.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, je zegt energie, hè? Dus dan hebben we het over gas, elektriciteit?
2: Dan hebben we het over beide, ja. Gas en elektriciteit.
1: Want wat is nou het grootste probleem, gas of elektriciteit?
2: Het grootste probleem is eigenlijk dat het gas erg duur wordt en dat mensen dan willen overstappen op energie.
1: Mm-hmm.
2: En dat is op elektriciteit. En dat is ook omdat het gas er uiteindelijk een keer vanaf gaat. Dus
1: ja,
2: uiteindelijk gaat iedereen van het gas af. En als je dan alleen nog in de wijk op het gas zit, dan word je ook afgesloten. Dan gaan ze dat niet meer onderhouden, dat gasnet. Dan is het afgelopen.
1: En wanneer verwacht je dat?
2: 2040, 2045.
1: Ja.
2: Het duurt nog een hele tijd, maar het verduurzamen op zich, dat is best moeilijk om dat te doen. Zeker als leek.
1: Ja.
2: Om eraan te beginnen. En om het uiteindelijk tegen die tijd dat het gas eraf gaat, dat je dan ook helemaal op elektriciteit over kan gaan.
1: Werk jij voor de gemeente?
2: Nee, ik werk niet voor de gemeente. Wij werken voor Baarn Duurzaam. En dat doen we op vrijwillige basis.
1: Ja, en wat onderscheidt jou nou van een goede leverancier, hè, die bij je langskomt?
2: Wij doen eigenlijk niks met leveranciers, omdat wij onafhankelijk willen zijn.
1: Onafhankelijk van?
2: Onafhankelijk van leveranciers, van fabrikanten. Wij geven advies aan de mensen hoe ze het beste kunnen doen en waar ze op moeten letten als ze iets aanschaffen. En dan moeten zij zelf via een offerte gaan kijken wat ze willen doen.
1: Dus je hebt eigenlijk helemaal geen direct belang als energiecoach.
2: Nee.
1: Je verdient er niks aan.
2: Je verdient er niks aan.
1: En je krijgt natuurlijk een vergoeding van Baarn Duurzaam.
2: Nee, dat krijgen we ook niet.
1: Oh?
2: Wij hebben alleen, we zijn vrijwilliger. Er wordt geen vrijwillige bijdrage of zoiets uitgekeerd. We doen het helemaal zonder betaling.
1: En dat vind je ook goed dat het zo is?
2: Ja, dat vind ik ook goed.
1: Het is toch een behoorlijke inspanning lijkt me. Hè? Want hoe lang ben je bij zo'n klant bezig?
2: Bij de klant zijn we anderhalf uur bezig, maar de voorbereiding en het maken van een leesbaar verslag kost alles bij elkaar ongeveer een dag.
1: Ja, maar dus ik begrijp dat jouw product is een verslag.
2: Ja, ons product is een verslag.
1: Ja.
2: En dat verslag proberen we zo leesbaar mogelijk te maken en ook zo handig mogelijk voor de bewoner. Welke stappen zou die als eerste kunnen ondernemen bijvoorbeeld om het huis in ieder geval redelijk te verduurzamen en daar ook een klein bedrag van de energierekening af te halen.
1: Ja.
2: Want dat stimuleert ook weer degene die daar woont om extra door te gaan met die verduurzaming.
1: En wat is nou het uiteindelijke effect van jullie werk? Weet je dat?
2: Ja, het uiteindelijke effect is dat mensen terugmailen dat ze veel aan het verslag gehad hebben en dat ze ermee aan de slag gaan.
1: Ja.
2: En dat wil zeggen dat ze 1 of 2 maatregelen nemen die de meeste winst opleveren.
1: Ja, ja, daar gaat het om.
2: En daar gaat het eigenlijk om, want dat motiveert ook de mensen weer om verder te gaan.
1: Ja. Maar neem je wel eens contact op met klanten naderhand om te vragen van is het allemaal gelukt of wat heeft het opgeleverd?
2: Nee. Dat doen we niet.
1: Nou.
2: Wij geven wel altijd aan dat ze altijd weer een advies kunnen vragen of informatie kunnen vragen bij ons persoonlijk en eventueel een nieuw bezoek kunnen vragen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat zo iemand dan vraagt van ik noem maar wat, ik wil de vloer isoleren. Hè? Ik heb een houten vloer. Dat is allemaal ingewikkeld. Waar kan ik terecht? Wat voor antwoord krijgen ze dan?
2: Dan zeggen wij niet een bedrijf. Alleen noemen wij mensen bedrijven die voor zichzelf werken alleen. Dus dan kunnen ze daar eventueel terecht. Want dan weten wij de kwaliteit van dat bedrijfje.
1: Okay.
2: Want als je een groot bedrijf hebt, die hebt allemaal monteurs in dienst. En dan weet je niet of die kwaliteit ook gehandhaafd is. Vandaar dat we alleen maar ook in de regio Baren dan, meestal in de plaats, kennen wij wat bedrijven. Maar alleen bedrijven die als ZZP'er of alleen werken. En dan weten wij ook de kwaliteit.
1: Ja. En hoe zie je de toekomst van Energiecoach? Gaat dit nog jaren door op deze manier? Of ontwikkelt zich dat verder?
2: Nou, ik zie dat wel zoals wij dat doen. Dat we aanvragen krijgen. Zeker tegen de winter. Dan wil iedereen opeens zijn huis gaan isoleren. Maar dat het zeker doorgaat op deze manier. Zolang we maar onafhankelijk blijven.
1: Dat is de kracht.
2: Dat is eigenlijk de kracht.
1: Ja. Nou, heel helder. Dankjewel, Jan.
2: Dankjewel.

0: Daniël Lohuis met Stap voor Stap. En dat is inderdaad hoe we het moeten aanpakken met z'n allen. Nou, wat Henk kan, kan ik ook. Dus ik ging ook als razende reporter op pad. En ik ontmoette Adriaan Voeten aan de Eem, in de Eemerwaard. En Adriaan Voeten doet van alles. Is ook van meten is weten. Maar dit keer hebben we het vooral over het belang van de biodiversiteit en de natuur. Luisteren. Hey Adriaan.
1: Hey Noël.
0: Wat leuk om jou hier te treffen. We staan hier voor jouw huis. En we zien een groene oase aan van alles. Dus daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja,
0: maar misschien wil je je kort even voorstellen. Wie ben je eigenlijk?
1: Adriaan Voeten. Ik hou me bezig met klimaat. En in de allerbreedste zin des woords. Ik trek heel veel mensen aan die het leuk vinden om over klimaat na te denken. Ik vind het ook leuk om over alle vraagstukken op te lossen.
0: Rondom energie heb ik regelmatig met je te maken.
1: Ja.
0: Maar inderdaad ook de natuur, dat gaat je echt enorm aan je hart.
1: Ja, en, meten is weten. Hè?
0: Dus meten is weten, precies.
1: Maar in de breedste zin des woords, dus echt heel nerdy. Van elektriciteit en warmtepompen tot meten qua groen. Qua. Hier staat bijvoorbeeld een vogelluisterstation. We meten hoeveel vogels hier recht voor mijn deur bij de Eemerwaard rondvliegen.
0: Ja.
1: Noteren we iedere dag weer, het hele jaar door. Dat analyseren we, bekijken we. Maar ik loop ook met Obsidentify hiervoor rond, of eigenlijk overal rond. Te kijken van wat er allemaal te vinden is qua natuur. En dit stukje hiervoor waar we nou staan, want dat was volgens mij je vraag.
0: Ja, klopt.
1: Daar zijn we vorige week, was dat geloof ik, of de week daarvoor? Met de fietstocht.
0: Met de fietstocht, twee weken geleden.
1: Toen zijn we hier langs geweest, was het net op het verkeerde moment gemaaid. Ik zei van, oké, heel naar, maar het komt wel weer terug. En nu, twee weken later, tijdens de nationale hittestress. Iedereen piept dat alle bermen bruin worden, stoffig. Is het hier?
0: Een groene oase.
1: Ja. En geel en paars. En,
0: Het is jammer dat het radio is, hè? Want we kunnen het niet laten zien. Maar we kunnen er wel heel enthousiast iets over zeggen.
1: Vlindertjes.
0: Het is inderdaad echt heel groen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Dus die poot.
0: Ja, voor jou, ja.
1: Ik zie mijn grote boom. Dat horen de mensen misschien ook wel ruisen. Dus dat is eigenlijk een willig. De bomen die bekend zijn om het ruisen, zijn de populieren. Die hebben van die ronde blaadjes die twinkelen een beetje. Maar dit is een willig. Een van de honderden soorten willigen die er zijn. Er zijn geloof ik iets van 30 soorten die in Nederland thuis horen. Maar deze willig die is heel bijzonder. Want hij staat namelijk voor mijn raam.
0: Ja.
1: Ik schrijf daar vaak mijn stukjes achter. Want op de achtergrond is de willig.
0: Ja.
1: Is de eem. Is de Eemerwaard. En het is heel mooi hoe die kaal kan zijn. En weer groot kan worden. En weer vol kan worden. En in de herfst valt het blad. Dan heb je enorm ruim uitzicht. Dus het is een levend schilderij.
0: Ja, prachtig. Adriaan, we zijn inmiddels een stukje opgeschoven. En we staan nu aan de Praamgracht. Maar we hebben het nu over groen, hè? En dat je ziet als het veel gemaaid is, dan is het kaler. En dan is het groen, is nu bruin. En hier is het bijvoorbeeld weer hartstikke groen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
1: Het is natuurlijk het woongebied voor niet alleen voor onszelf, omdat wij hier ook wonen. Maar ook voor alle kleine diertjes, dus de insecten. Die moeten weg kunnen kruipen, die moeten een beschermd vochtig stukje kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Als we hier langs de rand van de Eemerwaard kijken, de rand van de Praamgracht, dan zien we het prikkeldraad. Daar zie je al dat de begroeiing. Zien we al dat de begroeiing bijna een meter hoog is. Met de werkgroep Eemerwaard zijn we eigenlijk begonnen om te zeggen van, mag dat verschrikkelijke prikkeldraad niet weg? Dan maken we hier een mooie haag bijvoorbeeld langs. Utrecht wil ook heel graag hagen weer terug in het landschap.
0: Mm-hmm.
1: En het bijzondere van hagen, daar kun je het heel goed zien. Dat is zeg maar een verticaal tuintje. Daar kunnen insecten wegkruipen, er kunnen kleine beestjes onderkruipen, er kunnen vogels in in wegkruipen. Je hoort daar een
0: kieviet.
1: Ja. Daar gaat vliegt de
0: kiekendief, denk ik.
1: Ja, de bruine kiekendief. Ja. Er is ook een blauwe kiekendief gevonden.
0: Wauw.
1: Die heet dus gewoon letterlijk kuikendief.
0: Ja, dat doet hij zo, wat hij dat liefste doet.
1: Die voert dat aan zijn kuikens. Het is heel flauw, maar dat is nou helemaal zo. Ja. Kijk, hij jaagt echt op enkele meters bij ons vandaan. Ik denk dat het 30 meter is.
0: Ja, prachtig.
1: Heel langzaam. Hij is ook helemaal niet snel. Hij wordt ook heel makkelijk verdreven door, door kiewieten. Die dat helemaal niet leuk vinden dat hij in de buurt van hun nest komt.
0: Nee, uiteraard. Zou ik ook niet blij van worden. Ja.
1: Maar ook die moet hij eten.
0: En precies.
1: Dus ja. De dus kiewietjongen, die eten die kleine insecten weer die in het hoge gras zitten. Die komen dus... Die kunnen dus niet in de bermen, kortgemaaide bermen, fourgeren. Wat je hier langs de Praamgracht ziet, is dat ook de oevers tegenwoordig hoog gelaten worden. En je ziet ook dat er heel veel meer riet in de grachten mogen blijven staan, in de waterjes mogen blijven staan. Dus omdat de riet, dat heeft een zeer goede zuiverende werking. Dat blijft bacteriën voeden tot in de diepte. En die kan dus ook de Praamgracht weer schoon krijgen.
0: Dat is natuurlijk wel, ja. Want dan nogmaals, want dat is toch wel de hamvraag. Zo van, goh, we hebben goed voor de natuur. En waarom is het dan goed voor de mens?
1: Nou, dat zie je hier. Hoeveel mensen het fijn vinden om hier langs te lopen. Ja. Om echt buiten te zijn. Dat zie je in tijden dat het even wel wat moeilijker is. Dan zie je dat mensen 's avonds een rondje gaan lopen. Als het 35, 40 graden geweest is overdag. Dan zie je s'avonds hele drommen die lekker even de natuur ingaan. Die koel geblazen worden. Die genieten van een kiekendief die langskomt. En die resetten zich helemaal naar het nu. Naar de werkelijkheid van dit moment.
0: Oké, dankjewel Adriaan voor dit inkijkje in de mooie Emerwaard. En dat groen belangrijk voor ons is, hoop ik, is ons wel duidelijk geworden.

0: Voor de muziekliefhebbers onder ons, dit was Laura Mvula. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met Green Garden. Alweer zo'n mooi nummer en lekker swingend. Helemaal goed. Waar we nu aan toe zijn is... ik ben heel erg blij dat we contact hebben met Milieu Centraal. En we gaan nu in gesprek met Simone Trésor om wat meer te horen over hittestress. En daar hebben we wat mee te maken gehad de afgelopen periode. Simone, welkom.
1: Hi, dag.
0: Hallo, helemaal leuk. Nou, fijn dat je erbij bent. Misschien kan je even kort introduceren. Jezelf en misschien ook Milieu Centraal meteen.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Simone Trésor. Ik ben woordvoerder en expert duurzame woningen bij Milieu Centraal. En Milieu Centraal is het onafhankelijke kenniscentrum voor duurzaam leven. Wij helpen mensen bij het zetten van duurzame stappen op elk gebied. Want heel vaak willen mensen bijvoorbeeld wel verduurzamen, maar zien ze door de bomen het bos niet meer. Wij zoeken dan dingen voor ze uit en leggen uit wat de slimste keuze is. Zie ons een beetje als die lieve buurman die de boel op orde heeft, die alles weet en die je graag helpt. Waar je altijd bij terecht kan en die je niets probeert te verkopen. Dat zijn wij ongeveer.
0: Helemaal leuk. Ja, zo'n buurman wil ik ook. Helemaal goed. Nou, ik zonder dolle. Ik denk dat Milieu Centraal echt ontzettend mooie kennisinstituut is. Met waar jullie heel veel informatie te vinden is over van alles op het gebied van duurzaamheid. Dus echt milieucentraal.nl mensen. Dat is echt de moeite waard om daar eens even op te gaan kijken. Waar we jou speciaal vandaag voor wilden vragen was het thema hittestress. Want het is op dit moment in de studie. Dat is echt de moeite waard om daar eens even op te gaan kijken. Waar we jou speciaal vandaag voor wilden vragen was het thema hittestress. Want het is op dit moment in de studio ook nog is best warm. Dus waarom

0: huurder, je inkomen, je gezondheid, je leeftijd. Al die factoren die bepalen of jouw zomer voelt als vakantie of dat je aan het overleven bent in je eigen woning. En ik kan wel wat praktische tips geven om die hitteperiodes wat leefbaarder te maken. En ik kan mensen proberen te motiveren om een plan te maken om die hitte structureel zoveel mogelijk buiten de deur te houden, zonder daar meteen bakken met stroom voor te gebruiken.
1: Nou, kom maar door met die tips dan, want daar zijn we heel nieuwsgierig aan. Dus tip 1?
0: Ja. Nou ja, goed, er zijn eigenlijk 2 plannen die je moet maken. Een plan als er een hittedag aankomt, daar kun je je natuurlijk korte termijn mee tegen wapenen. Maar ja, de zomers worden er niet koeler op. Dus we zijn als Nederlanders gewend ons te wapenen tegen de kou in de winter. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon een plan maken om ons te wapenen tegen de warmte. En daar zijn we nog niet zo aan gewend. Mm-hmm. Maar dat is wel heel verstandig om dat plan te maken. Maar we zijn in Nederland hele goede korte termijndenkers. Maar lange termijndenken vinden we lastig. Ja. Maar goed. Bij een hittedag, komt er een hittedag aan, dan heb ik een geheugensteuntje. En dat is hang op, doe dicht, lucht door. En ik hoop dat hij blijft hangen.
1: Oké, zeg hem nog eens, zeg hem nog één keer.
0: Hang op, doe dicht, lucht door.
1: Kijk.
0: En ik ga hem uitleggen uiteraard. Want hang op betekent probeer aan de buitenkant zoveel mogelijk zon te weren. Hang je zonwering op. Hè? Dus doe alles wat je hebt aan markiezen en parasols open uit. Heb je die niet, probeer dat dan te doen door iets voor je ramen te hangen. Een laken, een schaduwdoek. Er zijn heel veel budgettips om dat te doen. Hè? Je kunt ook een rolgordijn buiten voor je warmste raam hangen. Ik hoorde mensen die een beweegbare douchegordijnstang tussen hun kozijnen klemmen en daar dan een doek overheen hangen.
1: Ja.
0: Dus dat is hang op. Ja. Doe dicht. Doe alles dicht. Ramen, deuren, maar ook aan de binnenkant al je gordijnen en alles wat maar helpt om de zon van je te weren. En lucht door als het 's avonds buiten koeler is dan binnen. Alles tegen elkaar openzetten. Spuiventilatie heet dat. Dus echt alle ramen gewoon tegen elkaar open. Ja. En de boel door laten vochten. Ja. Dat doe je op een hittedag.
1: Ja, precies. En ik doe, weet je, even om aan te vormen. Ik doe dan zelf ook. Ik kijk ook even naar mijn weerappje, zeg maar. Want vaak is het ook 's ochtends vroeg. Dan is het eigenlijk het koelst. Dan zie je 15, 16 graden of zo. En dan, als je dan toch om 6 uur wakker bent, hup, alles open.
0: Precies. Ja, precies. Ja. Het is voor iedereen anders.
1: Ja,
0: ik ben niet zo'n vroeg mens. ik ben meer van laat op.
1: Okay.
0: Maar ja, goed. En dan hoor je altijd mensen zeggen, ik woon midden in de binnenstad. Ik kan moeilijk alles openzetten. Helaas. Snap ik ook.
1: Ja.
0: Soms zijn daar ook
1: oplossingen. Je moet even bijblijven.
0: Dit is wat ik voor een hittedag ga geven.
1: Leuk. Nou, dan ga je nu waarschijnlijk iets vertellen over het plan op de langere termijn. Heb je nog 2 minuten, Simone? Sorry.
0: Oh jeetje, dan moet ik het alweer kort houden.
1: Heel kort.
0: Het lange termijn plan, de 4 keer eren maatregelen. Groen integreren, zonweren, isoleren en ventileren. Dus probeer je omgeving zo groen mogelijk te houden. Planten tegen je muur, een boom voor je warmste raam. Goed voor de biodiversiteit, maar houd het ook aanzienlijk koeler in je buurt. Nou, zonweren heb ik net al uitgelegd. Investeer daar ook echt in. Als je toch een grote verbouwing gaat doen, neem niet alleen geld op voor isolatie, maar ook voor zonwering. Ja. Isoleren. Houd in de winter de kou buiten. In de zomer eventjes de warmte. Maar als het eenmaal binnen zit, weten we allemaal, gaat het er ook weer moeilijk uit. Dus vandaar dat die zonwering samen gaat met die isolering. En ventileren. Daar kun je ook in investeren. Ja, en dan zeggen veel mensen, maar ik wil dan graag een airco. Snap ik dat je dat na 2 nachten zweten heel graag wil. Maar we moeten zuinig omgaan met de energie. Dus kijk, als je onderliggend lijden hebt of ouder bent, dan snap ik het helemaal. Mm-hmm. Maar denk goed na voordat je iets koopt. Maak eerst het plan en koop dan de spullen.
1: Oh, ja.
0: Probeer het eerst zonder een stekker.
1: Nou, dat vind ik echt een geweldige tip. En als laatste denk ik alleen, want ik las iets over ventileren volgens het schoorsteenconcept. Kan jij dat nog?
0: Ja.
1: Kan je dat nog in 3 zinnen iets over
0: zeggen? Ja, dat is eigenlijk, hè, als het 's avonds koeler is buiten, zet je, als je een huis hebt met verdiepingen, zet dan op de begane grond de raampjes open en in bijvoorbeeld je dakraam, dan ontstaat er

0: soort schoorsteeneffect.
1: Ja, ja.
0: Koel
1: ja.
0: erin, warm
1: ja.
0: eruit.
1: Ja,
0: zeg
1: precies.
0: Maar.
1: De koele gaat dan ook naar boven. Simone, ontzettend bedankt. Ik heb je heel veel geleerd. En hopelijk misschien tot de volgende keer.
0: Ja, wie weet.
1: Dankjewel.
0: Okay, dag.

0: En voor de muziek maar weer. Dit was Lo van Gorp met The Right Thing. En zoals ik net lees, komt hij de komende keer in de speeldoos. Dus als je het leuke muziek vond, dan moet je vooral even gaan kijken. In de studio hebben we Annemarie Onderstal, maar die had ik al geïntroduceerd. En aangeschoven is ook Anne. En Anne is van de gemeente. Misschien kunnen jullie elkaar... Anne, ik begin even bij jou. Wie ben je eigenlijk?
1: Ja, hi. Dankjewel dat ik aan mag schuiven. Ik ben Anne Geertjes. Ik ben van de gemeente Baarn. Ik ben de programmasecretaris duurzaamheid. Mm-hmm. En heb me vooral bezig gehouden de laatste tijd met het opzetten van een witgoedregeling. En daar zullen we zo meer over vertellen.
0: Ja, leuk. En Annemarie, waarom doe jij mee met
2: ja,
0: dit interview?
2: Naast dat ik presentator ben, mede-presentator met jou van dit mooie programma... Doe ik de communicatie bij Baarn Duurzaam. Maar ik ben ook sinds 2023 projectmanager, projectleider, hoe je het ook mag noemen... van het project Slim met Energie. En daar hebben we sinds kort dus de witgoedregeling aan toegevoegd.
0: Oké, nou, Slim met Energie. Wat is dat dan eigenlijk?
2: Ja, met Slim met Energie helpen we mensen in huurwoningen, sociale huurwoningen... om met energie besparen, met simpele tips, met gratis middelen, met materialen. En om daarmee dan niet alleen minder energie te verbruiken, maar vooral ook... die energierekening naar beneden te krijgen. En wellicht veel mensen weten het wel... dat je korter moet douchen. Dat je je waterkoker minder moet gebruiken. Maar dat sommige middelen ook echt wel helpen met die energierekening.
0: Ja. Noem er eens één. Waar ben je zelf eigenlijk... Ik weet dat je zelf ook wel eens meegaat.
2: Jazeker.
0: Waar ben jij het meest van onder de indruk eigenlijk? Zo van een kleine maatregel met groot effect.
2: Ja, nou wat ik sowieso van onder de indruk ben in dit project... is dat in mijn beleving energiearmoede bestaat niet. Het is een onderdeel van. En mensen weten soms ook niet wat ze moeten en wat ze kunnen. En die energierekening gaat maar omhoog. En toch zijn nog steeds niet die ledlampen, de radiatorfolie, de tochtstrips, de minder douchen, korter douchen, hele simpele maatregelen die toch net even dat verschil maken. En dat is toch nog in heel veel grote deel van Baarn en overal in heel Nederland onbekend.
0: Ja. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dus goed dat je dat nu ook weer zo benoemt.
2: En met dit project komen we ook echt bij mensen thuis. Ja. Met twee mensen. En dan gaan we gewoon door het huis heen. En dan gaan we vragen stellen. En dan gaan we kijken. En daar waar mogelijk brengen we ook meteen materialen aan. We draaien er een andere douchekop in die minder water verbruikt. We plakken radiatorfolie. En in sommige gevallen brengen we bijvoorbeeld van die ventilatoren aan. Zodat de warmte beter verspreidt. Want uiteindelijk doen we het dat stuk. Is vaak ook in de winter. Hebben we ook meer animo. Want ja, dan gaan mensen ook merken. Ja. Dat het wat frisser wordt als ze niet die kachel omhoog zetten.
0: Ja, mooi. Ja. En toen gingen we er eigenlijk iets aan koppelen, heb ik begrepen. Witgoedregeling, Anne, wat houdt dat dan eigenlijk precies in?
1: De witgoedregeling is een regeling voor inwoners van de gemeente Baarn. Die merken dat ze moeite hebben met de energierekening betalen en een laag inkomen hebben. En voor een subsidiebedrag van €500 kunnen ze een aanvraag indienen bij de gemeente Baarn. Om een nieuw witgoedapparaat dat energiezuinig is aan te kunnen schaffen. En dat zijn dan 5 apparaten. Een wasmachine, een droger, een koelkast of een vriezer. Of koelvriescombinatie. Mm-hmm. En willen ze hierop aanspraak maken, dan moeten ze eerst een energiecoach van Slim langs de deur laten komen. Die geeft advies, zoals net gezegd. En die kan kijken naar het apparaat of er inderdaad een onenergiezuinig apparaat in de woning is. En daarover advies geven.
2: Oh ja, want het gaat vooral om vervanging van een apparaat ouder dan 10 jaar. Precies. Want die slurpen.
0: Ja, nee, maar dat is echt zo. Hè? Dus dat kan een hoop. Kan weer een hoop op je elektriciteitsrekening schelen. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. En als je denkt van nou, daar heb ik wel belangstelling voor. Wat moet ik dan doen? Ik neem niet aan dat het voor iedereen is.
1: Ja, het is alleen voor mensen die minder dan 150% van de bijstandsnorm verdienen. Mm-hmm. Uh, Dus er zit een inkomenseis aan. Ja. En het idee is wel dat je eerst dus een afspraak maakt met een energiecoach, die dus vervolgens kan constateren of het apparaat inderdaad aan vervanging toe is. En samen met de energiecoach vul je een aanvraag in bij de gemeente Baarn. En die komt binnen. En als je een beschikking hebt gekregen, kun je daarmee naar een van de twee leveranciers in Baarn naar keuze gaan. En daar voor €500 een nieuw apparaat, dat dus energiezuiniger is dan de oude, bestellen. En het is wel belangrijk dat je dan je oude apparaat echt behoudt. Zodat wanneer de leverancier bij jou thuis komt, dat je dan het oude apparaat met hun mee kunt geven.
0: Ja, ja. Ja. Ook in verband met het recyclen is echt natuurlijk ook beter. Ja. En hoe kan ik die afspraak maken met de energiecoach?
2: Nou, eigenlijk heel makkelijk. Sowieso kan je eerst goed lezen op de site van de gemeente onder witgoed aanvraag. Of je in aanmerking komt. Daar staat heel duidelijk uitgelegd wat het inkomensniveau ongeveer moet zijn. Dus hoeveel je verdient. Wat overigens wel heel mooi ook in dit project veel regelingen zijn voor mensen tot en met 120% of 130%. In dit geval hebben we hem echt opgerekt naar 150%. Dus er zijn gewoon meer mensen die vaak net buiten de boot vallen met allerlei regeltjes. Die nu wel in aanmerking komen. Dus het is echt heel interessant om daar naar te kijken. En dan vervolgens kun je naar of via de gemeente Baarn site of via baarnduurzaam.nl direct. En daar zit een kopje boven in de site Slim met Energie. En daar zit een aanmeldknop en dan geef je je gegevens, even ook telefoonnummer en adres doorgeven. En vervolgens maken wij een afspraak en dan komen er twee mensen bij je thuis. Het is wel nu eventjes vakantieperiode, dus het gaat misschien iets langzamer. Maar ja, gelukkig hebben we al ruim 30 mensen in een maand tijd ons weten te vinden. En Anne, hoeveel formulieren heb jij al binnen en doorgestuurd naar de bewoners weer om vervolgens een koelkast uit te zoeken?
1: Ik denk dat ik nu zo'n 11 aanvragen binnen heb. Dus er kunnen er nog wel wat bij.
0: Ja, ja. Leuk. Ja. Ja. Nou, dus voor mensen die luisteren en denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, ga alsjeblieft naar de site van de gemeente en of Baarn Duurzaam. Want dit is toch wel echt heel de moeite waard en heel fijn dat dit aanbod er is voor de inwoners van Baarn.

0: Dit was Over Life on Mars is van David Bowie. Nog even in aanvulling op ons gesprekje van zo net. Ik werd ingefluisterd dat er een snellere website is om naar die witgoedregeling te gaan. En dat is baarn.nl/witgoed. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nou, wat heel leuk is om te vertellen is dat we niet alleen... We zijn natuurlijk een regionale radioomroep. En Bunschoten-Spakenburg hoort daar zeker bij. Dus we zijn hartstikke blij met de medewerking van een hele leuke energiecoach in Bunschoten. Evert. En die heb ik geïnterviewd. Dus luisteren zou ik zeggen. Goeiedag allemaal. Tegenover mij zit Evert. Hij is energiecoach in Bunschoten. En ik ben heel benieuwd wie jij bent, Evert. Dus zou je je even willen voorstellen?
1: Ja, zoals gezegd, inderdaad, Evert. Geen onbekende in Bunschoten overigens. Ik ben in het verleden directeur geweest aan van de installatietechniek, maar ook zelf altijd keihard meegewerkt. Dus vandaar dat die verwarming, ventilatie en dat soort dingen best wel in mijn genen is gaan zitten. Een jaar of vier terug werden bij de gemeente mensen gevraagd om eventueel een gesprek aan te gaan met een bewoner. Om te kijken van, is er iets te doen waardoor je de ventilatie of verwarming of dat soort dingen kunt optimaliseren. Ik heb er natuurlijk even een nachtje over geslapen en ik denk, ja, waarom ook niet? Ja?
0: Leuk. Je had tijd over.
1: Nou ja, tijd over. Het gekke is dat je moet zelf je agenda in blijven vullen, want anders doet de ander het. Maar ik heb een hele mooie team bij ons ook, die daarmee aan het werk is, in die coaches. We hebben er een stuk of 8, dus we kunnen het ook redelijk goed verdelen als er veel aanvragen zijn.
0: En komen jullie ook bij elkaar? Hebben jullie een soort vergaderingen? Of nou ja, in ieder geval. En doe je elkaar ook bij elkaar leren? Dat je van elkaar leert?
1: Nou, het mooie is, nu, in het begin was het wel een beetje iets voor zich. En we hadden wel bijeenkomsten, maar het is allemaal een beetje wennen nog. Het is allemaal nieuw. Hè? Dat hele energiegebeuren is natuurlijk een beetje nieuw. En om op die manier met elkaar om te gaan, is het natuurlijk prettig om elkaar te ontmoeten. En nu is zelfs zo dat de rapportage van alle bezoeken door iedereen gelezen kan worden. Dus we zitten in een bepaalde groep waardoor ook mensen van elkaar kunnen zien van, hey, dat is ook een goede. Die kan ik wel eens een keer meenemen bij het volgende gesprek.
0: Oh, super.
1: Want die ontwikkeling gaat door.
0: Ja. Ja, daarom. Het is veranderd heel erg. Je hebt steeds weer nieuwe kennis, nieuwe apparatuur en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Nee, snap ik. Helemaal leuk. Hoe leeft het een beetje in Bunschoten? Zijn mensen heel hard bezig met de energieverandering van het gas af? Of?
1: In het begin was ik wat sceptisch.
0: Ja.
1: Dat was wel zo. Dan weet ik wel, ik heb een makkelijke ingang. Dus als ik bij mensen kom, ook zeg maar, ik ben Bunschoten zelf. En ik ben eenmaal binnen, dan is het vrij makkelijk om daar contact over te maken. En dan kun je al heel snel de ingang ingaan. Maar je moet natuurlijk eerst binnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen wij niet. Dat doet de gemeente zelf. Die maakt er wat reclame voor, ik noem het wel. Duurzaam Bunschoten, noem het maar.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze het eerst zeker ook inschrijven. En op dat moment wordt er een bericht gestuurd naar een van ons om erheen te gaan.
0: Ja.
1: In het begin was het echt wel heel simpel. Het is een beetje goed in gang gezet met de energiecrisis.
0: Ja.
1: Toen die
0: gasprijzen omhoog
1: gingen, toen begon het echt wel te spelen. Want in het begin hadden we iets van 24 tips om iets te doen.
0: Mm-hmm.
1: Van de kieren dicht.
0: Radiatorfolie.
1: Ja, al dat soort kleine dingen.
0: Ja.
1: Maar nu is dat veel dieper gegaan. We zijn nu echt veel verder gekomen. We durven nu rustig advies te geven over dubbel glas vervangen. Nou, dat is toch tegen het zere been van elke ouder die zegt van, nou, ik heb het dubbel glas in zitten en dan moet ik er triple in gaan zetten of HR++. Maar als je daar iets in gaat verdiepen, dan kom je tot ontdekking dat er ook voordelen aan zitten. En dan gaan mensen mee.
0: Uh-huh.
1: Ik roep ook altijd, je moet het niet alleen voor de centen doen. Als je dat wil gaan doen, ik krijg mijn 10 jaar terug verdiend. Ja, begin er niet aan. Maar zorg gewoon dat je met elkaar probeert voor de volgende generatie ook wat over te houden.
0: Ja, zeker. Want het gaat uiteindelijk denk ik om dat hoe minder energie je gebruikt, hoe beter het is. Of
1: precies.
0: Dat nou gas is of elektriciteit. Maar hoe minder, hoe beter. En isoleren helpt natuurlijk
1: precies.
0: Als ontzettend
1: precies.
0: Goed. Ja, leuk. En heb je een mooi voorbeeld van een... dat je zegt van, nou, ik was bij die thuis en zo en zo ging het. Heb je daar een voorbeeld?
1: Nou, ik had er
0: tientallen
1: op noemen. Maar goed, die kunnen we misschien nog wel een keer in later tijdstip nog een keer te sprake brengen wanneer het gesprek op een andere manier weer dieper gaat.
0: Ja.
1: Maar een van de dingen die ik ook wel heel bijzonder vind altijd is de reactie van mensen als je geweest bent. Ik probeer toch altijd een beetje die persoonlijke mail. Het is een rapport wat gemaakt wordt, ja, algemeen.
0: Ja.
1: Maar proberen in die antwoordmail probeer ik ook iets nog uit te krijgen. Dat is echt super gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Ik was in een hele oude omgeving. Wij noemen het bij ons Nieuwe Schans. Dat is net na de oorlog opgetrokken. Daar mag je aan de gevel niks doen.
0: Nee. Okay.
1: Is ook niet geïsoleerd. Geen spouw. Helemaal niks. Dus dan, ja, wat moet je dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En het leuke was, ik kwam er binnen. Hangt een radiator van 30 centimeter hoog. Nou, mijn praktijkvoorbeeld is dan al. Wil je een HR-keteltje doen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je water inhoud hebt. En die man had inderdaad een HR-keteltje aangeschaft. Maar ja, de verwarming was dan niet optimaal. Mm-hmm. En ik zei, nou, als je nou iets leuks wil gaan doen. En je wilt toch, want ik zie daar een beetje aan verbouwen ben. Die radiator eraf, 30 centimeter. En je kunt er 50 centimeter kwijt. Je haalt je warmte van je HR. Nee, je water haal je naar beneden toe.
0: Mm-hmm.
1: Zorg dan meteen dat je die gevel ook aan de binnenkant, dus even leuk, nog een keer isoleert. En het grappige is dat hij dan 14 dagen daarna gewoon echt tegen me. Hè, dan belt hij bijna op. Dat hij zegt, Evert, ik heb het gedaan. Ik merk nu het verschil al. Nou ja, dat is natuurlijk top. daar word je blij van.
0: Ja, daar doe je het voor. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap
1: want
0: ik.
1: Want ik heb veel meer van dit soort voorbeelden.
0: Nee, maar
1: dat doen we nou niet.
0: Ja, het is dankbaar werk. En het is, kijk, mensen. Ik denk ook dat mensen weten niet waar je. Want je weet niet waar je moet beginnen.
1: Nee.
0: Dus iemand zoals jij en jouw collega's zijn natuurlijk dan ontzettend belangrijk. Ja. En hoe moet je in Bunschoten je aanmelden als je zeg maar, ik wil een energiecoach?
1: Ja, dat kun je gewoon bij de gemeente doen.
0: Okay.
1: Die maakt er ook regelmatig ook reclame voor, ook langs de weg. En als er weer wat nieuws is, dat er nieuwe vloerisolatiesubsidie uitgegeven wordt boven het landelijke,
0: mm-hmm,
1: dan geven ze er ook aandacht aan.
0: Ja.
1: Wat je nu steeds meer gaat zien, en dat is wel van mij ook wel een beetje tricky,
0: mm-hmm,
1: dat is die accu's en zo, hè, voor die auto's en zo.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een afdeling die is heel specifiek. Ja. Maar ook daar gaat het de goede kant op. Ik durf er ook best wel alweer een mening over te geven. Trouwens, alle dingen die wij adviseren, mm-hmm, en alle dingen die we doen, we noemen ook nooit geen installateurs enzovoort, die staan in de site zelf wel. Maar we gaan ook geen adviezen geven wie je moet hebben, wat je moet doen en welk aannemen. Nou, dat soort dingen moeten ze echt zelf doen. En ook de verantwoordelijkheid die ze doen, ja, die kunnen wij niet nemen. Dat probeer ik ook altijd wel helder te krijgen. Ja. Dat ze met het advies zelf aan het werk gaan.
0: Ja, dat is zo leuk om te horen. En ik kan je zeggen, want straks hebben we ook een interview met een energiecoach vanuit Baren.
1: Oh ja.
0: En daar doen we hetzelfde. Dus dat is ook echt inderdaad geen advies over installatie. Nee. Omdat dat toch lastig is, het is altijd een persoonlijke kwestie, maar iemand, je kan wel meekijken eventueel als er vragen
1: dat kan
0: zijn.
1: Ja,
0: of,
1: dat kan.
0: Ja.
1: Ja, maar je merkt ook vaak dat ze dus ze wisselen willen misschien met energiebedrijf. Hè?
0: Ja.
1: Van, maar dat soort dingen doen, dat gaan wij dus echt niet doen. Dat we zelf maar lekker daarin googelen.
0: Oké. Evert, we zijn al aan het eind van onze eerste 7 minuten. Dankjewel.
1: Ja, echt waar? Nou, goed.

0: Dus als je meer wil weten als bunschotenaar Spakenburger om voor energiebesparing, ook bij jullie, dan kijk dan even op de website van de gemeente bunschoten.nl/duurzaam. En dit was het weer voor vandaag. We hebben met veel plezier dit programma voor jullie gemaakt. Mocht je een tip hebben voor onze redactie, mail dan naar communicatie@baarnduurzaam.nl.
1: Dit is Eemland 1.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: En dit is hem, de Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit keer de complete zomereditie. Oftewel, geen politiek in Baren, want alles ligt natuurlijk stil in verband met het zomerreces. We hebben dus ongelooflijk veel muziek in deze uitzending. En we beginnen met Bob Marley en de Wailers.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste die was van niemand minder dan Bob Marley en The Wailers. En een prachtig nummer, het nummer One Love and People Get Ready. En de laatste was van de Culture Club, Karma Chameleon. Dat was een van de grote hits. De andere grote hit, die hebben we ook in de buurt. En dat was het nummer Do You Really Want to Hurt Me?

dat waren ze. Twee nummers achter elkaar van de Culture Club, Karma Chameleon. En natuurlijk het laatste wat je hoorde. Dat was Do You Really Wanna Hurt Me? De twee grootste hits die ze gehad hebben. De volgende is van een Amerikaanse band. En die band die werd opgericht in 1971. En die treedt met een onderbreking van 14 jaar nog steeds op. De naam verwijst naar de Amerikaanse adelaar. En tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Het album Their Greatest Hits 1971-1975 was tot 2009 het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. Tot het moment dat het overtroefd werd door Michael Jackson's Thriller na het overlijden van de popster. En dan hebben we het natuurlijk over de Eagles. En een van die hits van de Eagles is deze, het nummer New Kids in Town.

Wat een heerlijke muziek, deze van de Eagles. Het nummer New Kid in Town. En dan kun je bedenken dat ze ooit gestart zijn als begeleidingsband van Linda Ronstadt. En muziek ook een beetje uit diezelfde tijd. En ja, wat ook een van de nummers is die ik altijd weer terug wil halen, dat is deze van de Doobie Brothers. Prachtig nummer. Wat er gewoon, tenminste... Nee, dat is hem niet. Ik wil een andere draaien. Ik wil gewoon deze hebben. Het nummer wat het allerbekendste is natuurlijk van ze. En dat is deze. Ja, als je die alleen die begintonen hoort, dan weet je het al wel. Dit is hem. Listen to the music.

0: Heerlijke muziek van de Doobie Brothers komt uit 1972. Stond op de LP in de tijd. Ja, het was gewoon een LP nog. Toulouse Street. De moeite waard om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Gewoon heerlijke muziek. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je? We gaan eens even naar een blokje met twee nummers Nederlandstalig. En dit was best een ongelofelijke grote hit. Hij heette Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Muziek van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daar gaan wij altijd aan blijven herinneren. Want dit is een nummer wat je natuurlijk van tijd tot tijd weer terug laat komen. En dan komen we terecht bij Harry Klorkenstein. En dat was een project van een groep Klein Orkest. En in 1982 scoorde de band onder dit pseudoniem. De tweede naam is een anagram. De hit O.O. Den Haag. Op het podium trad Klein Orkest Rodi en geluidsman Harry de Jong als Klorkenstein op. Het werd geschreven trouwens door Harry Jekkers. Nou, fantastische muziek. Gewoon leuk om weer eens even voor de dag te halen.

Prachtig, twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. En die laatste, ja, het blijft gewoon natuurlijk heerlijk. Om dat weer eens voor de dag te halen. Harry Klorkenstein. En ik zei het al, dat was dus een project van het Klein Orkest. En dan gaan we eens even bij onze oosterburen te raden. En ook daar is de nodige muziek waar we aandacht aan kunnen besteden. Wat dacht je van deze? Eens even kijken. Ja, dan moet ik deze hebben. Matthias Reim had een behoorlijke grote hit. En we zien hem ook nog weer steeds voorbij komen.

Muziek van Matthias Heim en zijn grootste hit, dat is deze Verdammt, ich lieb dich. En dit vind ik ook altijd gewoon best wel een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Julianne Werding, Geh nicht

0: uur. En dit was Juliane Werding. En ze had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Geh nicht in die Stadt heute Nacht. En we gaan even ver terug in de tijd. We komen terecht in de jaren 60.
1: Herinnert u zich deze nog?

Toen kwamen we terecht bij Brian Hyland. Een nummer Sealed with a Kiss. Later werd dat nog eens een keer behoorlijk overgedaan door Bobby Fenton, die ook een behoorlijke grote hit met hetzelfde nummer Sealed with a Kiss had.

Personality van Lloyd Price. Het stond 3 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in Amerika. En het kwam niet op nummer 1, het kwam op nummer 2. En daar bleef hij dus ook 3 weken lang staan. Helaas, de eerste positie heeft hij dus niet bereikt. We gaan eens even kijken naar iets anders.

Mooie samenwerking tussen Chrissy Hynde van The Pretenders en UB40 en I Got You Babe. Eens even kijken, de volgende, dat is ook een mooie. Het is een reggae-nummer van Bob Marley en The Wailers. En voor het eerst verscheen het in 1974 op het album Natty Dread. Het nummer werd pas echt bekend in de uitvoering, zoals die te horen is, op het album Live in 1975. En dat hebben we het over No Woman, No Cry. En laten we nou net die live-uitvoering hier ook hebben.

Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. En je zou het kunnen vertalen als nee meisje, huil niet. En het nummer handelt over de kracht van vrouwen. Prachtig nummer, lange uitvoering die we je bijna helemaal hebben laten horen. We hebben er nog twee te gaan, wat dacht je van deze? Dit is niemand minder dan het prachtige nummer van Aretha Franklin. Respect. What do you want?

prachtig nummer van Aretha Franklin. Een paar grote hits heeft ze gehad. En dit was natuurlijk eentje van. Geweldig nummer trouwens om te draaien. Komt van een cd af en die heet Atlantic Records 50 Years. Eens even kijken, hebben we er nog één te gaan? Ja, we hebben er nog één te gaan. Oh, dit is ook zo'n heerlijk nummer. Sam and Dave. Song.

Soul Man. En dan hebben we het natuurlijk over Sam en Dave. En dat allemaal op het Atlantic Records label. Je had twee soorten Atlantic Records. En je had natuurlijk de Philly Sound. Tijd om afscheid van je te nemen trouwens. Het is de hoogste tijd geworden. Het programma De Buitensnaald zit weer helemaal vol. Dit was een van de zomeredities. Het is uiterst stil wat politiek betreft in Baren. We zitten midden in het zomerreces. Maar wekelijks zijn we er uiteraard met het programma De Buitensnaald. Mijn naam is Kees Veerling. Graag weer tot volgende week met een nieuwe naald.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
0: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot de graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun